0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. Een van de slachtoffers is een brandweerman. De brand ontstond in het vrachtruim van het schip. Tientallen hulpverleners werden ingezet om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de grote prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de polepositie en leek de race ook te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergrootte Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de Straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. In het westen van Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen in een gevangenis. Ze verzamelden op het dak en staken matrassen en lakens in brand. Uiteindelijk hebben de gedetineerden de controle over de gevangenis ook overgenomen. De gevangenen zouden in opstand gekomen zijn om te protesteren tegen de martelingen die ze moeten ondergaan. Politieagenten hebben de gevangenis intussen omsingeld en zouden onder meer traangas afvuren. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren voor de slechte leefomstandigheden in de Venezolaanse gevangenissen. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik wel meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden fysisch medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Vlaamse 30. Verdwenen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Radio 2 Vlaamse 30. Re-entry. Dertig.

0: vinden.
1: Radio 2 Vlaamse 30.
2: Re-entry. Maandag.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zouden volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het 3e gewelddadige, gelijkaardige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola intussen gestegen tot meer dan 900 in Congo. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. En in de hoogste klasse van het voetbal is gisteravond de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge-doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen dan tot 31 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Ik moet niks, ik wil jou.
1: Ik moet gaan, niet weg van hier, maar met ons allemaal. Laat de muziek hier alles nu bepalen. Eén en hetzelfde.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos

Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Breeje mee terug in de tijd. In de prehistorie. Hier

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zou volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het derde gewelddadige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola in Congo intussen gestegen tot meer dan 900. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn ook bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. In een voorstad van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië probeert de brandweer nog altijd om een grote chemische tank af te koelen. Die dreigt te ontploffen omdat ze enkele dagen geleden oververhit is geraakt en ook defect is. In de tank zit ruim 25.000 liter aan chemicaliën. Bij een ontploffing zou dan een gifwolk kunnen ontstaan. Zo'n 50.000 buurtbewoners werden daarom uit voorzorg geëvacueerd. Intussen is in de tank een scheur ontstaan, waardoor de druk wat zou kunnen verminderen. Maar desondanks blijft het ontploffingsgevaar toch bestaan. De gouverneur van Californië heeft lokaal de noodtoestand afgekondigd. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gisteravond gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 31 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
4: Sunday. De prehistorie.
2: Guy de Pree.
5: Heel goedemorgen, welkom in de prehistorie. Geniet van het lange Pinksterweekend. Wij reizen samen alvast af naar week 3 van mei 1966, 76, 86 en 1996. Het is algemeen geweten dat 1966 een top popjaartje was, met heel veel uitstekende groepen en songs. Zo bood de Amerikaanse band The Love and Spoonful 6 decennia geleden een stevig antwoord op de Britse invasie die halverwege die 60's de muziekwereld in zijn greep had, vooral in de VS. Dat antwoord bestond onder meer uit deze uitstekende popplaat Daydream, niet te verwarren met het gelijknamige nummer van onze eigen Wallace Collection.
2: Radio 2.
4: De prehistorie.
2: Guy de Pree.

0: In 1965 richtte de nu 82-jarige John Sebastian deze groep de Love and Spoonful op. Sebastian is de zoon van een virtuoos mondharmonica-speler en hij bespeelde dat instrument ook zelf. De Love and Spoonful had flink wat hits en 60 jaar geleden was Daydream daar één van. Enkele nieuwsfeiten in die derde week van mei 1966. Er kwam fel protest op het besluit van de Belgische bisschoppen om de Leuvense Universiteit niet op te splitsen in een Vlaamse en een Franstalige unief. Om het drukke verkeer aan te kunnen dat terugkeerde van de kust, werden alle rijvakken in beide richtingen van de E40-snelweg voorbehouden voor auto's die van Oostende naar Brussel reden. De Congolese ex-premier Tshombe, die in Europa verbleef, werd door het Congolese parlement beschuldigd van hoogverraad en hij verloor zijn zitje in het parlement. En de Amerikaanse bokser Mohammed Ali versloeg 60 jaar geleden in Londen zijn Britse uitdager Henry Cooper in een gevecht om de wereldtitel voor zwaargewichten.
1: De prehistorie.
2: Nostalgie met Giet.

0: Nog zo'n classic uit mei 1966, Sloop John B. van de geweldige Beach Boys. Het was oorspronkelijk een stokoud volkslied over een boot waarmee sponsen werden gevist en die in 1926 verging. Deze versie van de Beach Boys stond op hun geniale album Pet Sounds, dat op 16 mei 1966 verscheen en waarvan dit Sloop John B. een voorsmaakje was. De Belgische bisschoppen hadden nog maar net verklaard dat ze de Leuvense Universiteit niet wilden opsplitsen in een Vlaamse en een Waalse afdeling, of de studenten kwamen al op straat om te betogen tegen dat besluit. Daarbij ging het er heftig aan toe. De Vlaamse universiteitsprofessoren publiceerden een protestnota tegen het bisschoppelijk besluit. De Vlaamse studentenverenigingen van Leuven waren gegroepeerd in een actiecomité onder leiding van voorzitter Segers.
1: Op lange termijn hebben we de hervatting van de actie in Leuven vanaf september, welke zal voorbereid worden gedurende de vakantieperiode, en de oprichting van een algemeen actiecomité Leuven, waarin professoren, wetenschappelijk personeel, vooraanstaande Vlaamse verenigingen en dan ook de studenten zouden zitting hebben. Wat fundamenteel is, is de democratische tendens die momenteel tot uiting komt.

0: Piet Townsend van de Who mocht onlangs op 19 mei 81 kaarsen uitblazen. In de 60's waren leeftijdsgenoten de Rolling Stones, die trouwens weer een nieuw album uitbrengen, zijn lichtende voorbeelden. Townsend schreef Substitute nadat hij 19th Nervous Breakdown van die Stones had gehoord. Het was een hit in week 3 van mei 66. Zes decennia geleden kwam het zogenaamde schoolpact onder druk te staan, omdat de nieuwe regering had beslist de bouw van nieuwe scholen tijdelijk te blokkeren. Een weinig spraakzame premier Paul van den Moeinans op dinsdag 17 mei 1966.
1: De besprekingen zijn zeer goed verlopen, in goede geest, en ze zullen toekomende week voortgaan.
2: Is er een akkoord?
1: Nee, vermits de besprekingen voortgaan, is het akkoord nog niet bereikt.
2: Of in uitzicht?
1: Zoals gewoonte ben ik optimist. Ik wens geen ander commentaar toe te voegen.

move me. But I wanna know for sure. So come on, I'm

0: Daarnet een protestsong uit de Lage Landen door Boudewijn de Groot. Wel te rusten, meneer de president, geïnspireerd door de oorlog in Vietnam en door het protest tegen die oorlog en tegen de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. En nu een internationale hit uit mei 1966 van de Britse Troggs, Wild Thing. In de Nederlandse top 40 behaalde de single de vijfde plaats en in Amerika scoorden de Troggs er zelfs een nummer 1 mee. De relaties tussen Congo en ons land waren 60 jaar geleden danig vertroebeld. Dat was niet de eerste keer en het zou zeker ook niet de laatste maal zijn. De Franstalige minister van Buitenlandse Zaken, Pierre Armel, leidde de Belgisch-Congolese besprekingen die de plooien moesten gladstrijken. Armel op dinsdag 17 mei 66.
1: Avec l'accord de la délégation congolaise, les trois prochaines journées vont être consacrées à des travaux techniques qui permettront, selon notre espoir commun, la formulation de positions également communes. Je désire constater que les deux délégations ont apporté à ce labeur des quatre derniers jours toute leur bonne volonté et le désir de ne pas compliquer les relations belgo-congolaises.

0: Die in 2010 overleden Britse singer-songwriter Crispian St. Peters, geboren als David John Moore, scoorde 6 decennia geleden met zijn Pied Piper zijn grootste en bekendste hit. De Pied Piper behaalde in Amerika de 5e plaats en in de Britse charts piekte de single op nummer 4, terwijl het plaatje het bij ons in de Humo-hitlijst moest stellen met een 20e plaats. Zondag 15 mei 1966 werd voor het eerst een experiment uitgevoerd op de E40-snelweg van de kust naar Brussel. Om het drukke verkeer dat van de zee terugkeerde naar het binnenland te kunnen verwerken, werden alle rijstroken van beide rijrichtingen opengesteld voor het verkeer dat van de kust richting binnenland reed. Een hele onderneming, maar volgens Rijkswachtofficier Van Nuffel een groot succes.
1: De eerste indruk is fantastisch. Het verkeer gaat zeer snel, zeer vlot. De automobilist is gedisciplineerd. De beide baanvakken hebben een schone verdeling. Ongeveer op dit ogenblik allebei een 1400 tot 1500 zelfs. Dat was juist het cijfer om een reuze opstopping te hebben. Het op- en afrijden gaat veel beter dan we hadden durven voorzien. We hadden gedacht dat zij die in het noordervak, dus het bijkomende vak, moesten rijden, dat daar een grote aarzeling zou geweest hebben aan de afrijden. En ik moet zeggen, tot nog toe...

0: Geen van de groepsleden van de Mamas en de Papas geloofde in de hitpotentie van Monday Monday toen John Phillips ermee kwam aanzetten. Toch werd deze klassieker van 60 jaar geleden een nummer 1 in de Verenigde Staten. Lifestyle-programma's en uitzendingen waarin mensen een makeover krijgen waren 60 jaar geleden nog niet te zien op televisie. Maar een arts die kwam vertellen wat je wel en niet moest doen om niet zwaarlijvig te worden of om te vermageren, kon wel op woensdag 18 mei 1966.
1: Behoefte aan voeding is rechtstreeks afhankelijk van onze lichaamsbewegingen, van onze activiteit. Doen we veel lichaamsbewegingen, dan hebben we ook reden om meer voeding op te nemen. Zij die een zittend leven leiden, die dus gans de dag geen spierarbeid verrichten, dienen minder voeding tot zich te nemen of ook een andere voeding dan deze die gans de dag arbeid verrichten of in de buitenlucht verblijven. Het is logisch dat wanneer u niet zwaarlijvig wil worden of wanneer u wil vermageren, dat u eerst en vooral denkt aan voldoende lichaamsbeweging en anderzijds dat u uw voeding

0: Deze nu 85-jarige in Johannesburg geboren Manfred Mann groeide uit tot een van de meest invloedrijke figuren van de Britse popscene. De naar hem genoemde groep was verantwoordelijk voor onvergetelijke 60s hits zoals Do Wa Di Di Di Di, hun versie van Mighty Quinn van Bob Dylan, en ook voor dit Pretty Flamingo. Manfred Mann is nog altijd actief en heeft een neus voor goede songs en degelijke arrangementen. En daarmee laat ik die derde week van mei 1966 met al zijn mooie songs achter ons en storten we ons gezamenlijk op de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: Radio 2.

Barry Manilow baseerde de melodie van Could It Be Magic op de prelude in C-klein van Frédéric Chopin en hij scoorde er in 1975 zelf een hit mee in de Verenigde Staten. Deze discoversie door Donna Summer volgde kort daarna. Giorgio Moroder en Pete Bellotti gaven het een sensuele disco-aanpak. Donna Summer was al de Queen of Disco en met dit nummer bombardeerde haar platenlabel haar tot First Lady of Love. Nieuwsfeiten in week 3 van mei 1976. Voor zijn 25-jarig ambtsjubileum verleende koning Boudewijn collectieve kwijtschelding van gevangenisstraffen. Er werd een regeringscommissaris naar Schaarbeek gestuurd om een einde te maken aan de lokettenkwestie. De NV Periodica, die de drukkerijsector van het Standaardconcern beheerde, werd failliet verklaard. En Fred en Bob van de Pebbles gingen een halve eeuw geleden samen met zangeres Sophie als Trinity de disco tour op met 002-345-709. That's my number.

0: Toe aan een frisse look in huis, een nieuwe zetel om heerlijk te ontspannen of een nieuwe eettafel voor lange gezellige avonden. Kom snel langs bij Stevens Meubel en laat je inspireren. In de maand mei zijn wij alle feestdagen open.
1: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Toen Show Me The Way de grootste hit van de nu 76-jarige Peter Frampton in 1975 in de studioversie werd uitgebracht, deed het weinig. Maar in januari 76 lag Frampton Comes Alive in de rekken, een van de best verkochte live albums ooit. En deze single daaruit, Show Me The Way, werd toen wel een dikke hit. Zondag 16 mei 1976 praatte reporter Herman Hendricks met Amerikaanse atoomwetenschappers die wezen op de gevaren van kerncentrales. Volgens die kernfysici voelden de bedrijven die de reactoren bouwden, verkochten en uitbaten zich niet verantwoordelijk voor de eventuele desastreuze gevolgen van kernenergie.
1: That's been one of our major concerns, that we had the instance where we were selling plants, proposing to sell plants to Israel and Egypt. And we asked the management, is that something we should do? And their answer was, well, that's not our responsibility. We brought up the question of long-term waste storage, and they said that's not their responsibility. We brought up the lack of fuel reprocessing capability, and they said that's not their responsibility. We brought up the lack of uranium available for the reactors. So the real question is, who is responsible for this nuclear program?

0: 50 jaar geleden stonden deze Four Seasons met December 63, Oh What a Night, bij ons eind mei 1976 nog altijd in de top 10. Het nummer werd niet zoals gewoonlijk gezongen door Frankie Valli, want het was de drummer die de klus klaarde. Maar Valli zong uiteraard wel mee op de plaat. Wereldwijd was het hun grootste hit ooit. Albert de Smale werd op donderdag 20 mei 1976 geïnterviewd over het failliet van zijn bedrijf NV Periodica, dat de drukkerijsector van de Standaardgroep beheerde.
1: In elk geval zullen alle nodige en mogelijke maatregelen genomen worden om onder welke vorm het ook mogen zijn, maar de activiteit van de NV Periodica te kunnen voortzetten. Het gaat namelijk in de eerste plaats over de activiteit van meer dan 1000 personen die in de NV Periodica te werk gesteld zijn. En ten alle kosten, met alle mogelijke middelen, moet de werkgelegenheid van die 1000 personen gered worden.
2: Het bestaan van de Standaard, om nu maar het prestigeblad van uw groep te noemen, komt niet in het gedrang.
1: Ik zie niet in op welke wijze dat in het gedrang zou komen, indien de activiteit van Periodica onder gelijk welke vorm, om het even welke vorm, zou kunnen voortgezet worden.

15 mei 1976 kwam Marva opnieuw binnen in de Vlaamse top 10. Tegenwoordig heet dat een recurrent. En ze deed dat met een liedje dat toen al aan zijn 16e week notering toe was. Rode rozen in de sneeuw verwacht je eerder rond kerstmis, maar een klein half jaar later stonden die rozen dus nog altijd in bloei. Na het nieuws neem ik je in de prehistorie mee naar week 3 van mei 1986. En dan komen onder andere Prince, Robert Long en George Michael langs. Afspraak dus over enkele minuten.

0: Tijdens de open deurdagen van Molecule in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
1: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
2: Yep. Oh.
0: En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
1: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
0: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op molecule.be.
3: Ken jij jonge avonturiers die deze zomer op kamp gaan? Verras hen dan met een warme boodschap van het thuisfront en maak hun dag nog mooier. Vraag nu jouw gratis set van 3 kampkaartjes aan via kw.be. Je krijgt ze netjes bij je thuis, zodat je ze met een lieve, warme boodschap op het juiste moment kan versturen. Bestel ze vandaag nog op kw.be/kaartje. KW, thuis in West-Vlaanderen.
2: Ah, voetjes omhoog, zakje chips, een pintje, zalig.
1: Meneer,
2: ja?
1: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
2: Ja, mevrouw, maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
4: Meubelen en keukens Krak, alles om je thuis te voelen.
5: Profiteer nu van onze Krak Days bij Krak in Ieper of Dottenijs en op krak.be.
6: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Bree je mee terug in de tijd, in de prehistorie.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in zee niet ver van Bordeaux. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De olieprijzen blijven schommelen. Na de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord met Iran is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Maar intussen is over dat mogelijk akkoord niets meer vernomen. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie sterk gestegen. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze groep mensen eiste dat de lichamen van al overleden patiënten overgedragen zouden worden. Maar dat mag niet, omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is het derde incident in enkele dagen tijd. Volgens de overheid zijn er in Congo intussen meer dan 200 mensen gestorven door het ebola-virus. En de Wereldgezondheidsorganisatie telde al meer dan 900 verdachte gevallen. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Dressel die scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde op het juiste moment, zegt hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: Ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. Gent eindigde als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent speelt later nog tegen Racing Genk voor een Europese plek. En vicekampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. En in het hockey tenslotte heeft Waterloo Ducks de landstitel gepakt. Het versloeg in de terugwedstrijden van de finale Brasciata met 2-3. De Ducks halen hun 6e titel in de clubgeschiedenis. En bij de vrouwen is de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar. En het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler, tot 22 graden. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. What we're gonna do right here is go back, back into time.
3: Sunday. De prehistorie.
4: Guy de Pre.

0: Kiss.
1: Welkom terug in de prehistorie, in de derde week van mei 1986. 40 jaar geleden dus, toen Prince scoorde met Kiss, dat hij eerst zag als een afdankertje en dat hij een andere groep had toegeschoven, tot hij in de smiezen kreeg welke hitpotentie dat Kiss wel had. Dit waren enkele nieuwsfeiten in die derde week van mei 1986. De regering sloot na een conclaaf van 5 dagen het zogenaamde Sint-Anna-akkoord af, dat al meteen werd gelekt in de pers. De stakingen bij de openbare diensten die daarop volgden, en die waren begonnen bij de spoorwegen, breidden zich verder uit. In Zuid-Afrika werd de Nederlands-Belgische Helene Pastoors veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, omdat ze had deelgenomen aan de gewapende bevrijdingsstrijd van het ANC. En 40 jaar geleden keerde Staffersluis, de topzeiler uit Bredene, terug van zijn tweede geslaagde solozeilrace rond de wereld.
2: Terug naar de gouden jaren 80. Radio 2.
3: De prehistorie.

0: De film Top Gun was 40 jaar geleden een cinema blockbuster en ook de soundtrack verkocht als zoete broodjes. Daarop stond onder meer deze liefdesballade Take My Breath Away van Berlin. Het werd een grote internationale hit en het zette mee de trend voor hitsingles uit filmsoundtracks. 4 jaar geleden verscheen er een opvolger van de eerste film onder de titel Top Gun Maverick en ondertussen is Top Gun 3 in de maak, altijd nog met Tom Cruise in de hoofdrol. Heibel op donderdag 15 mei 86 in ons parlement tussen de socialist Louis Tobak en premier Wilfried Martens over het lek in de pers van het zogenaamde Sint-Anna-akkoord dat er was gekomen na een conclaaf van 5 dagen in de Sint-Anna-priorij. Dat saneringsplan van de regering Martens moest het begrotingstekort terugdringen, maar stond al in geuren en kleuren in het weekblad Knak nog voor de premier het had bekendgemaakt.
1: Waar dat van komt? Dat komt uit het begrotingsconclaaf. Daar komt dat vandaan. Uit uw kabinetten komt dat vandaan. Ja, dit komt van kabinetsleden. Die het waarschijnlijk misschien ook niet meer kunnen aanzien. En die dus het op tijd willen verspreid zien.
2: Ah, ja.
1: Daar komt dat dus vandaan. En u zou mij zeker ook nog willen beletten om het niet te gebruiken.
3: Aussi lu knak, n'est-ce pas? Et j'ai vu que le document avait un point qui n'est pas exact. Et que nous savons maintenant, pour cette raison maintenant, quelle est l'origine
4: de la fuite.
3: Ah oui.

Promise You Made, het was de grootste hit van Cock Robin 4 decennia geleden, wekenlang op 1 bij ons. Het was ook het enige nummer van hen dat de Amerikaanse top 100 haalde, want de groep van Anna Lacasio en Peter Kingsbury kwam daar maar moeilijk van de grond. Het ondeugende liedje Iedereen doet het van Robert Long stond in Dutroux-tijden even op een zwarte lijst. De getalenteerde Nederlandse krullenbol, die de kost verdiende als zanger, schrijver, componist, cabaretier en radio- en tv-presentator, was ooit begonnen als etaleur bij de HEMA. Hij nam nooit een blad voor de mond en al helemaal niet als het erop aankwam om een heilig huisje, seks in dit geval, te slopen. Iedereen doet het was in mei 1986 in Nederland goed voor een 9e plaats in de top 40. Daar.

0: Wonderful World van Sam Cooke was 40 jaar geleden te horen in een commercial voor jeans. En 22 jaar na zijn mysterieuze dood stond Sam daardoor dan eindelijk op nummer 1 bij ons. Al dateert het origineel dus wel van 1960. Staffersluis was een scheepsbouwer en zeiler uit Bredene die in 1995 om het leven kwam bij een motorongeval. Zondag 18 mei 1986 keerde Staff terug van zijn tweede solo-zeilrace rond de wereld, de Whitbread Round the World Race, die hij met zijn zelfgebouwde schip Rucanor Tristar won in zijn klasse.
1: Hele moeilijke wedstrijd geweest. Ja, heel moeilijk. En de competitie is zo hard geworden. En we hebben niet het normale weer gehad dat we normaal moesten hebben. Dat is moeilijk geweest, ja.
2: Je lijkt me eerder ontgoocheld dan blij.
1: Nee, ik ben heel blij. Ik ben heel blij met het resultaat, maar het is hard.
2: Maar je bent niet uitgelaten, hè? Hoe komt dat een beetje onder de invloed van die verwelkoming hier?
1: Ja, ik ben gepakt ervan. We zijn dat niet meer gewoon zoveel mensen tezamen.
2: We hebben vernomen dat het de laatste keer zou geweest zijn.
1: Ja.
2: Blijf je bij dat besluit?
1: Ja, absoluut, ja. Je moet op een zeker ogenblik moet je stoppen en de spanning wordt te hard en zeker ouderdom kun je dat moeilijker verwerken en daarom het beste dat ik stop, ja.

0: Sledgehammer door Peter Gabriel. Peter is nu 76 en hij wordt gezien als een van de meest vernieuwende artiesten van de voorbije decennia. Er was natuurlijk zijn tijd bij de groep Genesis en zijn uit 1986 daterende soloalbum So, zijn vijfde studioplaat en meteen ook zijn meest memorabele. Lucien de Kraaie was 3 decennia geleden voorzitter van het Belgisch Nationaal Verbond van Frituristen. De geknipte figuur dus om uit te leggen hoe je perfecte frieten bakt.
1: De hoofdbestanddeel is voor te beginnen de goede aardappelen. Daarna het goede vet, dus nog altijd het oude frietvet van ons grootmoeders tijd. De frieten moeten eerlijk gebakken zijn, bruin van buiten, knapperig en van binnen een goede malsen friet. Ook de aardappels moeten gesneden zijn, tamelijk dik, dus op een dikte tussen de 9 en de 10 mm. De kunst ligt in de arm van de frituurist. Hij werd op zijn schuimspanen gewaar, dus als de frieten werkelijk krokant werden. Dat is feitelijk de goede kwaliteit, zoals we het geleerd hebben van ons grootouders.

0: George Michael stond op 17 mei 1986 bij ons op nummer 2 met A Different Corner. Het was zijn tweede solo-single. A Different Corner was dedicated to a memory. George Michael zat op dat moment emotioneel erg diep vanwege het stuklopen van een relatie. Week 3 van mei 1986 hebben we gehad en dus komen hier de 90s al aan.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Je luistert naar

Peter Freudenthaler schreef een liedje over verveling. Het was een zondagmorgen en hij zat te wachten op zijn vriendin. Zijn groep Fool's Garden scoorde in eigen land een dikke nummer 1 met dat liedje dat hij Lemon Tree noemde en dat ook de rest van Europa veroverde en bij ons 30 jaar geleden zelfs nummer 2 werd. In de derde meiweek van 1996 werden 2 wetsvoorstellen ingediend om reclame op sigaretten in ons land te verbieden. In Italië werd Romano Prodi benoemd tot premier en maffiabaas Giovanni Brusca werd er gearresteerd. In Tanzania vielen honderden doden bij een ram met een veerboot op het Victoriameer. Homo's en lesbo's protesteerden in Gent voor het kantoor van de Streekkrant omdat ze weigerden om advertenties voor homo's op te nemen in hun blad. 3 decennia geleden zong de Italiaan Eros Ramazzotti dit mooie Più bella cosa. Come

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: You Don't Fool Me van Queen werd door Freddie Mercury en Roger Taylor geschreven, aansluitend op de opnames van hun album Innuendo in 1991. Mercury sukkelde toen al met zijn gezondheid en hij zou in november 91 overlijden. You Don't Fool Me verscheen dus postuum op single in 1996 en stond ook op het Queen-album Made in Heaven. Drie decennia geleden waren er in ons land twee wetsvoorstellen voor een totaal verbod op reclame voor sigaretten en andere tabaksproducten. Woensdag 15 mei 1996 kwamen voor- en tegenstanders van zo'n verbod aan het woord.
1: Je gaat vroeger beginnen roken en je gaat ook meer roken. Eén voorbeeld. Op 1990 rookten 60% van de 17-jarigen. In 1994 is dat 71%.
2: In Frankrijk zien wij dat dus de totale consumptie gedaald is, maar dat de consumptie bij minderjarigen is toegenomen.
1: De feiten zijn daar. 7 op 10 jongens onder de 18 hebben al gerookt.
2: Het is zeer duidelijk dat het aanzetten tot roken voornamelijk uitgaat van familiale en sociale factoren. Niet de reclame. Ik denk dat in een dalende markt wij natuurlijk elke fabrikant voor zich probeert zijn marktaandeel te verdedigen.
3: U mikt dus niet op min 18-jarigen met uw reclame?
2: Nee.

0: Mark Morrison had in 1995 drie maanden in de gevangenis doorgebracht na een akkefietje in een nachtclub. Hij besliste om zanger te worden en de song Return of the Mac bracht hem aldus van het diepste punt in zijn leven naar het hoogste. In 1997 werd de Britse zanger opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf nadat was gebleken dat hij iemand anders had betaald om in zijn plaats gemeenschapsdienst te verrichten. Morrison, geen katje om zonder handschoenen aan te pakken dus, hij is eerder deze maand 52 geworden. Het Roze Actiefront manifesteerde op woensdag 15 mei 1996 voor het kantoor van de Streekkrant in Gent, omdat dat blad weigerde om advertenties voor homo's op te nemen. Gunter Lippens van het Roze Actiefront.
1: Homo's, lesbiennes en biseksuelen gezocht om in het Gentse samen te bouwen aan een emanciperende organisatie. Naar wij weten is de Streekkrant eigenlijk de enige krant die stevast homo-advertenties weigert. En het gaat dus blijkbaar wel degelijk om homo-advertenties. De Streekkrant staat vol met sukkertjes voor relaties, voor heteroseksuele relaties. Vorige week heeft het Roze Actiefront een vijftal sukkertjes geplaatst in diverse filialen van de Streekkrant en die zijn daar telkens geweigerd.

2024 moest Get Ready afscheid nemen van groepslid Glenn de Gent, die in de 90s, in de tijd van deze hit, diep bij de radio langskwam om nieuwe producties van zijn platenlabel voor te stellen. Het was een sympathieke kerel die altijd klaar was voor een babbel. Roland Verloven tekende onder zijn pseudoniem voor deze hit van 30 jaar geleden. Diep dus van Get Ready. Diep hoef je niet te graven om de prehistorie te vinden, want elke zaterdag, zondag en maandag zend ik een aflevering uit. Bedankt alvast dat je vandaag luisterde. Ik wens je verder nog een hele mooie dag en ik spreek graag met je af in de volgende De Prehistorie.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar 24,99 euro.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Pinkstermaandag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
12: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
13: Ja!
14: Maar ja.
12: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
15: Oh ja!
16: Maar ja.
12: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
13: Oh ja! Maar ja.
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
17: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix. Samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
18: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
20: Hele goedemorgen op deze feestdag. Waar staat de radio nu al op? En wat brengt de dag voor jou? Heel benieuwd. Geef maar even een teken van leven in de Radio 2-app.
21: Elke dag, telk voor twee.
20: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee niet ver van Bordeaux en 32 anderen raakten in Frankrijk in de problemen. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Tresoldi scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. En het was een emotioneel moment, zegt hij.
14: Wat er georganiseerd was door de hele blauwe en zwarte familie, kan er alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag. Om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap. Maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
20: Ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. Gent eindigt als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent speelt later nog tegen Racing Genk voor een Europese plek. En vicekampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. In het hockey is Waterloo Ducks Belgisch kampioen. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakschata met 2-3. De Wat Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang moeten opwachten, zegt speler Victor Wignier.
15: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
20: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Canada gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op polepositie en domineerde de race, maar viel uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler, tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en nog tot 25 graden maximum dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: Dankjewel, Charlotte.
23: Radio 2, wat een weekend.
24: Sharon Slegers.
22: Ja, daar zijn we weer op deze dag, die hopelijk voor jou ook een vrije dag is. En anders begint hij toch sowieso goed met Eagle Eye Cherry.

0: Ik moest net heel erg lachen met een berichtje van Katja uit Oostmalle. Die stuurde, ik ben duidelijk nog niet zo goed wakker, Sharon, want ik heb daarnet mijn haar gewassen met de scheerzeep van mijn man. Vind ik een goedje. Hey, kan er iemand nog misschien een extra koffie inschenken voor Katja? Het is nodig, precies.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
2: Sharons Legers.

0: misschien ben jij ook wel weg voor een weekendje in Nederland. Zou kunnen, hè? Bij Bazaar was het maar een nacht. Nacht in Amsterdam. Hele goedemorgen. Ja, ik zou het eigenlijk aanraden om nu de ramen gewoon al open te gooien. Het is nu nog fris buiten, maar vandaag wordt het ook weer verschrikkelijk veel graden. Straks mag weerman David uit de doeken doen, hoeveel precies. En of we nu echt aan die zomer begonnen zijn en of dat weer dan een blijvertje is of niet. Dat vraag ik me wel af eigenlijk. En om heel eerlijk te zijn, ja, met dit soort weer, een mens wil misschien ook niet zo heel veel doen. Brigitte Rotans uit Wommelgem die stuurt ook in de Radio 2-app. Vandaag is het nikskesdag. Ik snap dat. Snap dat helemaal. Misschien moet je met deze temperaturen niet te veel doen. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik iemand aan de lijn heb die ook liever niks zou doen. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Shalom.
0: Patrick uit het mooie Nijlen. Maar voor jou is het jammer genoeg van moeten, hè?
1: Ja, we staan voor een verhuis, dus volop aan het inpakken, dozen aan het inpakken en ja, niks aan te doen.
0: Het is toch ongelooflijk, hè Patrick? Dan beseft een mens pas hoeveel rommel en spullen je hebt, hè?
1: Ja, dat kan wel veel weg zijn.
0: Ja, maar dat is het, hè? Dat is het moment, zo'n verhuis, om te denken, heb ik dat nu echt nodig? En dan beslis je, vind ik, toch gemakkelijker om te zeggen, kom, weg ermee.
1: Ja, dat is. We houden wat bij, hè, Shalom?
0: Ja, absoluut. Wat zijn zo dingen? Zijn er al dingen die je opzij hebt gelegd om naar het containerpark of naar de kringloopwinkel te brengen?
1: Nee, dat gaan we het laatste doen. Denk. Maar dat is opzij gezet van naar de kringloopwinkel met of naar de containerpark, dat hebben we opzij gezet. Maar nu zijn we volop bezig met om te pakken.
0: Ik snap het. Ja.
1: Mijn dochter is een hevige boekenfan.
0: Oei. Dat ook nog.
1: Ik heb veel boeken, Engelse boeken, en die zijn we nu toch zorgens aan het inpakken.
0: Ja, dus je hebt nog veel grief te gaan. Wanneer verhuis je, Patrick?
1: Ergens volgende week, ja.
0: Ah, oké. Dan hoop ik voor jou dat het al wat minder is qua weer, of dat het toch niet meer zo warm is als nu, als 30 graden. Hoe probeer jij je koel te houden?
1: Veel drinken. Veel water drinken.
0: Veel water drinken, dat is sowieso een goed idee. Het hoofd koel houden en af en toe eens zeggen, hebben we dat echt nodig? Misschien niet, hè. Patrick, veel succes daar nog in Nijlen. En goed drinken, hè.
1: Ja, misschien wel een belletje, hè. Wat

0: Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Toch maar extra voorzichtig zijn als je de barbecue straks aansteekt. Dat er geen andere ongelukken gebeuren, nee, dat is niet de bedoeling. Ondertussen laat Anita weten in de Radio 2-app. Goedemorgen, ik ga strijken voor de hitte begint. Lijkt me heel verstandig, Anita, dat je dat meteen ook al achter de rug hebt. En hoe zit het eigenlijk met die hitte? Hoe lang blijft die nog aanhouden? Wel, dat mag Weerman David zo meteen uit de doeken doen.
1: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
2: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
2: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
6: Och, jongen.
3: Dat is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Rustig,
13: ze gaan even niet.
12: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Nadia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Zuid-Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2. Radio 2.
4: We minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
5: Olé.
4: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
5: Olé, olá.
4: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
5: Olé, olá.
4: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
5: Olé, olá.
4: Ik zag de grootvader van Prince en die leidde daar een kerkdienst.
5: Olé.
4: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
5: Olé, olá.
4: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
5: Olé, olá.
4: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
5: Olé.
4: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Remo van het Groene Woud en de liefde voor muziek. Ja, onze liefde voor muziek is groot, maar we moeten toch ook eens naar buiten kijken. Ik was een beetje aan het kijken naar wat er allemaal binnenkwam in de Radio 2. Ik heb toch ook wel veel mensen die last hebben van de hitte. Bijvoorbeeld Karin Everaert, die heeft MS, is MS-patiënt. En die zegt, ja, ik heb de nacht in mijn zetel doorgebracht, want ik kon niet meer stappen door de hitte. Ja, het is best wel warm. En niet alleen voor ons, ik denk voor huisdieren moet dat toch ook echt puffen zijn. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nobis is hier vlakbij mij.
0: Ja, ik wilde net zeggen, ik heb geen hond of geen kat, dus ik weet dat niet. Maar jij wel, hè? Mitsi, heeft hij last van de warmte of nog niet?
1: Nee. Maar ja, als je voor voldoende schaduw kunt zorgen in huis, dan is dat toch wel een pluspunt. Dus ja, en de zeebries waait hier af en toe wel een keer. Dus dat helpt ook. Maar voor de rest, ja, is het nog altijd warm. Hè? We zitten met temperaturen tussen 25 aan zee. En 30 graden in het binnenland. Op veel plaatsen of dicht tegen 30 graden. Dat is ook morgen nog zo. Misschien zelfs tot 31 dan. Lokaal in het binnenland. Aan zee blijft dat 25. Nog altijd zonnig weer. En eigenlijk ook woensdag, donderdag, vrijdag blijft de zon dominant. Het is wel zo dat de temperatuur een beetje gaat temperen. Zeker aan zee gaan we dat voelen. Woensdag dan is het zelfs daar maar 19 of 20 graden. In het binnenland zitten we nog altijd met 26, 7, 28 graden. Zeker naar donderdag toe. Nog altijd mooi. En dan eind van de week, vrijdag het weekend, rond 25 graden landinwaarts, 20 aan zee. Het ziet er nog altijd goed uit. De kans op een regen- of onweersbui wordt een beetje groter, maar nog niet overtuigend. Maar de week daarna, dan lijkt het toch wel wat wisselvalliger te worden. Okay. En dan koelt het ook in het binnenland af naar een 21 graden. Dus
0: wat ook nog goed is,
1: mensen, hè? Ja, beter voor mensen die wat last hebben van hitte.
0: Dat snap ik helemaal. Oké, super. Dankjewel om ons bij te praten, David. Geniet van de zon vandaag.
1: Jij ook. Bye.
2: Europa Bank. De bank die durft.

0: Lips Inc. en Funky Town. Intussen komen er hier in de Radio 2 app tips binnen om de hond of de kat cool te houden. Met deze temperaturen. Hond Max bijvoorbeeld, van Rudy uit Sint-Latem. Die heeft een koelmat. Ja, een mat die blijkbaar koud is. Waar dat de hond Max dan op kan gaan liggen. Ja, kijk.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ik wist niet dat dat bestond, maar ik wil ook graag zo'n koelmat, alsjeblieft.
3: Het is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in de wel bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in zee, niet ver van Bordeaux. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Necker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. En in het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Ondanks het verlies bij Club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. En vice-kampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler, tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden maximum in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, weer Charlotte.

0: Pink and Try. Vertel eens, wat zijn de plannen voor vandaag? Als jij een feestdag hebt, dan ga je misschien wel iets leuks doen. Je mag het me laten weten in de Radio 2-app. Dan kunnen we elkaar een beetje inspireren, hè? En zoals altijd krijg je van mij zo meteen ook nog een tip om iets te gaan doen. Iets leuks bij jou in de buurt.
1: Evelien van Hammen is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
6: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed?
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: rolband en noodgeval. Jullie hebben allemaal zoveel leuke plannen vandaag, zie ik in de Radio 2-app. Dat is tof, echt waar. Michel Jannes bijvoorbeeld, die laat weten, het is zalig om te fietsen. Met genoeg drank en zonnecrème lukt dat zonder probleem, dat is inderdaad zo. En Karel van Laar, die laat weten, ja, ik ga vandaag naar de jaarmarkt in Borsbeek voor de warmte losbreekt. Natuurlijk, dat is het ook. Met foren en jaarmarkten en dat soort dingen. Ja, daar is het ook het ideale weer voor, hè. Radio 2. Net zoals de voorbije dagen hoef je je zonnebril niet te ver weg te leggen. Je zal hem ook vandaag kunnen gebruiken, want de zon heeft er weer zin in. Het wordt op sommige plekken zelfs tot 31 graden. Dus hopelijk kan je wat verkoeling vinden. En als je toch zin hebt om vandaag te doen, te proeven of te beleven, ah wel, probeer dit dan eens.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: In Diksmuiden ruikt het vandaag naar kaas en boter, maar vooral ook naar veel gezelligheid. De boter- en kaasfeesten die vieren hun 50ste editie. En op de grote markt proef je daar heerlijke streekproducten van lokale zuivelboeren. Terwijl er eigenlijk overal in de stad animatie, folklore en muziek te rapen valt. Er zijn de legendarische kaasworpen, oldtimer tractoren en een kinderboerderij en zelfs een ABBA-tribute op het podium. Ja, heel leuk daar. Vandaag in Diksmuiden.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Dat is zo, hè. Woorden zijn soms niet makkelijk. Soms is muziek een pak makkelijker om iets te zeggen. En wat muziek betreft, daar heb ik zo meteen jouw hulp mee nodig. Ik zou zeggen, neem de Radio 2-app er al even bij.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon's Legers.
3: But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

volwassen mannen verkleed in een apenpak die allemaal schunnige bewegingen deden. Ja, in de jaren 90 kon dat allemaal, hè. De Bloodhound Gang en The Bad Touch. En als jij nu denkt, die muziek, goh, ik vind toch dat dat beter kan, Sharon. Dat kan, hè. Misschien wil je graag iets anders horen. Dan heb ik heel

goed nieuws voor jou, want straks om 9 uur is Benjamin er met Radio 2 Kickstart. En dan kies jij een nummer dat je graag wil horen. Liefst van al ook nog met een goede reden erbij. Dat mag voor jezelf zijn, je mag lekker egoïstisch zijn. Maar het mag ook voor iemand anders zijn. Hè. Maar we gaan dat al eens oefenen. Hè. Dan kan een beetje op gang komen zo op deze feestdag. Dus denk even na wat jij graag wil horen en waarom. En je mag mij dat nu al laten weten in de Radio 2-app. En dan speel ik straks misschien al jouw nummer. Radio 2. Goh, en misschien vraagt Jean-Marie Pfaff wel een plaatje aan. Het zou kunnen, hè. Ik weet dat hij luistert naar Radio 2. En hij zou ook een goede reden hebben, want Jean-Marie, die heeft het voetbalshirt dat hij van Diego Maradona kreeg, heeft hij laten veilen. Jean-Marie die wisselde dat t-shirt met de Argentijnse voetballer tijdens het WK van 1986, iconisch WK. En dat heeft hem nu, hou je vast aan de takken van de bomen, €400.000 opgeleverd. Gewoon omdat die van shirts gewisseld hebben. Gewoon, allee. Ja, ik weet niet of Diego Maradona dat shirtje van Jean-Marie Pfaff ooit geveild heeft en er zo überhaupt zoveel geld voor gekregen heeft. Dat denk ik niet. Maar goed, hetzelfde heeft Jean-Marie ook gedaan met een t-shirt van Johan Cruijff. Tijdens het interlanddebuut in 1976 hebben zij van shirtje gewisseld. En toen heeft Johan Cruijff erop geschreven voor de beste en de sympathiekste speler. Schoon, hè? En dat is toch ook nog verkocht voor €130.000. Dus dat is gewoon, houd u vast, €530.000 in de pocket. Is goed verdiend, hè? Kan een mens al eens iets mee doen tegenwoordig, laat ons eerlijk zijn.

Rod Z, welk nummer zou jouw dag nu echt eens een pak beter maken? Ah wel, dat is het nummer dat je mij moet doorsturen hè, in de Radio 2-app. En dan speel ik het misschien iets over 8 uur voor jou. Dus voilà, niet wachten. Gewoon doorsturen.

0: De dag wordt altijd een pak beter als je hem start met Sam Goris, is waar, hè? Hopelijk heb je ook al een beetje gedanst op deze feestdag.
1: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
2: Ik draag oranje voor mijn zus.
3: Ik kleur oranje voor mijn mama.
4: Ik draag oranje voor mijn dochter.
5: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
6: Vanavond op VRT1.
7: Dat is het uurwerk van Brik Schotten.
8: Ja. Brik Schotten was een van de grote Belgische renners in de tijd.
7: Ja?
8: Heeft dat uurwerk gewonnen, inderdaad, mijn derde plaats op de Tour de France.
6: Op VRT1 belandt er een stukje wielergeschiedenis in de Repair Shop. Op VRT Canvas strijden weer slimme studenten voor de felbegeerde Campus Cup. En op VRT Max vind je de eerste aflevering van Reizenwaas terug naar Oekraïne. Alvast veel kijkplezier.
9: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Richie. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Hele goedemorgen op deze feestdag die jij hopelijk ook mee kan vieren door gewoon keihard te genieten van de zon en van de muziek op de radio natuurlijk.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is een akkoord met Iran mogelijk. En de nieuwe landskampioen Club Brugge heeft de titel gevierd na een 5-0 tegen AA Gent. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een stevig plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon even voor we daar reactie op krijgen.
16: We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
15: De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die belangrijk is voor de toevoer van olie en gas. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties na de zware Russische aanval op de hoofdstad Kiev zaterdagnacht. Er werden toen honderden raketten en drones afgevuurd en er vielen 4 doden en meer dan 100 gewonden. Er werden ook opnieuw Arezhnik-raketten gebruikt. Dat zijn supersnelle precisieraketten die meer schade veroorzaken. Verschillende Europese leiders hebben de Russische aanval veroordeeld omdat die volgens hen specifiek op burgers gericht was. Volgens Rusland was het een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee niet ver van Bordeaux. 32 anderen raakten in de problemen in Frankrijk. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams minister van Dierenwelzijn Weits heeft de erkenning van een professionele hondenkweker in Dessel in Antwerpen definitief ingetrokken na meerdere en ernstige inbreuken. Sommige dieren hadden tandproblemen of ingegroeide nagels die niet behandeld werden. Er waren problemen met het drinkwater ook, de hokken waren te klein en vuil en ook buiten hadden de dieren niet genoeg plaats. En er was te weinig personeel. Tussen 2022 en 2026 werden 5 boetes uitgeschreven en meerdere waarschuwingen gegeven. En nu vervalt de erkenning dus definitief. De kweker in Dessel kan ook nooit nog een erkenning aanvragen. In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Een verslag van Tom Boudeweel.
17: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
15: En voor de wedstrijd Club Brugge AA Gent werd clubdoelman Simon Mignolet gehuldigd, die dus zijn laatste wedstrijd speelde. Op het juiste moment, zegt hij.
18: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
15: In het hockey is Waterloo Ducks Belgisch kampioen. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakschata met 2-3. De Watt Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang moeten op wachten, zegt speler Victor Wigné.
19: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
15: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Canada gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op pole positie en domineerde de race, maar viel uit. Daardoor groot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler vandaag, tot 22 graden. Morgen tot 32 graden maximum in het binnenland. Woensdag zon en wolken en iets koeler tot 25 graden dan. En er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. En daarmee begon ook het nieuws. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
21: Radio 2, wat een weekend.
22: Sharon Sleger.
23: Goedemorgen.

0: Elke keer als ik dit nummer speel, dan begint er van alles te schudden. Aan mijn lijf. Valt niet tegen te houden. En dat moet ook niet, hè. Beetje meedansen op Miami Sound Machine en Conga. Lekker toch? Een hele goede morgen. Het wordt vandaag dus ook weer warm weer. Het voelt eigenlijk, vind ik, een beetje alsof wij midden in de zomervakantie zijn beland. Zo eind juli, begin augustus. Maar hé, mij hoor je niet klagen. En bij vakantie horen ook tradities. En ik heb goed nieuws, want er is een traditie die terugkomt. Ja, dat klinkt allemaal een beetje mysterieus. Ik weet het. Je moet het in de televisiewereld gaan zoeken. Er komt iets terug van weg geweest. Maar dat is voor straks. Ik kan er straks alles over verklappen. Eerst gaat Mieke Nijrink uit Gent een nummer kiezen. Mieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen, zo vrolijk zeg.
1: Altijd. Dat... Ook in mijn treinen. Altijd.
0: Ja, want dat moeten we even verklaren. Jij bent, hoe heet dat? Je zei treinmanager. Wat is dat precies?
1: We zijn treinbegeleiders, treinmanagers.
0: Ja, dus het is eigenlijk op de trein degene die dan de kaartjes en zo vraagt en dat soort dingen.
1: Wat onze hoogste prioriteit is, is de veiligheid voor onze reizigers.
0: Ah ja, oké.
1: Dus de deuren moeten dicht zijn, er mag niemand tussen zitten. En dan is het
0: niet, controle,
1: uw aankondigingen, service, ja. Info.
0: Ja.
1: Dat is ons pakket.
0: Toffe job. En je hebt ook een toffe plaat aangevraagd. Welke wil je graag horen?
1: Ik wil heel graag Als de zon schijnt van André van Duin.
0: Ja. Ik snap het. Je was niet de enige die dat nummer doorstuurt. Dat is ook zo'n nummer waar je instant vrolijk van wordt. En ook eentje dat je af en toe speelt op je werk, heb ik begrepen.
1: Ja, nu, een bepaalde station, als we aan een eindstation komen, ja, dan duurt het wel even voordat we weer vertrekken. En als dat zo nog 20, nog 10 minuten is, zoiets, dan durf ik dat al een keer zo een keer laten spelen in mijn trein.
0: Ja.
1: En dan worden de reizigers gewoon instant vrolijk van, want dan, ja... Dan stopt dat liedje en dan vertrekken we, doe ik mijn aankondiging en dan loop ik even door mijn trein, even wat controle doen. En dan heb je heel veel reizigers die zeggen, zeg mevrouw, dat was wel leuk, hè. Oh, dat was echt plezant. En dat is leuk. Als je, het brengt een glimlach op de reiziger,
0: ja.
1: En je zegt, en dat is mijn doel.
0: Ah, wel. Maar dat is, dan hebben wij hetzelfde doel, Mieke. Want dat is ook het doel dat ik hier heb. Als je luistert naar de radio, naar Radio 2, dan wil ik graag dat je dat doet met een glimlach op je gezicht. En daar ga jij nu voor zorgen, omdat je André van Duin en Als de zon schijnt hebt aangevraagd. Merci daarvoor. En maak er nog een hele mooie dag van, Mieke.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: Salut.

Als er iemand is die er niet gelukkig van wordt, dan begrijp ik dat niet. Het spijt me. André van Duin en Als de zon schijnt. Aangevraagd door treinbegeleider Mieke. En straks vanaf 9 uur, dan is het aan jou, hè, hier bij Radio 2. Dan is Benjamin er met Radio 2 Kickstart. En dan mag jij de muziek kiezen. Muziek waar jij vrolijk van wordt. Voor jezelf een plaatje aanvragen of voor iemand anders. Wat mag het zijn? Mag je nu al even laten weten in de Radio 2-app.

0: Muziek van Niall Horan en Dinner Party. Maar wat is nu dat televisieding dat vandaag terugkomt? Als je al een gokje wil wagen, dan mag je dat doen in de Radio 2-app. En ik vertel er zo meteen meer over.
1: Overal waar je wandelt, loopt, slentert, hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio. Proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Zet Niels de Stadsbader en Reggie samen en dan krijg je dit. De wereld draait voor jou. Hele goedemorgen allemaal. Radio 2. Het wordt een mooie dag en niet alleen omwille van het weer, maar ook omdat er een iconisch televisieconcept terugkomt. En als ik de woorden iconisch gebruik, dan is dat echt niet overdreven. Ik liet dat daar straks terloops al even vallen. En jullie zijn duidelijk op de hoogte, want onder andere Hubert Verstraeten, Linda Goemine, Frida Jansen, allemaal mensen die zeiden, de stoel komt terug. En jawel, dat is zo. Marnik Willems, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen, jij werkt mee aan die stoel, ja, na 4 jaar. Is het zover, de terugkeer van een simpel, ja, maar laat ons eerlijk zijn, wel heerlijk concept, hè?
1: Absoluut, absoluut. Het is zo eenvoudig, maar het is zo mooi om al die mensen naar die stoel te zien lopen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, want misschien voor mensen die het nog niet zouden kennen, die zullen er vast en zeker ook wel zijn. Het is onderdeel van het programma Iedereen Zomert, maar leg eens uit, wat moeten mensen precies doen?
1: Wel, we zetten ergens in het Vlaamse landschap een stoel met een aantal tips die we tijdens de uitzending hebben dat je gehoord. Mm-hmm. Dus vanavond gaan geven, weten de mensen waar die stoel gaat staan. Radio 2 helpt daar ook mee, die geeft ook tips.
0: Ja.
1: En dan is het nog niet gedaan. Mensen gaan in die stoel gaan zitten, maar wij vragen ook een heel specifiek voorwerp mee te brengen. En dan pas ben je gewonnen in die stoel met dat voorwerp.
0: Ja, dat is voor alle duidelijkheid een voorwerp dat je normaal gezien niet op zak hebt, hè?
1: Nee, dat zou wel een beetje eenvoudig zijn. Dus mensen die ons in de loop van de namiddag ergens op een locatie zien opbouwen, ja, die hebben eigenlijk geen voordeel, want ze hebben het voorwerp eigenlijk nooit bij.
0: Nee, inderdaad. Ik ben heel benieuwd hoe die brainstorms er dan aan toe gaan, Marnik. Roepen jullie dan zomaar wat voorwerpen naar elkaar, of hoe moet ik mij dat inbeelden?
1: Maar we hebben ondertussen na al die jaren wel zo wel een ideetje wat een goed voorwerp is. Maar eigenlijk komt het daar wel op neer, ja.
0: Ja, ik kan er mij iets bij voorstellen. Wat ik mij dan ook afvraag, het programma, oké, het is nu 4 jaar lang weg geweest, maar daarvoor heeft het heel lang gelopen. Zijn er überhaupt nog plekken waar jullie niet geweest zijn?
1: Wel, eigenlijk is er één plekje ergens in de voerstreek, dacht ik, maar het is zo klein en men spreekt er eigenlijk enkel Frans.
0: Okay.
1: Dat hebben we overslagen. Maar voor de rest zijn we echt overal, in elke hoofdgemeente zijn we minstens 1 keer geweest.
0: Ja.
1: Ik heb het eventjes geteld. We hebben 932 afleveringen achter de rug. Dus ja, dan ben je wel overal ergens geweest. Ja,
0: dat snap ik. En willen mensen dan toch niet zo een beetje bij jou komen polsen, Marnik? Van waar zijn jullie staan? Want het is ook een mooie prijs die ze kunnen winnen, hè? Voor alle duidelijkheid. Het gaat over vakantiechecks. Ja. Dat is niet niks, hè?
1: Ja. Nee, onder andere een vakantiecheck, maar ook elektrische fietsen en allerhande tuingrietwerkmateriaal. Ja, die polsen absoluut. En vooral mensen die dan die namiddag ons zien, die willen natuurlijk weten welk voorwerp moet je mee hebben. En dan zeg ik altijd een wasmachine.
0: Ja. Ja, dan hebben ze wel door dat je een mopje maakt, mag ik hopen, toch?
1: Ja. Ik hoop het, ja.
0: Oké. Ja, is de stoel eigenlijk ooit al niet gevonden? Hè? Want het is de bedoeling om daar zo snel mogelijk te gaan inzitten om te weten, oké, daar is het. Maar is er ook ooit al een moment geweest van dat de stoel gewoon niet gevonden is dan? Of?
1: Ja, inderdaad. Er zijn zo een paar keer geweest, een drietal keer, als ik hier in ons overzicht kijk, dat er gewoon niemand is komen opdagen. Dat klopt, ja.
0: Amai.
1: Dat is heel erg weinig. Een drietal keer. En dan soms wel eens heel weinig mensen, maar 1 iemand.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, ons record staat op 193 mensen. Dat was ergens in 2012 in Middelkerk.
0: Wauw, oké, ja. En die lopen dan allemaal natuurlijk om, wordt er ook geduwd. Duwen ze elkaar soms om als eerste in die stoel te zitten, Marnik? Of zijn de mensen wel wat liever?
1: Ja, dat gebeurt wel eens, maar eigenlijk zijn de mensen onwaarschijnlijk beleefd en onwaarschijnlijk gedisciplineerd. Dus we zijn er echt wel tevreden mee dat men, ja, er zijn ook hele goede verliezers, hoor. Het komt zelden of nooit tot een conflict.
0: Ja, oké. Vanavond is de eerste keer.
1: Ja?
0: Ja, wat kan je daar dan al over vertellen? Niks eigenlijk.
1: Wel, dat we ergens in Vlaanderen gaan staan en dat we een voorwerp gaan vragen. Maar voor de rest, er gaat een stoel staan.
0: Er gaat een stoel staan.
1: Die je heel duidelijk kunt herkennen aan de letters de stoel.
0: Oké, maar wanneer moeten mensen voor de tips opletten, extra aandachtig zijn?
1: Wel, dat is gedurende het hele programma van Iedereen Zomert. Wij zitten helemaal op het einde, maar in de loop van het programma gaat hier en daar al eens een tip worden getoond. Dus voilà, heel het programma uitkijken. Dus.
0: Ja, gewoon super aandachtig zijn. En ja, dan zou het toch wel eens kunnen zijn dat je die plek herkent en denkt, potverdorie, daar moet ik zijn. Het is vanavond te doen. 20:40 op VRT1, dan begint Iedereen Zomert. Dus voilà, kijk, heel veel succes ermee. Marnik, merci voor het babbelke. En heel veel plezier met de terugkeer van dat iconische programma toch, De Stoel.
1: Radio 2.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Even terug naar de jaren 90 met de Backstreet Boys en I Want It That Way. Ja, als jij dus ook prijzen wil winnen met de stoel, vanavond kijken. 20 voor 8, VRT1.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Het is tijd om eens te luisteren naar wat er allemaal gebeurd is in de wereld nu, hè.
3: Het is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden of in de problemen gekomen in meren, vijvers of in zee. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Ondanks het verlies bij Club maakt Gent wel nog kans om Europees te spelen. En vicekampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht met 5-1. En het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler vandaag, tot 22 graden. Morgen maxima tot 32 graden in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Doe maar, en sinds een dag of twee. Het is een dag of twee, is het prachtig weer buiten en Pascal Gruzen is daar echt van aan het genieten. En laat weten, goedemorgen Sharon. Ontbijten in de tuin met Radio 2 en een opkomende zon. Wat is het leven mooi.
1: Is van mij.
0: Het zal wel zijn. Laat eens weten wat jij gaat doen vandaag.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Relax. Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs. Want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Open op Pinkstermaandag.
11: Dovi Keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
11: Radio 2.
12: Radio 2.
0: Ik heb het trouwens het leven voor jou een beetje gemakkelijker gemaakt. Ik heb eens gekeken wat er vandaag allemaal te doen is van activiteit. En de leukste, die heb ik er voor jou uitgehaald. Die krijg je van mij zo meteen. Naar de Spice Girls. En stap...

0: The Spice Girls en Stop. Radio 2. Net zoals de voorbije dagen hoef je je zonnebril niet te ver weg te leggen. Je zal hem ook vandaag kunnen gebruiken, want de zon heeft er weer zin in. Het wordt op sommige plekken zelfs tot 31 graden. Dus hopelijk kan je wat verkoeling vinden. En als je toch zin hebt om vandaag te doen, te proeven of te beleven, ah wel, probeer dit dan eens.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: In Diksmuiden ruikt het vandaag naar kaas en boter, maar vooral ook naar veel gezelligheid. De boter- en kaasfeesten die vieren hun 50ste editie. En op de grote markt proef je daar heerlijke streekproducten van lokale zuivelboeren. Terwijl er eigenlijk overal in de stad animatie, folklore en muziek te rapen valt. Er zijn de legendarische kaasworpen, oldtimer tractoren en een kinderboerderij en zelfs een ABBA-tribute op het podium. Ja, heel leuk daar. Vandaag in Diksmuiden.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Moves Like Jagger. En er vooral een hele mooie dag van maken. Veel mensen die gaan dat ook doen. Frida Jansen, die geeft daar haar eigen invulling aan in geel. Ze zegt, het is het ideale weer om mijn tapijten te kuisen. Het zonnetje doet de rest. En ze gaat ook nog de kast poetsen en daarna lekker genieten in mijn tuin, in mijn lichtstoel. Ah, Frida, af en toe ook eens even rustig, hè, op het gemak. Henk, die gaat dan weer bloemen planten in de tuin. Ja, perfect weer daarvoor, denk ik. En Nathan, die zegt, een wandeling met hond Nio en ons zoontje Louis naar de halve maan in Diest. Allemaal heel veel fijne plannen. Geniet ervan, smeer je in, drink genoeg. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Ik ben ook benieuwd wat Isabelle A. gaat doen. Feest vieren, want ze viert vandaag haar 51ste verjaardag. Dus proficiat, Isabelle. Een prachtige dag uitgekozen. En dan is het ook wel echt het moment om haar nieuwe single te draaien. Dat is deze.

0: Kings of Leon en Use Somebody. Er komen hier berichtjes binnen in de Radio 2-app. Onder andere van Katrien den Douw. Radio 2. En Katrien die zit in haar auto, die stuurt een foto van de thermometer. Allee, nee, het is geen thermometer in haar auto, maar je weet, die dus de temperatuur aangeeft, ja, ja. Benjamin. En die zegt nu al 24 graden.
1: Straf, hè?
0: Ja.
1: En ik wil jou toch even herinneren, Sharon. Twee weken geleden was er een moment, 's ochtends vroeg, dat ik blij was dat mijn winterjas nog in mijn auto lag. Want je weet, de parking hier op VRT, dat is soms redelijk ver stappen. En ik dacht, het was aan het regenen en het was koud. Ik dacht, oh, ik doe mijn winterjas aan. Ja. Echt waar. En kijk nu, twee weken verder waar we nu zitten.
0: Ja, en inderdaad, hoogzomer lijkt het wel te zijn. Merk ik ook wel, ik heb daar straks, je hebt dat misschien wel gehoord, Benjamin, al een oproepje gedaan in de app van stuur maar plaatjes
1: door. Ze komen al binnen, hè?
0: Ze komen binnen en het zijn ook vaak nummers die echt wel zo de zomervibe hebben. Je voelt het, hè. Mensen hebben er zin in. Maar er is nog wel wat welkom, denk ik. Heb je nog een
1: programma? Zeker, we moeten het vullen tot de middag, hè, tot 12 uur. Dus heb jij iets in gedachten, een plaat die je wil aanvragen, dat kan natuurlijk via de app natuurlijk kan je doorsturen of via ons kanaal op VRT Max.
0: Ja, en als je daar dan nog een goede reden voor hebt, of het is misschien voor iemand anders, het mag ook voor jezelf.
1: Tuurlijk.
0: Het mag ook wel eens egoïstisch zijn. Maar laat het dan even weten. Hè. Stuur er ook even je telefoonnummer bij en welk nummer je graag wil horen en waarom. En dan hoor je dat misschien wel binnen dit en, enfin, nog voor 12 uur dus hier bij Radio 2. Hey, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Het is hier wel puffen, hè, in de studio.
1: Zeg ik niet van de warmte straks buiten, hè.
2: Ja,
0: terrasje, ja. Zeker en vast, ja.
3: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
4: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
5: La maffia!
4: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
3: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
5: Snotneus.
6: VRT Max. Maak elk moment de max. Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
7: Meedoen met al onze wedstrijden.
6: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
7: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrief.

0: Tijdens de open deurdagen van Molekule in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
1: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
2: Yep.
0: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
1: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
0: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op molekule.be.
2: Ah, voetjes omhoog, zakje chips, een pintje, zalig.
1: Meneer.
2: Ja?
1: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
2: Ja, mevrouw. Maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
3: Meubelen en keukens Krak. Alles om je thuis te voelen.
4: Profiteer nu van onze Krakdays bij Krak in Ieper of Dottenijs en op krak.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
7: Straks is het dus volledig aan jou. Jij kan straks de muziek uitkiezen. En dat doe je dus door mij gewoon een berichtje te sturen in de app van Radio 2. Na het nieuws, Radio 2 Kickstart.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is een akkoord met Iran mogelijk. En de nieuwe landskampioen Club Brugge heeft de titel gevierd na een 5-0 tegen AA Gent. Er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een stevig plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon even voor we daar reactie op krijgen.
1: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. Takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
0: De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die belangrijk is voor de toevoer van olie en gas. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze groep mensen eiste dat de lichamen van al overleden patiënten overgedragen zouden worden. Maar dat mag niet, omdat die lichamen net nog heel besmettelijk kunnen zijn. Volgens de overheid zijn er in Congo intussen meer dan 200 mensen gestorven door het ebola-virus en de Wereldgezondheidsorganisatie telde al meer dan 900 verdachte gevallen. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers overleden. In Nederland waren er problemen in Well bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee, niet ver van Bordeaux. 32 anderen raakten in de problemen in Frankrijk. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams minister van Dierenwelzijn Weits heeft de erkenning van een professionele hondenkweker in Dessel in Antwerpen definitief ingetrokken na meerdere en ook ernstige inbreuken. Sommige dieren hadden tandproblemen of ingegroeide nagels die niet behandeld werden. Er waren problemen met het drinkwater, de hokken waren te klein en vuil en ook buiten hadden de dieren niet genoeg plaats. En er was ook te weinig personeel. Tussen 2022 en 2026 werden 5 boetes uitgeschreven en ook meerdere waarschuwingen gegeven. Nu vervalt de erkenning dus definitief. De kweker in Dessel kan ook nog nooit een erkenning aanvragen. In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een 5-0 overwinning tegen AA Gent. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
0: Voor de wedstrijd Club Brugge AA Gent werd clubdoelman Simon Mignolet gehuldigd, die dus zijn laatste wedstrijd speelde, en het was emotioneel, zegt hij.
3: Absoluut ongelooflijk. En alleen maar dankjewel zeggen aan al diegenen die het georganiseerd hebben. Het was een geweldige dag. Ik had het niet zo mooi kunnen dromen, maar wat kan ik zeggen? Als je familie dan eens het veld ziet oplopen. De mensen die de hoogtes en de laagtes hebben meegemaakt in heel je carrière gedurende 20 jaar. Dan voelt dat extra speciaal aan en dan kwam even alles los.
0: In het hockey is Waterloo Ducks Belgisch kampioen. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakskata met 2-3. De Waterloo Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang moeten opwachten, zegt speler Victor Wignier.
4: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
0: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Het is zijn vierde overwinning op rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op polepositie en domineerde de race, maar viel uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. Het weer is zonnig, maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee een beetje koeler, tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wat meer wolken en tot 25 graden dan. En er is een kans dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. En daarmee begon het nieuws ook. Door de positieve signalen zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Charlotte. Het is bijna 6:06 en op dit moment loopt alles vlot op onze wegen.
6: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2 Kickstart.
7: Benjamin Scholaert.
5: En dat wil dus zeggen dat het aan jou is. Welke plaat wil jij graag horen tussen nu en 12 uur? Stuur het mij eens door in de app van Radio 2. De eerste is de keuze van Robert de Meester.

is dus de keuze van Robert de Meester al afgevinkt in Radio 2 Kickstart. Robert ging voor There Must Be an Angel van Eurythmics. Voor welke plaat ga jij? Laat mij dat eens weten via de app van Radio 2. Of je mag dat ook doorsturen via ons Radio 2-kanaal op VRT Max. Dan vind je de knop Reageer en daar zet je het gewoon in een berichtje naar mij en zet er ook bij waarom je dat nummer wil. Frauke Meismans bijvoorbeeld, die vraagt een nummer aan voor haar lieve zus die vandaag 15 jaar wordt. Gelukkige verjaardag, lieve zus van Frauke. Dit is de keuze Man I Need van Olivia Dean.

0: vandaag wel een heel mooie dag om te verjaren, hè? Deze 25e mei. Mooi weertje krijg je erbij als verjaardagscadeau. Olivia Dean met Man I Need. We gaan naar Wim de Smet. Die schrijft: hey Benjamin, we steken heel graag de zon in de radio. Dat is super fijn. En dat gaat voor dit nummer: Tik Tik Tak van Canapicho.
1: Baas

had ik me al meteen een paar graden bij, hoor. Ja. Zomersnummer uitgekozen door Wim de Smet in Radio 2 Kickstart. Ging voor Tik Tik Tak van Carapicho. En wij meteen naar Ingrid de Loze, die schrijft... Benjamin, voor ons graag dat liedje van Weer in de Tijd van die Nederlander. Dat is voor onze hele familie, want wij hadden gisteren een feestje... en dat was echt een hele mooie dag. En Ingrid, het gaat om dit hier, hè, Yves Berendsen.

Dielens eigenlijk wel een goeie hoor. Vraagt het nummer aan voor zijn vrouw. Hij is op dit moment boodschappen aan het doen. En hij laat via deze weg zijn vrouw weten dat hij even naar de slager is geweest. Een aantal stukjes vlees gekocht. Want straks gaat hij de barbecue in gang steken. Dat kan natuurlijk alleen maar goed zijn. Simply Red met Stars. Volgende is een keuze van Marie Vergoten. Ze schrijft: Benjamin, onze kindjes zijn hier wild van. Als het op Radio 2 is, dan staan ze te dansen en te springen in de woonkamer. Onder het nummer gaat het wel om Zoo van Shakira.

is ook zeer goed bezig in onze Radio 2 tot 30 op zaterdagmiddag. Hè? Shakira met Zoo. De volgende wordt uitgekozen door Willy Joris en die schrijft: Benjamin, ik denk dat ik jou plezier doe met de zomerse muziek, want we gaan vandaag naar 31 graden. Inderdaad, zo is dat, Willy. Het is ook de keuze van Eddy Menten. Eddy woont in Antwerpen en hij wil dit nummer omdat er bij dit zomerse weer altijd wat te doen is in Antwerpen. Gaat voor Joe Cocker met Summer in the City. Goedemorgen.

0: Summer in the City. Zo is dat helemaal vandaag op deze 25e mei. Op deze Pinksterdag. Joe Cocker in Radio 2 Kickstart. En zometeen is daar Meteor en Fleming met Niet Nodig.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
8: Tegels.
9: Natuursteen.
8: Parket. In Bermo.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
11: Weet wat er leeft in jouw buurt.
10: Je vindt al het nieuws uit West-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 Kickstart met de keuze van Andries de Meester, Meteor en Fleming met Niet Nodig. Dan gaan we door naar Petra Kolens, die schrijft: goedemorgen Benjamin, graag Gustav met Because of You in Radio 2 Kickstart. Dat is het liedje van mijn dochter Lola en mijzelf. Ik zou haar daarmee graag willen aanmoedigen om er een serieuze lap op te geven, zodat ze slaagt in het laatste jaar van het middelbaar. Ja, het is ook weer die tijd natuurlijk van die examens. Dus Lola, de volgende, die is voor jou, hè?
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2. Benjamin Scholaert.

Ondertussen beginnen ze binnen te komen, hoor. Al die berichten van die leerlingen, van die studenten. Die vandaag achter de boeken moeten zitten, want ja, examentijd. Het valt natuurlijk niet mee, hè, met dit weer te gaan studeren.

0: naar Brugge, naar Manuela Huismannen. Goedemorgen, Manuela.
1: Goedemorgen, Benjamin.
0: Het is vandaag Pinksterdag. Heb jij ook vakantie vandaag?
1: Ja, dat klopt.
0: En wat zijn de plannen?
1: Deze middag gaan we gaan zwemmen met het tropisch zwembad. Samen met mijn zus hier in Brugge.
0: Dus een beetje afkoeling gaan zoeken daar in het water.
1: Ja, zeker.
0: Oké, je wil ook meteen al een plaat aanvragen. Welke song mag dat zijn voor jou?
1: Dat is Laat de zon in je hart van Willy Sommers.
0: En dat gaan we doen, Emanuela, vandaag. De zon in ons hart laten.
1: Ja, zeker.
0: Valassie, dus dat nummer is volledig op zijn plaats. Komt eraan voor jou. Willy Sommers, laat de zon in je hart. Dank, Emanuela. Bye-bye.
2: Radio 2 Kickstart.
3: Radio 2. Benjamin Scholaert.

zwembad opzoeken en dan op die glijbanen gaan zitten. Dat is dus wat Manuela met haar zus vandaag zal doen. Maar eerst nog eens een plaat aanvragen op de radio in Radio 2 Kickstart. Zij ging voor Laat de zon in je hart van Willy Sommers. En dan nu een beetje romantiek op de radio. Hans Pauls, die kiest een nummer uit voor zijn vriendin. Tenminste, niet meer voor lang meer zijn vriendin. Nee, want ze gaan trouwen hoor. Deze zomer gebeurt dat. En de keuze van Hans viel op dit. Gaat voor Robbie Williams met She's the One.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Zaten ze gesloten tijdens dit nummer? Hans en zijn vriendin, die binnenkort dus zijn vrouw wordt, hè, want ja, deze zomer, dan zeggen zij volmondig ja. En dan wordt zij echt wel, ja, ze is nu al de one, maar dan wordt het zeker en vast de one natuurlijk. Ging voor Robbie Williams, die Hans Pauwels met She's the One. Dit is de keuze van Kenny Lavijn, hè. Het is Jackie Wilson met Higher and Higher. Goedemorgen.

Rossen, die hoort Dua Lipa en die schrijft in de app van Radio 2. Hoppa, feestje. Maar de reden waarom dit werd aangevraagd is minder feestelijk, hoor. Ja, het heeft weer met examens te maken. Die van Klaartje de Rijke. En het zijn de mama en de papa die hebben het uitgekozen vanochtend. Want zij gingen vorig jaar nog naar dat concert van Dua Lipa in de AFAS-dome. En ze schrijven erbij, hoe goed was dat concert? Ja, inderdaad, hoe goed was dat concert? Dit is dan weer de keuze van Laron Soetaert. Voor mijn lieve man Pol, die ondanks de hitte altijd maar bezig blijft.

0: die man van Laurence, die is dus altijd maar aan het werk. Ja, die is ook, hoe ik het kan begrijpen uit het bericht, in de landbouw bezig. Ja, en daar ligt het werk natuurlijk nooit stil, hè? Absoluut niet. Dit was de keuze vanochtend in Radio 2 Kickstart. Patrick Hernandez met Born to be Alive. Kleinste
1: steegje. Goedemorgen.
2: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
3: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
2: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
1: Van mij. Joehoe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
4: Tijdens de open deurdagen van Molekule in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
5: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
4: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
5: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
4: Zeker, oh. Als je echt wil shoppen. Of op molekule.be.
6: Ken jij jonge avonturiers die deze zomer op kamp gaan? Verras hen dan met een warme boodschap van het thuisfront en maak hun dag nog mooier. Vraag nu jouw gratis set van 3 kampkaartjes aan via kw.be. Je krijgt ze netjes bij je thuis, zodat je ze met een lieve, warme boodschap op het juiste moment kan versturen. Bestel ze vandaag nog op kw.be/kaartje. KW, thuis in West-Vlaanderen.
7: Ah, voetjes omhoog, zakje chips, een pintje, zalig.
8: Meneer.
7: Ja?
8: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
7: Ja, mevrouw. Maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
9: Meubelen en keukens Krak. Alles om je thuis te voelen.
10: Profiteer nu van onze Krak Days bij Krak in Ieper of Dottenijs en op krak.be.
11: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Met straks nog veel meer Radio 2 Kickstart. En meteen aan het nieuws krijg je de keuze van Isabelle Jeroms. Die pakt er iets uit van YouTube.
12: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
13: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Hij heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Zij worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Het gebeurde in de stationsbuurt, vertelt burgemeester Koen Kopili.
14: In de vroege ochtend, rond 5:00, is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
13: De internationale olieprijzen zijn gedaald tot het laagste punt in 2 weken. En dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. Maar dat is een moeilijke kwestie, zegt Midden-Oosten-expert Kawa Hassan.
15: De kwestie is, devils is in the details, details. Voor Iran schijnt heel belangrijk te zijn. Hoe ga je dat formuleren in een akkoord? Het openen van staat van Hormuz. Want Iran zegt nu, nadat zij de staat van Hormuz hebben helemaal dichtgetimmerd, nu hebben zij nieuwe macht, een nieuwe invloed. En dat willen zij niet zomaar natuurlijk opgeven. Dus de vraag is, wat voor compromis wordt hier gesloten?
13: Vanmiddag presenteert paus Leo XIV in het Vaticaan zijn eerste encycliek of een pauselijke brief. Zo'n encycliek toont meestal de grote beleidslijnen van een paus en geeft zijn kijk op de samenleving weer. Meer uitleg door Peter de Kroebelen.
16: Nu dus Magnifica Humanitas, dat is voortgebouwd op een encycliek waar Leo's voorganger Franciscus al was aan begonnen. En de brief gaat over de bescherming van de menselijkheid in tijden van artificiële intelligentie. Over hoe AI een gevaar kan betekenen voor de rechten van werknemers. Maar de actuele verwijzing is ja, de oorlogsvoering met AI. Denk maar aan drones in Gaza, Oekraïne, Rusland. En Leo's grote thema in zijn eerste jaar als paus was vrede. En dat past er helemaal in. En breder gaat dit natuurlijk over de humanitaire gevolgen van oorlogen en conflicten. Heel het Vaticaan en veel gelovigen kijken hier naar uit, want het is een zoveelste stap in hoe Leo zijn stempel wil drukken op zijn kerk.
13: En op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Het weer is zonnig met maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee koeler tot 22 graden vandaag. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en tot 25 graden maximum. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Charlotte. 3:10 en op dit moment geen problemen gemeld op onze wegen.
17: Europabank. De bank die durft.
18: Radio 2 Kickstart.

Voor mijn lieve schat, schrijft ze Isabel Geroms. Heeft zij dit nummer uitgekozen? U2 met The Angel of Harlem. Dan gaan we naar de keuze van Jan Heriks. Die schrijft: Benjamin, om 11 uur staan de botsauto's op de kermis in Tervuren stil, want dan is er een mis. Ter ere van de voorkramers gebeurt op die attractie die mis. De kinderen zitten dan in de botsauto's. Dat is ook leuk, hè, zo naar de mis gaan. En we zetten er dan ook nog 100 stoelen bij. En dan vieren wij straks om 11 uur de kermis met de mis op de botsauto's. Wat een origineel idee is dat. Het is de pastoor zelf, dus Jan, die dit nummer aanvraagt in Radio 2. Kickstart op het zeildoek van de botsauto's van Guido Belcanto.

tof idee is dat eigenlijk, hè? Een mis op de botsauto's. En straks is het van dat in Tervuren bij pastoor Jan Heriks. Heel fijn idee is dat. En dus zeer toepasselijk Guido Belcanto met op het zeildoek van de botsauto's. Ja, en dan zitten we weer achter de boeken, hoor, met de volgende. Ja, dat is de keuze van Florian van Bellen. Voor iedereen die met dit weer moet studeren, zit erbij. Ik wens iedereen goede examens en ook een cool plekje toe. En nu even boeken dicht voor Bruno Mars. Yeah.

0: van Hildegard Maas, die schrijft: Benjamin, we zijn onderweg naar huis na onze vakantie in Nederland op het eiland Texel. Ja, het begin van die vakantie was een beetje een tegenvaller op weervlak. Ja, inderdaad, Hildegard, dat weten we, dat was hier ook hoor. Maar die laatste dagen waren super, subliem. En ze ging voor Marco Borsato met binnen, zo meteen Duran Duran.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Pinkstermaandag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Radio 2.

Gwen met Hungry Like the Wolf. Een artiest die vanochtend ook al een paar keer wordt aangevraagd is Bart Peters door Sabine van de Wallen bijvoorbeeld. Maar ook door Veerle Batens uit Roosdaal. Zij schrijft Benjamin Graag, Hij staan zee van Bart Peters. Dat is pure nostalgie. En veel succes met de komende examens voor onze kleinkinderen. Len, Lars en Febe. En Veerle, je hoort het, hè. Het is de live versie die je krijgt vanochtend in Radio 2 Kickstart. Live van op Dranouter, een paar jaar geleden. Dit is Bart Peters, Hij staan zee.

0: Bart zal vandaag op deze prachtige Pinksterdag zeker niet alleen zijn in Heist aan Zee. Heel fijn. Vanochtend uitgekozen in Radio 2 Kickstart. En dan neem ik jou mee naar Harelbeke, naar Frida Vliegen. Goedemorgen, Frida.
1: Morgen, Benjamin. Alles oké? Okay?
0: Alles oké okay met mij. Met jou alles goed, Frida?
1: Oei. Ja, alles goed, ja.
0: Er is precies iets aan de hand met jouw telefoon. Maar goed, zeg, Frida, jij vraagt Viva La Vida aan, Coldplay. Dat is een heel verhaal. Vertel het eens.
1: Ja, het zit eigenlijk zo. Coldplay, mijn dochter vroeg enkele jaren geleden, maar ga je niet mee naar Coldplay, een optreden in Parijs? Poh, zei ja, eigenlijk is dat niet zo mijn ding. Ik ken ze eigenlijk niet, ik ken de nummers niet. Nee, ik ga niet mee. Dus ik zei, ik ga niet mee. Ja. Een jaar later waren we samen in Barcelona. En we stonden daar aan die prachtige fonteinen, s'avonds met die mooie verlichting en alles erop en eraan. De sfeer was goed. En ze speelden daar Coldplay, Viva La Vida. En ik stond daar op de dansen en ik wist eigenlijk niet wie dat zong.
0: Maar Frida toch, ja.
1: En ik zag tegen mijn dochter, dat is eigenlijk wel mooie muziek, hè. Waarop ze zei, maar weet je op wie je staat te dansen? Je had er de kans van om mee te gaan naar Parijs en je wilde niet. Dus ja.
0: Voilà.
1: Nu ben ik toch van, hè.
0: Voilà, het is dat. Dus ideaal, ideaal en volledig op zijn plaats vanochtend in Radio 2 Kickstart. Viva La Vida van Coldplay. We gaan hem draaien. En Frida, is jouw dochter aan het luisteren op dit moment?
1: Ja, ik heb ze verwet, hè.
0: Voilà, dus voor, okay, voor jouw
1: dankjewel.
0: Dochter komt het eraan. Fijne dag nog, hè. Bye-bye, dag.
2: Radio 2 Kickstart.
3: Ja. Radio 2. Benjamin Scholaert.

0: is niet echt zin om naar Parijs te gaan. Om Coldplay live te zien, want ja, het is natuurlijk ook wel een hele rit. En in zo'n stadion ben je ook niet alleen. Maar uiteindelijk was ze wel fan natuurlijk van die muziek van Coldplay. Viva la Vida, de keuze van Frida Vliegen vanochtend in Radio 2 Kickstart. Het is 11:01 en het gaat traag op D40 richting de kust tussen Sindenijs-Westrum en Nevelen na een ongeval. Er is 25 minuten vertraging daar.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Bert Hellemans ging vanochtend niet voor één, maar wel voor twee supersterren bij zijn verzoekje. Hey Radio 2 Kickstart. Bryan Adams samen met Tina Turner en It's Only Love. Het is vandaag 25 mei. We gaan naar 31 graden vandaag. Maar we moeten het toch al eens hebben over Kerstmis. Want gisteren had Vanessa van Hoven fantastisch nieuws in de Red Pack. Want op zondag 8 november organiseren wij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Dat is een best tof dus. Dus een allerlaatste keer de mooiste Red Pack evergreens. En dat alles met een mooie kersttrick er rond. Zeker de moeite om erbij te zijn als je van crooners houdt. Nu, er hebben al enkele artiesten bevestigd. Yannick Bovy bijvoorbeeld, die zal erbij zijn. Ook Lies, die heeft beloofd om langs te komen op 8 november. En ook deze hier, Helmut Lotti. Dat is dus al de moeite, hè? Wil jij er graag bij zijn? Ga dan naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Daar kan je alvast tickets gaan kopen. Zondag 8 november, Radio Bene, The Red Pack Live in Concert. The Best of Christmas. Met deze man dus op het podium. Het is Helmut Lotti en You Win.

0: zal er dus bij zijn. Zondag 8 november, Koningin Elisabethzaal Antwerpen. Radio BNN in de Red Pack Live, een concert, the best of Christmas. Helmut Lotti met You Win. En als je kaartjes wil, dan moet je naar het Radio BNN kanaal op VRT Max. Zometeen is staan Klushoog.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
2: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn.
1: Gaat dat... Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Radio 2.

is de keuze van Klaas Poelmans voor zijn vriendin Merel. Clouseau met passie. Gaan we meteen door naar Katinka Marcelis. Zij gaat voor Justin Bieber, Sorry.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Ik had het daarnet over Radio Bene, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Ja, en Rita Kastelein, die gaat meteen de koe bij de horens vatten. Want die stuurt mij een bericht in de app van Radio 2 en ze vraagt zich: Benjamin, waar kan ik die tickets nu ergens bestellen? Het is heel gemakkelijk, Rita. Je moet gewoon naar het Radio Bene-kanaal gaan op VRT Max. Dat kan je bestellen. En dan ben jij erbij op 8 december in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor Radio Bene, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Met dus Lies, Yannick Bovie en Helmut Lotti. Je kreeg de keuze van Leander Beulens. Die ging voor Crowded House met Don't Dream It's Over. En dan zitten we bij Ann-Katrien Poelmans. Die schrijft: Benjamin, voor ons graag alle kleuren van K3. En dat om verschillende redenen. Mijn dochter Luna studeert voor haar examen in het eerste jaar verpleegkunde. Mijn zoon Ruben zit in het vijfde middelbaar. En ikzelf, ik zou eigenlijk ook moeten studeren. Want ik volg een postgraduaat palliatieve zorg in Brussel. Maar voor de examens direct zijn, gaan we ons nog eens volgend weekend lekker goed amuseren bij K3. En dat is eigenlijk een tweede poging. Want we zijn al eens geweest, maar ik ben toen flauw gevallen daar in de AFAS-dome. Ja, hopelijk gebeurt dat niet opnieuw, hè, beste Ann-Katrien. Maar in ieder geval, om dus al een beetje in de stemming te komen voor dat concert daar in de AFAS-dome van K3. Alle kleuren.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2. Benjamin Scholaert.

eerste grote hits natuurlijk van K3 eind van de jaren 90. Alle kleuren. De keuze vanochtend van Anne-Katrien Poelmans in Radio 2 Kickstart. Dit is het nummer dat wordt aangevraagd door Stephanie Lemmens, Harry Styles, American Girls.

0: is tegenwoordig toch bezig met die concerten in Nederland, hè?
1: Ja.
0: Harry Styles in Radio 2 Kickstart en American Girls. Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
4: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
5: Hoogstraten aardbeien.
7: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En straks nog 1 uur Radio 2 Kickstart met al meteen aan het nieuws. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Nu het nieuws van 11.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Hij heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt en zij worden ondervraagd. Het parket onderzoekt nu of er een link is met het drugsmilieu. En het gebeurde in de stationsbuurt, vertelt de burgemeester Koen Koupili.
1: In de vroege ochtend rond 5 uur is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodanig dat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
0: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat meerdere keren. Dat zegt Nel Brotaars van Child Focus.
2: Er zijn heel veel verschillende redenen waarom jongeren weglopen, maar de rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen, waar ze zelf geen oplossing meer voor zien. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
0: In Rennes, in het westen van Frankrijk, heeft de politie het lichaam van een jongen van 12 gevonden met een natte handdoek rond zijn nek. Een visser sloeg alarm toen hij het kind hoorde schreeuwen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, vonden ze het lichaam van de jongen op de oever van een rivier. Er is een onderzoek gestart naar moord. En op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Het weer is zonnig, maxima tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wat frisser, tot 22 graden. Morgen tot 32 graden in het binnenland. Woensdag zon en wolken en wat frisser tot 25 graden maximum. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Charlotte. 2:58 op de Antwerpse ring gaat het traag richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne komt door een defect voertuig. En daar heb je een kwartier vertraging.
4: Radio 2 Kickstart.

7 minuten over 11, dit is Radio 2 Kickstart op deze Pinkstermaandag. Met de keuze van Klaas Moens, die ging voor Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven. Ja, dit is de keuze van Jo de Keizer, die schrijft Benjamin, laat het maar een beetje swingen. Uitstekende keuze, Jo. Marianne Rosenberg, Bing Vidoo.

10 op 10. De keuze van Jo de Keizer, Marianne Rosenberg. Met Ich bin wie du. Dat doet me trouwens ook denken aan die musical, hè, die wij gaan maken. Hallo Radio 2. Het is een musical die gaat over de beginjaren van Radio 2. Speelt zich af in de jaren 70. En dat is ook het tijdperk van dit hier natuurlijk, hè. Van klassiekers als Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Nu, je kan wel al tickets bestellen. En dat doe je via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Of gewoon via de website halloradio2.be. Moet je daar maar eens gaan kijken. Dit is de keuze van Olga de Smet in Kickstart, Abel en Onderweg.

boometten onderweg. We gaan naar Zandhoven, daar woont Josephine Teunen. Die schrijft: Benjamin, ik wil een plaat aanvragen, eigenlijk gewoon voor mezelf, terwijl ik taarten aan het bakken ben voor de studerende kleinzonen, want alle beetjes helpen zeker en vast, Josephine. En ze gaat voor dit hier, The Monkees, met I'm a Believer.

Ik ben er zeker van dat die taart nog beter zal smaken en nog beter zal gelukt zijn na dit nummer. Dat was de keuze van Josephine Teunen uit Zandhoven. Zij ging voor The Monkees met I'm a Believer. Dan gaan we door naar Anne Verachter. Die schrijft: goedemorgen Benjamin, we zijn onderweg naar Ieper voor een paar daagjes. Mijn man heeft net een operatie achter de rug. We moeten even bekomen en genieten. En graag Kylie Minogue met Padam in Kickstart erbij.

0: Padam, padam. Johan Gosses heeft een bericht gestuurd. Die schrijft: goedemorgen Benjamin. Vandaag 25 jaar getrouwd met de liefde van mijn leven. Dat is Veronique. Kan je onze openingsdans van Weleer nog eens draaien? Ja, Johan, die komt er zo meteen aan.
1: Overal waar je wandelt, loopt, slentert, hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio. Proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie. Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Torfs! Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promokoken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Elke dag telt voor twee.

0: keuze was dit, hoor. Johan en Veronique, 25 jaar geleden, exact 25 jaar geleden. Want voor het betere slow werk als openingsdans gingen zij voor Truly, Madly, Deeply van Savage Garden. Zometeen krijg je de keuze van Rob Meeuws, maar eerst iets helemaal anders. Want vanavond keert Iedereen Zomert terug op VRT 1 en VRT Max. Dat is meteen na het nieuws van 7 uur. Na enkele jaren afwezigheid maakt De Stoel dit jaar ook weer zijn comeback in Iedereen Zomert. Iedere dag wordt de locatie van De Stoel prijsgegeven. Ja, dan krijg je een beeld en dan moet je bedenken, raden waar die ergens staat. En wie er als eerste in zit met het gevraagde voorwerp, die wint een zomerse prijs. Maar als je in de zomer naar Radio 2 luistert, dan zal je al een streep voor hebben. Want wij geven elke dag tussen 10 en 12 al een tip. Een tip naar de locatie, de nieuwe locatie van De Stoel. En die tip voor vandaag is, luister goed, in mei legt elke vogel hier een ei. Zelfs die zeldzame rode zangvogel. Helemaal geen idee waar dit moet naar leiden. Maar als jij het weet, ja, dan weet je misschien al waar je vanavond heen moet met dat gevraagde voorwerp.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2. Benjamin Scholaert.
0: Nu dus die keuze van Rob Meeuws. 4 minuten voor 12:30. En heeft het al heel warm, hoor, Rob. Ja. En vraagt daarom dit aan Billy Idol. Had Billy Idol, beter met, had in the city.

Idol met Hot in the City. Ja, probeer toch vandaag een beetje afkoeling te gaan zoeken op deze Pinkstermaandag. Dus die tip van daarnet, ik zeg hem nog eens even. Hè. Dus in mei ligt elke vogel hier een ei. Zelfs die zeldzame rode zangvogel. Dat is al een eerste tip. Die moet leiden naar de stoel vanavond in Iedereen Zomert. Dat terugkeert op VRT 1 en VRT Max. Net na het journaal van 7 uur is dat. Daarnet hadden we Truly Madly Deeply. Weet je nog, we blijven een beetje in de romantische bui hangen. Met de keuze van Heidi Fierens. De Shania Twain. And You're Still the One.

0: keuze van Heidi Fierens. You're still the one, Shania Twain. En straks de keuze van Chris Schaukens uit Afliegen. Maar eerst dit op de E40 naar de kust. Ruim een half uur vertragen van Zwijnaarden tot Aalter. Net voor Aalter is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. In de andere richting staat er 10 minuten kijkfile. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge 10 minuten bij Roeselare-Izegem. Daar is een aanrijding gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksen. Dat komt door een defect voertuig daar.
1: Natuursteen, parket in Bermo.
2: Radio 2.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En voor die keuze van Chris moeten we naar Italië. Het is Raffaella Carrà met A Far l'amore comincia tu.

0: Ed Sheeran. Sapphire. Mirjam uit Oostende heeft een bericht gestuurd. Zij wil graag iets van Aha. Komt er zo meteen aan.
1: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
2: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Radio 2.

0: Toe aan een frisse look in huis, een nieuwe zetel om heerlijk te ontspannen of een nieuwe eettafel voor lange gezellige avonden. Kom snel langs bij Stevens Meubel en laat je inspireren. In de maand mei zijn wij alle feestdagen open.
1: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
3: Ze ziet het zitten, maar ze kan wel wat steun gebruiken, want soms moet ze ook wat meer in zichzelf geloven en vandaar ook niet aan met Golden, hè, want hij zegt dat ook, voilà, van je moet in jezelf geloven.
4: En laat ons eerlijk zijn, Vanessa, ze heeft ook niet de gemakkelijkste richting gekozen, hè? Dierengeneeskunde.
3: Nee, zeker niet.
4: Ja, hoeveel jaar is dat in totaal?
3: 6, normaal gezien.
4: 6 jaar, dus na dit jaar nog 4 te gaan als alles goed meezit. Maar alles gaat goed meezitten, hè, Vanessa. Wij gaan erin geloven, hè, samen met jouw dochter. Oké, dus die keuze komt eraan. Mika met We Are Golden. En wensen veel succes van ons allemaal, van heel Radio 2 en van iedereen die luistert. Hè.
3: Dat doe ik. Super,
4: dag, Vanessa. Bye-bye.
5: Radio 2 Kickstart. Dag.

Geloof in jezelf. We are golden. Mooie boodschap van Mika en ook van Vanessa Lemmens, want zij heeft dit nummer natuurlijk uitgekozen in Radio 2 Kickstart vanmiddag voor haar dochter. Start morgen met examens. Dan zitten we bij Janine van der Brigge. Die schrijft: Benjamin, ik wil graag een nummer aanvragen voor Ruben, want die gaat deelnemen aan de jaarlijkse kruiwagenrace samen met zijn goede vriend. En Ruben, dat is onze sportleraar bij de dames van Sint-Andries in Balen. Vorig jaar haalde zij de eerste plaats. Dus deze namiddag ga ik supporteren voor onze Ruben. En Janine gaat voor ABBA. The winner takes it all.

Abba met The Winner Takes It All, de keuze van Janine van den Brugge. Nog eentje in Radio 2 Kickstart. Dan zitten we bij Nathalie Geens. Zij gaat voor Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Kickstart. Voor vandaag in Radio 2 Kickstart de keuze van Nathalie Geens. Het was Billie Eilish met Birds of a Feather. En ze is er al volledig klaar voor, hoor. Jawel. Anja Daams. Krijg je straks na het nieuws van 12 uur met de nieuwe Radio 2-middag.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Oh, amai, die civietje was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
8: Kidnet komt naar je toe met Kidnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Kidnet Band, Lyco en DJ Kidnet. Kidnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Zo meteen Vlaanderen in duidelijk aan het genieten van een dagje vrij af, hoor je tijdens de middag van Radio 2.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Diksmuiden is een persoon in levensgevaar na een schietincident. Het aantal kinderen dat van huis wegloopt is gestegen. En de internationale olieprijzen zijn sterk gedaald na de aankondiging van een mogelijke deal tussen de VS en Iran. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Nina Verhagen, wat weet je nog over dit incident?
1: De schietpartij vond vanmorgen vroeg plaats, rond 5 uur in de stationsbuurt. Daar zou een ruzie tussen verschillende personen zijn geëscaleerd. Eén man werd in de buik geschoten en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn 6 verdachten opgepakt. Het zou gaan om mensen uit de buurt. Diksmuiden had in het verleden een probleem van drugsgebruik, meer bepaald flakka, een zeer krachtige synthetische drug. Nu, het laatste jaar was dat probleem wat gaan liggen, maar de politie onderzoekt dus of er opnieuw een link is met drugs. Net vandaag vinden in Diksmuiden de boter- en kaasfeesten plaats, een evenement dat meer dan 10.000 bezoekers trekt. Dat gaat in elk geval gewoon door.
0: In Linkebeek in Vlaams-Brabant is in de lijzenwinkel 2 keer in 4 dagen tijd overvallen. Dat schrijft het nieuwsblad en is bevestigd door de politie aan VRT Nieuws. Bij een van de overvallen is een jongen van 16 uit Ukkel de winkel met een mes binnengevallen, vertelt commissaris Kendedekker.
2: De feiten vonden plaats op zaterdag 16 mei. Dus iets na 19 uur zijn daar 2 personen de winkel binnengestormd. Dan aan de kassa met een mes de bedienders van de winkel bedreigd en de inhoud van de kassa gevraagd. We hebben dan de vlucht kunnen nemen met geld. En dan een paar dagen later, op woensdagavond, iets na 19 uur, de winkel de tweede keer overvallen helaas. En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes de inhoud van het geld van de kassa opgeëist heeft.
0: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen en jongeren van huis weggelopen. Dat zijn er opnieuw meer dan het jaar daarvoor. En steeds meer kinderen lopen ook meerdere keren weg. Child Focus vraagt aandacht voor het probleem met een actie op de Kunstberg in Brussel. Liene Koeman ging kijken.
3: Er staan 5 deuren op de Kunstberg. 1 deur voor elk kind dat dagelijks de deur achter zich dichttrekt en wegloopt. Via een QR-code krijg je hun getuigenissen te horen. Deze jongen getuigt anoniem. Hij was 11 toen hij voor het eerst wegliep.
4: Ik moest nog een maandje verblijven in internaat. Maar dan ben ik beginnen weglopen, ook in verband met mijn depressie. Ja, want ik had het gehad met thuis, internaat, alles. Ik had geen vrienden, niks.
3: In totaal liepen er vorig jaar 1500 kinderen en jongeren weg. Een kwart deed dat meerdere keren, zegt Nel Broodhaars van Child Focus.
5: De rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
3: Bij de jongeren die meerdere keren weglopen, gaat het iets vaker over jongeren die in een voorziening verblijven.
0: De internationale olieprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau in 2 weken tijd. De markt reageert daarmee op een mogelijk akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten over de heropening van de zeestraat van Hormuz. Lucas Lecluze, ziet het er naar uit dat zo'n akkoord er snel zal komen?
6: Wel, de afgelopen dagen zag het er naar uit dat zo'n deal er wel zou komen. Zaterdag zei president Donald Trump dat het akkoord grotendeels rond was. Maar gisteren nam hij dan plots gas terug en wou hij zich toch niet te overhaast in zo'n akkoord storten. Nu, de Europese beurzen zijn alvast wel positief. Een stijging van 0,7%, het hoogste niveau in 2 maanden. Nu, minder enthousiast is het aan de onderhandelingstafel. Volgens de VS doet Iran erg moeilijk, vooral over het afbouwen van hun nucleaire capaciteit. Maar ze eisen ook een einde aan de Amerikaanse sancties en aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Volgens Iran dan probeert Israël om de vredesgesprekken te torpederen door druk te zetten op Donald Trump. Nu, om een akkoord te sluiten moeten dus beide partijen wel overeenkomen. En zolang dat niet gebeurt, ja, dan blijft een duurzame vredesdeal nog niet voor vandaag te zijn.
0: Dankjewel, Lucas. Bij Oekraïnse aanvallen in de Russische grensregio's Belgorod en Briansk zijn 2 doden gevallen, dat melden de Russische autoriteiten. Volgens een gouverneur werd een burger gedood toen een drone een voertuig aanviel. Zaterdagnacht vielen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog zeker 4 doden bij een grote Russische aanval. Rusland gebruikte daarbij ook een Oreshnik-raket. Dat is een supersnelle precisieraket die veel schade veroorzaakt. Oekraïne vraagt intussen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. En in Indonesië zijn twee Oostenrijkse toeristen gestorven toen een hangbrug instortte. Dat gebeurde toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Na een zoekactie hebben reddingswerkers de lichamen van de man en vrouw uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op afgelegen toeristische plekken zijn niet zo uitzonderlijk in Indonesië, onder meer door verouderde infrastructuur. Het weer is zonnig deze namiddag met maxima tot 31 graden, 27 aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee dan, tot 25 graden. Woensdag zon, wat wolken erbij, met maxima tot 27 graden in het binnenland. En in Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietincident. Daarmee begon het nieuws. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Er zijn 6 verdachten opgepakt. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Op de E40 naar de kust, 20 minuten vertragen van Zwijnaarde tot Aalter. Daar is de weg wel vrij. In de andere richting staat nog een kwartier kijkfile vanaf Beernum. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge, 10 minuten bij Roeselare-Izegem door een aanrijding. Op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en afrit in Tervuren afgesloten en verderop 10 minuten file rijden bij Zaventem. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
8: Europabank, de bank die durft.
9: Radio 2 Middag.
10: Weet wat er leeft in jouw buurt.
9: Ah ja, dames.
7: Alsof de zomervakantie al een beetje begonnen is, hè? Toch? Met dat zonneke buiten. Zeer goede middag.

Little Talks van Of Monsters and Men. Het is warm vandaag. Ja, ik weet het, misschien wel iets te warm voor jou. Zo rond de 30 graden. Oh, het moet zalig zijn aan zee vandaag. Of ergens met onze voetjes in het water. Blij trouwens dat ik erbij mag zijn bij jou daar vanmiddag. Waar ben je aan het luisteren naar Radio 2? Laat mij dat eens weten in onze app.

0: Living on a Prayer met Bon Jovi. Oh, had ik maar niet gevraagd waar jij vanmiddag naar Radio 2 aan het luisteren bent. Stik jaloers. Nathalie Oudduizen uit Linden die zegt, ja, wij zijn aan het genieten in onze tuin onder een parasol. Straks nog even in het zwembad duiken. Oh, het moet zalig zijn vandaag, Nathalie. Tine die is dan weer aan het luisteren in Zwevegem in West-Vlaanderen. Daar is het 29 graden op dit ogenblik. En leuk, leuk. Die zijn aan het genieten op volle zee met een aperitiefje en een knabbeltje erbij. In het fel zonneke. Goed insmeren, hè, Luc. Anders, ajajaj, pijn vanavond. En op tijd naar huis. Want het was volle spits vrijdag. Van allemaal mensen die naar de zee vertrokken vanavond zal het niet anders zijn. Kan je die spits vermijden of moet je ze gewoon ondergaan? Wel, dat ga ik zo meteen eens vragen aan Hajo Beekman.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Radio 2.

0: Suzanne en Freek. Het is ook warm trouwens in de Gelre Dome, waar zij op dit ogenblik aan hun concertreeks bezig zijn. De regels voor de fans zijn daar aangepast. Die mogen een flesje water mee naar binnen nemen, maar de dop moet er wel af zijn. Ik zie de reden niet zo goed. Maar goed, ze mogen in elk geval drinken, want drinken is zeer belangrijk, hè, in de hitte die er is de laatste dagen. Trouwens ook hitte in de file. Het was super druk op weg naar de kust vrijdag. Al die toeristen die heen gaan, die moeten natuurlijk ook nog terug naar huis. Dus dat betekent waarschijnlijk een onwaarschijnlijk drukke avondspits. Hajo Beekman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heel druk aan de kust, hè?
1: Ja, want het is zelfs een topweekend, zegt Westtour. Dus bijvoorbeeld zaterdag en vrijdag samengeteld waren er bijna 500.000 dagtoeristen. En over het hele weekend zeggen ze 525.000 overnachtingen. Dus niet alleen in hotels, maar bijvoorbeeld ook in vakantielogies. Dus het is eigenlijk een beetje een weekend zoals een topweekend in het volle zomerseizoen. Ja. Het is het beste Pinksterweekend in 5 jaar, zegt Westtour. Dus dat betekent inderdaad dat er toch wel wat mensen terug moeten vanavond, ja.
0: Ja, ja, met de auto of met de trein. Ja. Wanneer vertrek je nu eigenlijk het beste? Want je wil zo lang mogelijk van de zon genieten natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik verwacht wel een verspreide terugkeer. Omdat je enerzijds mensen hebt die van heel ver komen. Bijvoorbeeld Duitse toeristen zelfs die uren moeten rijden. Die zien we nu al een beetje trouwens richting binnenland rijden. Dus het is al vrij druk richting binnenland. Weg van de kust. Net omdat mensen ook een beetje de grootste drukte willen vermijden. En dat zal zijn tussen pakweg 3 uur vanmiddag en 8 uur vanavond. Okay. Dus als je de drukte wil vermijden, ja, dan zit er weinig anders op dan die grootste assen zoals de E40 van Brugge naar Gent of de expressweg van Knokken naar Zelzaten in Antwerpen, om die te vermijden tussen die uren. Dus ja, het is ofwel vroeger vertrekken ofwel als je daar de tijd voor hebt. Dat kan bijvoorbeeld voor mensen die geen kinderen hebben, dus die misschien wat flexibeler kunnen zijn, ja, te vertrekken na 7 uur vanavond. Dan ga je de grootste wachttijden toch wel omzeilen.
0: Ja, of nog beter natuurlijk, blijven tot morgen vroeg en rechtstreeks naar je werk rijden. Dat zou fantastisch zijn, hè?
1: Oh ja, dat zullen misschien sommige mensen zelfs doen. Maar ik denk ook wel dat er een heleboel mensen zijn, minstens duizenden, die nog een nachtje zullen bijgeboekt hebben.
0: Ja, ja, en terecht.
1: Omdat het morgen ook heel mooi weer wordt. Dat weten we eigenlijk ook uit de vorige jaren dat dat zo is. Maar het is inderdaad wel zo dat vanavond zowel de dagjesmensen van vandaag als de weekendverblijvers, en die zijn er soms al sinds donderdagavond, die moeten allemaal samen terug. Maar ik verwacht geen monsterfiles, omdat die mensen zijn het gewend, hè. Dus doorheen de jaren, sinds 20 jaar eigenlijk, je weet dat je die drukste uren toch een beetje moet vermijden. Dus mensen gaan heel gespreid. En als er geen echte ongevallen gebeuren op de meest gevoelige plekken, zoals die E40, dan zal het de hele middag en vooravond wat drukker zijn, met misschien wachttijden tot maximum een uur tussen Brugge en Gent. Dat is het maximum dat ik verwacht. Tenzij er incidenten gebeuren. Dus goed naar de radio luisteren, zou ik zeggen.
0: Ik wilde het net te zeggen. Alleen maar goed nieuws, hè. Je blijft naar de radio luisteren, want jij blijft nog werken de hele dag. Water mee in de auto en ik zorg voor de muziek op Radio 2.
1: Inderdaad, en zen blijven en naar Radio 2 luisteren.
0: Oké, het is goed. Hajo, nog veel plezier vandaag.
1: Jij ook.
0: Dankjewel.
1: Bye bye.
2: Radio 2 Spits. Anja Daams.

0: Seven Horses in the Sky van de Pebbles. Ja, als je paarden aan de hemel gaat zien vanavond, dan zou ik toch maar niet meer achter het stuur gaan kruipen. En Hajo is al goed zijn werk aan het doen, want inderdaad, op de E40 naar de kust 20 minuten vertragen van Zwijnaarden tot Aalter. Daar is de weg wel vrij. In de andere richting staat er nog altijd een kwartier kijkfile vanaf Beernem. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge, 10 minuten erbij bij Roeselare-Izegem. Daar is namelijk een aanrijding gebeurd. Op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en afrit in Ter Vuren afgesloten. Verder op 10 minuten file rijden bij Zaventem. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Je vindt al het nieuws uit West-Vlaanderen in de app van

Ze blijft haar trouw precies maar vieren. Ik zag onlangs op haar socials dat ze nu naar Barbados getrokken is voor nog een feestje met haar allerbeste vrienden. Ze heeft natuurlijk groot gelijk. Hè? Je kan niet genoeg feest vieren in het leven. Natalia en Higher Than The Sun. En deze waren big in Japan. In de jaren 80 toch. Elfenville.

Back in Japan van Alphaville. Er wordt niet alleen met de voetjes in het water gezeten vandaag. Erik is in Turnhout zijn asperges aan het kuisen voor in de kervelsoep. Straks Erik. En gewoon asperges. Oh, mijn lekker sausje. Heerlijk. En er wordt ook veel gefeest. Corine Mestach, nee, die is... Ja, ja, voilà, Corinse. Die is de tuin aan het versieren voor een feestje. De verjaardag van haar man Luc wordt 70 jaar vandaag. Hey, Luc, proficiat. Wat een dag, zeg, heb jij uitgekozen om jarig te zijn. Het wordt heerlijk vandaag. Ja, genoeg water voorzien. Water met een beetje citroen in. Lekker verfrissend. En stijgt ook niet rap naar je hoofd, hè, op dagen als vandaag. Mieke de Vouw, die zegt, ik ben momenteel ook thuis groentjes aan het klaarmaken voor een lekkere barbecue. Radio 2, die vergezelt mij met fijne muziek. En dan is dat des te plezanter. Mieke, dat doe ik vandaag met heel veel plezier. Dit is Laureen.

0: Crazy Love van Laureen, nu we toch over de liefde hebben. Onderzoekers van de Universiteit van Gent en Leuven die zijn op zoek naar koppels die willen meewerken aan een onderzoek over relaties en emoties in het dagelijks leven. Wat dat onderzoek precies inhoudt en wie ze dan vooral nodig hebben, wel, dat ga ik zo meteen eens vragen aan onderzoeker Laura Sels.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Elke dag

0: richtte aan zijn vingers, denk ik, destijds. The Beautiful Girls, Michael Hutchence van INXS. Ik kwam een interessante oproep tegen een paar dagen geleden van onderzoekers van de Universiteit van Gent en Leuven. Ze zijn namelijk op zoek naar koppels die willen meewerken aan een studie over relaties en emoties in het dagelijks leven. En dus heb ik even gebeld met Laura Sels, professor in relatie- en gezinspsychologie aan de Universiteit van Gent. Goedemiddag, Laura.
1: Goedemiddag, Anja.
0: Jij bent een van de onderzoekers. Wat houdt het onderzoek precies in?
1: Precies. Het onderzoek is eigenlijk een smartphone-studie. Wat wil zeggen dat koppels een aantal weken een aantal vragen op een smartphone gaan beantwoorden over hun emoties en hun relatie in het dagelijks leven. Ja, het doel zou zijn om...
0: Ja. Sorry. Ja, zeg maar. Ja.
1: ik begon mijn hele pitch al af te steken.
0: Dat was goed.
1: Ja, het doel zou zijn om 21 dagen korte vragen op een smartphone te beantwoorden over eigenlijk positieve en negatieve gebeurtenissen die ze meemaken. Elk klein ding dat er gebeurt en emotioneel beïnvloedt. Of dat ze nu een stressvolle werkdag hebben, iets met de auto onverwacht gebeurt, die in pannen geraakt, je de trein mist of je krijgt net goed nieuws. En dat we dan eigenlijk gaan zien van hoe voelt zich daarna, hoe gaan ze daarmee om, welke rol speelt de partner daar precies in, hoe gaat die hen steunen of niet. Wat zijn zo wat de dingen waar we naar gaan kijken.
0: Ah, en wat verwachten jullie dan van die studie? Of van de resultaten?
1: Wat verwachten we? We zijn vooral heel benieuwd naar hoe dat mensen dat eigenlijk in het dagelijks leven nu echt gaan doen. Of dat ze vaak bijvoorbeeld als er iets gebeurt, uitreiken naar hun partner of het eerder voor zich houden. Of dat die partner echt gaat proberen hen terug beter te doen voelen. Of en wat hij dan precies gaat doen en of dat dan dus ook effectief helpt. We hebben heel veel vragen.
0: Super interessant. En wat moeten mensen precies doen die willen meewerken aan het onderzoek?
1: Ze moeten een mail sturen naar koppelstudie@kuleuven.be of ze kunnen googlen koppelstudie emotioneel herstel en dan komen ze ook uit op een flyer en een QR-code. En dan sturen ze een mailtje en dan bereiken wij uit en dan kunnen ze online een infosessie hebben met een student en de app installeren. De student legt dan uit wat ze moeten doen en dan begint het onderzoek eigenlijk al. Dan staat de app op een telefoon en dan worden ze een aantal keer gebiept doorheen de dag of ze registreren zelf van oei, nu is er iets gebeurd en ze melden dat zelf in de app en dan beantwoorden ze dus een paar vraagjes.
0: Maar geweldig, ik hoop dat er massaal veel mensen reageren. Dat het een degelijke studie kan worden. Voilà. Maar dat is pas voor morgen, hè, Laura. Nu genieten nog van een dagje vrij af, oké?
1: Okay? Jullie ook.
0: Geniet nog van de zon, Ginder. Dag, Laura. Dada.
1: Dankjewel. Radio 2 Spits.

0: Het steengoed, de nieuwe van de Romeo's. Daarnet trouwens een kleine reunie van Radio 2 Weekwatchers afgelopen weekend. Berre, hoorde je daarnet, die was er ook bij zaterdag aan het kasteel van Leut. Niet alleen om te zingen, maar ook om fier te komen vertellen dat hij voor de eerste keer op Europese tour vertrekt. En Chris van Tongelen, een derde van de Romeo's, die was er ook onder andere om te komen vertellen over de Radio 2 musical die eraan komt. Hij gaat afwisselend met Peter van de Veire de hoofdrol spelen in de musical Hallo Radio 2. Ik heb hem gevraagd waarover die musical dan wel precies gaat.
1: Het is natuurlijk een lach en een traan en een liefdesverhaal en een onmogelijk verhaal van kan een perenboer vanuit Limburg, kan die op Radio 2 in het Flagey, kan die daar het brengen tot radiopresentator. Dat is eigenlijk zo kortweg mijn

0: Natuurlijk de nodige intriges en liefdesverhalen.
1: Dat is de grote vraag natuurlijk. Nu, Chris die heeft heel wat ervaring met musicals. En pas op, in een musical spelen, dat is niet zonder gevaar. Chris was ooit eens de tegenstander van Davy Gillis in de musical Romeo en Julia. En die Davy die ging zo op in zijn rol dat hij ooit een rib van Chris gebroken heeft.
0: Achter mij stond iemand om mij op te vangen, sowieso. Davy kwam van de overkant van het podium eigenlijk naar mij gestormd. Maar hij had zichzelf niet onder controle. Dus hij komt met zijn dolk naar mij. En hij squeezed mij zo hard met degene die mij moet opvangen dat ik 2 gebroken ribben had.
1: Het gaat nu niet gebeuren, denk ik. Ik denk dat het supergoed wordt met allemaal muziek uit de jaren 70. Ik heb trouwens zaterdag ook auditie gedaan. En nu dus wachten op dat telefoontje. Hè? 21 maart volgend jaar is de première. En tickets kan je nu al bestellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max of door een mailtje te sturen. Hallo radio2.be.

0: de wereld ga ik niet rond, maar wel even in het zonnetje zitten. Straks ben ik er weer voor Radio 2 Spits. Nu is het aan Michael. Radio 2 heeft niks.
1: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
2: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
3: Yep.
1: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
2: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
1: Zeker, als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
4: Ken jij jonge avonturiers die deze zomer op kamp gaan? Verras hen dan met een warme boodschap van het thuisfront en maak hun dag nog mooier. Vraag nu jouw gratis set van 3 kampkaartjes aan via kw.be. Je krijgt ze netjes bij je thuis, zodat je ze met een lieve, warme boodschap op het juiste moment kan versturen. Bestel ze vandaag nog op kw.be/kaartje. KW, thuis in West-Vlaanderen.
5: Ah, voetjes omhoog, zakje chips, een pintje, zalig.
2: Meneer.
5: Ja?
2: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
5: Ja, mevrouw. Maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
6: Meubelen en keukens Krak. Alles om je thuis te voelen.
7: Profiteer nu van onze Krak Days bij Krak in Ieper of Dottenijs en op krak.be.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: En hopelijk heb je vandaag een dagje thuis. En als het toch werkendag is, wel die namiddag die vliegt voorbij met een verse Radio 2 hitmix. Zometeen naar het nieuws van 1.
11: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
12: Het is 1 uur. Goedemiddag, WRT Nieuws met Toon Janssens. In Diksmuiden is een man in levensgevaar nadat hij beschoten werd. Het aantal kinderen dat thuis wegloopt is gestegen en de internationale olieprijzen zijn sterk gedaald na de aankondiging van een mogelijke deal tussen de VS en Iran. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Nina Verhagen, wat weet jij nog over dit incident?
13: De schietpartij vond vanmorgen vroeg plaats, rond 5 uur in de stationsbuurt. Daar zou een ruzie tussen verschillende personen zijn geëscaleerd. 1 man werd in de buik geschoten en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn 6 verdachten opgepakt. Het zou gaan om mensen uit de buurt. Diksmuiden had in het verleden een probleem van drugsgebruik, meer bepaald Flakka, een zeer krachtige synthetische drug. Nu, het laatste jaar was dat probleem wat gaan liggen, maar de politie onderzoekt dus of er opnieuw een link is met drugs. Net vandaag vinden in Diksmuiden de boter- en kaasfeesten plaats. Een evenement dat meer dan 10.000 bezoekers trekt. Dat gaat in elk geval gewoon door.
12: Oké, dankjewel Nina. In De Haan in West-Vlaanderen is er gisteren een zwaar geval van agressie geweest in de kusttram. Dat meldt het laatste nieuws. 4 controleurs en de trambestuurder raakten gewond. Ine Pieters van de Lijn doet het verhaal.
14: Gisterenavond bij de Haan-Vossenslag waren er verschillende reizigers op de kusttram die geen veilig vervoerbewijs hadden. Nou, ze zijn proberen weg te lopen, de controleurs hebben ze proberen tegenhouden en dat is uitgedraaid in een serieuze agressiegeval. Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
12: Vermoedelijk kenden de daders elkaar. In Linkebeek in Vlaams-Brabant is een Delijzenwinkel 2 keer overvallen in 4 dagen tijd. Dat schrijft het Nieuwsblad en dat is bevestigd door de politie. Bij een van de overvallen kwam een jongen van 16 uit Ukkel de winkel binnen met een mes, vertelt commissaris Ken de Dekker.
15: En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes in nood van het geld van de kassa opgeëist heeft. We hebben die tijdens een huiszoeking bij zijn thuis daar kunnen aantreffen, meegenomen naar het bureau voor verhoor. Is dan de dag nadien voorgeleid voor de jeugdrechter in Brussel. En daar wou de jeugdrechter hem plaatsen in een gesloten instelling. Maar wegens plaatsgebrek kon dat niet plaatsvinden. Is ze daar naar West kunnen gaan.
12: Of die 16-jarige ook betrokken was bij de tweede overval wordt nog onderzocht. Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen en jongeren van huis weggelopen. Dat zijn er opnieuw meer dan het jaar daarvoor. En steeds meer kinderen lopen ook verschillende keren weg. Child Focus vraagt aandacht voor het probleem met een actie op de Kunstberg in Brussel. Lien de Koman ging kijken.
3: Er staan 5 deuren op de Kunstberg. 1 deur voor elk kind dat dagelijks de deur achter zich dichttrekt en wegloopt. Via een QR-code krijg je hun getuigenissen te horen. Deze jongen getuigt anoniem. Hij was 11 toen hij voor het eerst wegliep.
16: Ik moest nog een maandje verblijven in internaat. Maar dan ben ik beginnen weglopen, ook in verband met mijn depressie. Ja, want ik had het gehad met thuis, internaat, alles. Ik had geen vrienden, niks.
3: In totaal liepen er vorig jaar 1500 kinderen en jongeren weg. Een kwart deed dat meerdere keren, zegt Nel Broodhaars van Child Focus.
17: De rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een situatie zitten waar ze in vastlopen. En de enige oplossing die ze zien is dan letterlijk vertrekken. Dus als er veel jongeren meerdere keren weglopen, dan is dat toch het teken dat we er niet in slagen om de jongeren een juist antwoord te geven, zodat ze het gevoel hebben dat ze weer verder kunnen.
3: Bij de jongeren die meerdere keren weglopen, gaat het iets vaker over jongeren die in een voorziening verblijven.
12: De internationale olieprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau in 2 weken. Dat is het gevolg van de berichten over een mogelijk akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten over de heropening van de Straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute die nu geblokkeerd is. Ja, Lucas Lecluze, ziet het er naar uit dat zo'n akkoord er snel zal komen?
18: Wel, de afgelopen dagen was dat wel het geval. Zaterdag zei president Donald Trump dat het akkoord grotendeels rond was. Maar gisteren nam hij dan plots gas terug en wou hij zich niet overhaast in een akkoord storten. De Europese beurzen die zijn alvast wel positief. Een stijging van 0,8% tot het hoogste niveau in 2 maanden.
12: En welke discussiepunten zijn er nog?
18: Wel, volgens de VS doet vooral Iran moeilijk over het afbouwen van hun nucleaire capaciteit. Maar ze eisen ook een einde aan de Amerikaanse sancties en aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. En volgens Iran probeert Israël dan weer om vredesgesprekken te dwarsbomen door druk te zetten op Donald Trump. Om een akkoord te sluiten moeten beide partijen dus overeenkomen. En zolang dat niet gebeurt, zal een duurzame vredesdeal dus nog niet voor vandaag zijn.
12: Oké, dankjewel Lucas. Voetbalclub Standaar gaat volgend seizoen zijn wedstrijden tegen Charleroi spelen zonder bezoekende supporters. De club grijpt in nadat de wedstrijd tussen de 2 ploegen afgelopen weekend ontspoord was. Standaar verloor de match met 0-2 en meteen daarna braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi-supporters zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik en Standaar wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen komt er dan een evaluatie. Het weer zonnig met temperaturen tot 31 graden, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee en woensdag zon en wat wolken met maxima dan tot 27 graden in het binnenland. Vooraan in het nieuws, in Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietincident. Het parket onderzoekt of het geweld te maken heeft met het drugsmilieu. Er zijn 6 verdachten opgepakt. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Yes, dankjewel Toon. 6:01. Even de weg op, want op de E40 naar de kust een kwartier vertragen tussen Drongen en Oostkamp. Ook op de E40 naar het binnenland 10 erbij tussen Oostkamp en Aalter. Dan kijken we eens even op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Daar reken je op dit moment een kwartier bij van Roeselaar-Izegem. Tot Izegem, daar is een aanrijding gebeurd vanmiddag. Dan even kijken op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 erbij van Antwerpen-West tot Deurne. Op de buitenring dan rond Brussel. Daar zijn door werkzaamheden de op- en de afritten in Tervuren afgesloten. Verder ook 10 minuten vertragen bij Zaventem. En op andere plekken zijn de vertragingen op dit moment kleiner.
19: Hoogstraten aardbeien.
20: Radio 2 Hitmix.
21: Michael Joosens.
10: We zullen die zonnige Pinkstermaandag nog net ietsje leuker maken met een pak zonnige songs in Radio 2 Hitmix tot 4 uur. Hè. Zeer welkom. Yeah.

Hier zaten we met beide voeten niet in het zwembad, maar wel in de jaren 80 natuurlijk. Met The Police and Every Breath You Take. En blijven ademen, dat is belangrijk. Ook vooral blijven smeren, smeren, smeren en nog eens smeren. Want ja, hoge UV-factor ook vandaag natuurlijk. Hè. Bij die prachtige Pinkstermaandag, 30 graden en meer. Dat gaan we samen doorkomen, die maandagnamiddag, met een pak zonnige songs. Met nu vooral een zonnige Duitser in Radio 2 Hitmix. Dit is Camera.

0: Hanzo Jasmin zien we ook altijd graag komen natuurlijk in Radio 2 Hitmix. Ik was zo graag bij jou gebleven. Met de app van VRT Max is dat trouwens geen probleem. Dan luister je trouwens ook waar en wanneer je wil naar Radio 2. Dat doet ook Sophie op dit moment, zie ik in de app van Radio 2. Vanuit Spanje, live vanuit Barcelona, op haar terras aan het genieten van dat zonnetje in het buitenland. Met die geweldige muziek op Radio 2. Geniet ervan, Sophie, sowieso. En zometeen gaan we er Desiree nog eens bij halen binnen 2 minuten.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
5: Radio 2.
6: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
7: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
11: Backstage Producties stelt voor... Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
12: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
11: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
12: Aspe, het slotakkoord.
11: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.

0: is dit echt zo'n open dak song. Als je een auto hebt waar een dak van open kan, dan moet je dat eens even openzwieren. En de radio loeihard zetten op Radio 2. En meebron, echt waar, dat mag natuurlijk op zo'n Pinkstermaandag. En met Desiree en live in Radio 2 Hitmix. En dan schuiven we door met Kesha. Kesha die een song schreef over TikTok, de app TikTok, toen TikTok eigenlijk nog lang niet bestond, een paar jaar geleden.
1: Radio 2 Hitmix.
2: Radio 2.
3: Michael Josens.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: Before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

dames van Lies. En Smitje, bij ons natuurlijk vooral eind jaren 90 een grote hit. Maar 5 jaar geleden werd er opeens een zeer grote hit in Polen. Dat is toch wel bijzonder daar. Ja, die Polen die begrijpen er niks van. Maar goed, er wordt wel stevig op gedanst. Hè. En over dansen gesproken, George Ezra, die kan er ook wat van hoor.

0: George Ezra, Dance All Over Me. Het is ruim 2:30 en we gaan even de weg op. Want ja, heel wat mensen die straks terugkeren van de kust naar het binnenland, dat gaat problemen opleveren. Maar het begint ook wat druk te worden op de E40 naar de kust. Voorlopig de andere kant op, want daar accordeon rijden tussen Drongen en Oostkamp met 10 minuten vertraging. Ook op de E40 naar het binnenland, een kwartier tussen Beernum en Nevelen. De Antwerpstelling dan richting Nederland. Daar verlies je op dit moment een kwartier van Antwerpen-West tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel zijn er werkzaamheden de op- en de afrit in Ter Vuren dicht. Verderop 10 minuten aanschuiven, 10 minuten van Zaventem. En op andere plekken voorlopig alleen kleine vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Maar goed, goede muziek onderweg richting het binnenland of de kust. Wat denk je van Anita Meijer nu in Radio 2? Heeft niks.

0: is zonder twijfel een van mijn favoriete Guilty Pleasure karaoke songs. Tot op vandaag, Anita Meijer, Why Tell Me Why. Ik ga er goed op en ik hoop jij ook bij die 30 graden natuurlijk. Zometeen Mo in Radio 2 Hitmix, dat heb jij gedaan.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Ja, hiermee begon het bij ons natuurlijk in Vlaanderen. Hè?
2: Radio 2.
1: Voor Mo, de Nederlandse Mo, 5 jaar geleden intussen grote hit te pakken met deze Dat heb jij gedaan. En intussen gaat hij toch wel goed hard bij ons in België. Hè? Want in het najaar staan er wel wat optredens gepland in Vlaanderen. Onder andere in Kortrijk op 5 december. En ook eentje op 9 december in Turnhout. En zo gaat het maar door en door en door. Maar als je benieuwd bent om ze eens live te gaan zien, mo.nl.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
4: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
5: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

mannen van Toto en Hold the Line in Radio 2 Hitmix. En onze Aaron Blommaert, die is vorige week papa geworden. Niet van zijn eerste kindje, maar wel van zijn allereerste album. Dat heet Oorsprong. En daar staat een heel tof duet op met een Nederlandse Zoe Levi. Maak maar eens even kennis met Tranen van Goud.

0: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
1: Nu, op VRT Max.
2: Als de muren konden praten.
1: Een podcast van Radio 2.
3: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
3: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
1: James Cook.
4: Bij ons komt iedereen uit de kast.
1: Bjorn Soenes.
5: Dit is voor het eerst in lang thuis.
1: En Steffi Merci.
6: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
7: Als de muren konden praten.
1: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
5: Welkom in onze mooie stulp.
1: Op Radio 2.
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
10: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Lotto is op zoek naar
12: een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dan?
14: C'est bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
16: Nou, een extra luid meezingen, dat mag. Zeker op een zonnige feestdag zoals vandaag. En we gaan dat regelen zo meteen met de mannen van R.E.M. en Losing My Religion.
17: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
18: Het is 2:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is er een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die ook giftig is. Daarom is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd en wordt de omgeving van het depot ontruimd. De brandweer van Tubeke heeft versterking gekregen van collega's van andere korpsen, onder meer van het korps van Halle. In De Haan in West-Vlaanderen is er gisteravond een zwaar geval van agressie geweest in de kusttram. Dat meldt het laatste nieuws. Verschillende mensen raakten daarbij gewond, onder wie controleurs en de trambestuurder. Ine Pieters van de Lijn doet het verhaal.
19: Gisteravond, bij de Haan-Vossenslag, waren er verschillende reizigers op de kusttram die geen geldig vervoerbewijs hadden. Ze zijn proberen weg te lopen, de controleurs hebben ze proberen tegenhouden. Dat is uitgedraaid in een serieuze agressiegeval. Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
18: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat zijn er opnieuw meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat ook verschillende keren. Dat zegt Nel Broodhaars van Child Focus.
20: Als we kijken naar jongeren die herhaaldelijk weglopen, dan zien we iets meer jongeren die weglopen uit voorzieningen. Jongeren die in een voorzieningscontext leven en daar hun draai niet vinden en dan meerdere keren weglopen omdat daar geen oplossing voor is. Maar we zien jongeren ook van thuis uit meerdere keren weglopen omdat er gewoon geen oplossing gevonden is voor de situatie waar ze mee worstelen.
18: Bij Oekraïnse aanvallen in de Russische grensregio's Belgorod en Briansk zijn 2 doden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Volgens de gouverneur werd een burger gedood toen een drone een voertuig aanviel. Zaterdagnacht vielen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog zeker 4 doden bij een grote Russische aanval. Rusland gebruikte daarbij ook een Oreshnik-raket en dat is een supersnelle precisieraket die veel schade veroorzaakt. Oekraïne vraagt intussen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad.
4: Voetbalclub Standaard gaat volgend seizoen zijn wedstrijden tegen Charleroi spelen zonder bezoekende supporters. De club grijpt in nadat de wedstrijd tussen de twee ploegen afgelopen weekend ontspoord was. Standaard verloor de match met 0-2 en meteen daarna braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi supporters zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik. En Standaard wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen komt er dan een evaluatie. Het weer zonnig met temperaturen tot 31 graden, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee. Woensdag zon en wat wolken en maximaal tot 27 graden dan in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
16: 3 over 2, goedemiddag. Even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en de afrit in Ter Vuren dicht. En op andere plekken voorlopig kleine vertragingen.
14: Europabank, de bank die durft.
21: Radio 2.

Ja, het is tof om te zien hoor. Intussen worden de voorbereidingen getroffen voor de barbecues vanavond, zie ik in de app van Radio 2. De kolen worden aangesleurd, de grillen worden proper gemaakt. Onder andere Rudy uit Blankenbergen, die is klaar om daar straks ook wat worsten op te gooien, zie ik in de app van Radio 2. Het ziet er goed uit hoor. Wat ben jij aan het doen op dit moment? Waar ben jij aan het genieten van al die goede songs op Radio 2? In of uit de zon? Duw dat eens even door in de app, dan zie ik het graag binnenkomen.

terwijl je op dit moment al het genieten van Radio 2. Is dat in de zon of is dat uit de zon, als het misschien voor jou toch net ietsje te warm is? Wel, voor Mieke uit Kortrijk is dat voorlopig uit de zon. Ze zegt, ja, het is ietsje te warm voor mij. Maar goed, ik blijf wel binnen zitten met die geweldige songs natuurlijk op Radio 2. Jan uit Mechelen die heeft net een liter chocolade stracciatella roomijs gedraaid in zijn machine laten weten. Dat is nu toevallig mijn lievelingsijs, Jan. Absoluut. En intussen worden er ook worsten binnengehaald voor die barbecue natuurlijk. En dit is misschien wel zo'n song die kan passeren vanavond om die worsten eens om te draaien. Hè. Round, round van de Sugar Babes.

Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs! Radio 2.

0: jaren 70 stonden ze nog op 1 in onze Radio 2 top 30. Allee, toen was dat nog de BRT top 30, weet je nog? John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want. En ja, de muziek uit de jaren 70, daarover gesproken. Volgend jaar kan je trouwens naar een gloednieuwe musical gaan kijken over Radio 2 in de jaren 70, de echte beginjaren van Radio 2. Een feel-good musical, vol nostalgie, die heet trouwens Hallo Radio 2. En dat gaan we samen doen met Studio 100. Een musical dus over de beginjaren van Radio 2, met ook al die fantastische muziek uit de jaren 70. En ook met een hoofdrolspeler, echt waar, hij gaat verrassen. En je kent hem, namelijk onze Peter van der Veire. Die gaat hoofdrol spelen in die nieuwe musical Hallo Radio 2. Afwisselend trouwens met Chris van Tongelen van de Romeo's. Zij gaan samen die hoofdrol spelen. Dus zet het alvast in jouw agenda. Nu al 24 maart 2027, dus volgend jaar. Voor die gloednieuwe musical Hallo Radio 2. Die we dus samen gaan maken met Studio 100. Als je denkt, ik wil daarbij zijn, absoluut. Nu vooral even naar onze Radio 2 kanaal gaan op VRT Max. Of halloradio2.be.
1: Radio 2 Hitmix. Radio 2.
2: Michael Joosens.

0: afgelopen zaterdag nog op 4-1 onze Radio 2 Top 30. Al voor de 12e week. Deze Alex Warren met Fever Dream. Wij zijn daar zeer straf bezig, hoor. En tussen 2:30, zeer goedemiddag, geef de weg op samen, want op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Deurnem. Op de buitenring dan rond Brussel eens kijken. Daar zijn door werkzaamheden de op- en de afrit in Tervuren afgesloten op dit moment.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

iedereen vult natuurlijk zijn of haar feestdag anders in vandaag. Ik krijg een berichtje van Els, die luistert op dit moment Radio 2 vanuit het hoge noorden in Finland. Met een uitzicht op een van de 1000 meren zet ze erbij in de app van Radio 2. En iets mildere temperaturen vandaag daar in Finland, ja, kan ik me zeker inbeelden. Hè. De feestdag van Terence Trent D'Arby, ja, die ziet eruit om gewoon even een dansje te doen met zijn little sister. En Beyoncé, die kruipt dan weer op haar paard met zo'n... grote cowboyhoed beschermt ook natuurlijk tegen die brandende zon bij 30 graden. Hier is er nog eens in Texas Hold'em.

0: Een kaartje leggen bij dit weer is altijd een goed plan. Hè? Dat weet ook onze Lisa Delboa. Liefde is een kaartspel. En zometeen de mannen van Key nog eens in Radio 2 Hitmix en Crystal Ball.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: En er wordt ijverig luchtgitaar gespeeld, lees ik in de app van Radio 2. Onder andere door Sophie en de vriendinnengroep. Die zijn op dit moment terug van zee naar huis. Nog netjes op tijd, want het valt nog wel mee onderweg op dit moment. We houden zo, hè. De mannen van Keen en Crystal Ball. En zet het alvast in jouw agenda, want 5 mei volgend jaar... Radio 2. ...staat de Meteor in de AFAS-dom met zijn grote show daar. Maar het probleem is, er is een soort logistiek luxeprobleem die dag, die 5 mei. Want niet alleen Meteor in de AFAS-dom die dag, maar ook Kleimans en Van Geel in de zaal daarnaast, in de Lotto Arena. En de mannen waren een paar weken geleden bij de Radio 2 Weekwatchers te gast, bij onze Ruben. En ze hadden toch een oplossing in gedachten voor dat probleem.
1: Waarom wisselen we die avond niet één nummer van zaal?
2: Het zou waanzin zijn. Dus snel even de Lotto Arena uitlopen, dat, de andere de AFAS-dom uitlopen.
1: Dus als we nu, we kunnen het, als we timen en we wisselen gewoon één nummer van zaal.
2: Dat was, zou dat niet uniek zijn?
1: Maar ja, ik heb nog weinig gehoord van Meteor. En ik kan alleen maar concluderen.
0: Maar ik vind het wel een topplan eigenlijk. Dus Meteor, als je luistert, neem het even mee richting die 5e mei. Het zou sowieso een topshow zijn natuurlijk. Kleimans en Van Geel in de Lotto Arena. Als je graag tickets wil scoren. Kleimans en Van Geel.be

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Hiermee zaten we natuurlijk eind jaren 90 en met Donna Lewis, I Love You Always Forever. En de man die binnen een paar maanden naar ons land komt, dat is Miles Smith op 18 oktober. Komt naar Vorst Nationaal. Er zijn ook nog kaarten voor. En deze ga je ongetwijfeld zeer hard mee bronnen. Deze Stargazing van Miles Smith.

0: Topmodel, Another Love. En als je denkt, mijn buurt is echt de allerbeste buurt. Ah, wel, zeer goed luisteren nu.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
5: Radio 2.
3: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
4: Meedoen met al onze wedstrijden.
3: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
4: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrief.

0: Tijdens de open deurdagen van Molekule in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
1: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
2: Yep.
0: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
1: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
0: Zeker, als je echt wilt shoppen. Of op molekule.be.
3: In popringen zie ik een agrobacterium.
4: Huh? Wat lief?
3: En Lieven Scheuren met Peter Berks op de fiets.
5: Ah, dat is Nerdland Safari. Lieven en Peter zijn onze safari-gidsen op een fietstocht in en rond Poperingen.
3: Ik zie alle info op toerismepoperingen.be.
6: Allee, we vertrekken op safari.
2: Ah, voetjes omhoog, zakje chips, een pintje, zalig.
7: Meneer.
2: Ja?
7: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
2: Ja, mevrouw. Maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
8: Meubelen en keukens Krak. Alles om je thuis te voelen.
9: Profiteer nu van onze Krak Days bij Krak in Ieper of Dottenijs en op krak.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
11: En voor Dolly Parton eindigt de werkdag al om 5 uur. Ook op een feestdag 9 to 5. En Sabrina Carpenter, die zorgt zometeen voor een klein beetje verkoeling.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant woedt er een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die giftig is. Er zou ook gevaarlijk asbest vrijkomen. Alle straten in de buurt zijn ontruimd en het gemeentelijke rampenplan is ingegaan. Aan de inwoners van Tubeke wordt gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Ook in buurgemeente Halle worden er maatregelen genomen, vertelt burgemeester Eva de Mesmaker.
1: Als het de windrichting wat ons betreft wel gunstig en dat mensen dus niet in paniek moeten slaan, de ramen en deuren dicht houden lijkt op dit moment voldoende. Wij als stad nemen natuurlijk ook wel onze voorzorgsmaatregelen wat betreft het evenement in buitenlucht, onze kunsten Bois des Arts. Dus vandaar dat we uit voorzorg ook daar de evacuatie zijn gestart en de rest van het evenement ook annuleren.
0: In Oeganda in Midden-Afrika zijn er twee nieuwe bevestigde besmettingen van het ebola-virus. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om twee gezondheidsmedewerkers van een privékliniek in de hoofdstad Kampala. In Oeganda zijn er nu in totaal 7 bevestigde besmettingen van het ebola-virus. 1 patiënt is overleden. In buurland Congo, waar de eerste gevallen van ebola opdoken, zijn er intussen al meer dan 900 bevestigde besmettingen. In Indonesië zijn 2 Oostenrijkse toeristen gestorven toen een hangbrug instortte. Dat gebeurde toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Na een zoekactie hebben reddingswerkers de lichamen van de man en de vrouw uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op afgelegen toeristische plekken zijn niet uitzonderlijk in Indonesië, onder meer door de verouderde infrastructuur. Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Ze klopte de Duitse Tatjana Maria in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. Later vandaag speelt ook Rafael Collignon nog zijn match van de eerste ronde in Parijs. En Maarten van de Voort zal dan toch niet als vierde doelman met de Rode Duivels mee afreizen naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bondscoach Garcia had Van de Voort niet in zijn officiële selectie opgenomen, maar wou hem graag meenemen als extra doelman voor de trainingen ter plekke. Van de Voort zelf wou dat ook doen, maar zijn club Leipzig ziet dat niet zitten. Van de Voort sluit wel nog aan bij de oefenstage en de vriendschappelijke interlands in de aanloop naar het WK. Het weer zonnig met temperaturen tot 31 graden, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee. Woensdag zon en wat wolken en maxima dan tot 27 graden in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Het is 3 over 3. Even de weg op, want op D40 naar het binnenland is het op dit moment accordeon rijden tussen Nieuwpoort en Aalter met 20 minuten vertraging, dus hou daar alvast rekening mee. Op Antwerpsring is kijken richting Nederland, verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot de deur. Op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en de afrit in Tervuren dicht. En op andere plekken voorlopig kleine vertragingen. Hoogstrijd.

Ja, de tijd dat ze werkte van 9 to 5, die is ook voorbij natuurlijk. Ze is aan het genieten van haar pensioen. Een klein beetje aan het rentenieren ook, deze Dolly Parton. En terecht natuurlijk. Hè. Alhoewel, ja, ze verdient ook nog van die snabbels af en toe. Ik ben even gaan kijken op haar website en ze verkoopt daar haar eigen lippenstift die ze op de markt heeft. En dat is van die, ja, echt vuurrode lippenstift. En ik weet het, Moederdag is voorbij. Maar dat is misschien wel een leuke om volgend jaar eens cadeau te doen aan de mama. Zo'n vuurrode lippenstift als Dolly Parton. Het kan mooi zijn, hè. En dan nu, Teddy Swims en Radio 2 Hitmix met zijn nieuwe song Mr. Know It All.

0: komt hier geen instrument aan te pas, hè.
1: Radio 2 Hit Mix. Radio
2: 2. Michael Josens.
0: Van die a cappella van Ingeborg samen met de jongens en de meisjes van Impact. Door de wind, door de regen. En die rest van die geweldige a cappella's, die vind jij natuurlijk op ons Radio 2-kanaal op VRT Max. En dan nu door naar de madame, ja, die 1,5 meter is, maar als ze haar stembanden opengooit, dan weet je dat ze daar is, hoor, deze Sabrina Carpenter.

0: kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
1: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
0: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
1: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
0: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
1: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
0: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja!
6: Maar ja...
2: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
3: Oh ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1 gratis. Dus smeer hem snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorlezen.
12: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
13: Tegels,
14: natuursteen,
15: parket, Impermo.
12: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
16: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
17: Oh, dat was niet, oh.
16: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
17: Te veel video's.
16: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
17: Ah.
16: Proximus. Think possible.
17: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
18: Sorry, Parties WK.
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
1: Radio 2.

even in Schotland om 2:20. In Radio 2 heet niks met Amy MacDonald, Mr. Rock and Roll. En vorige week werd Johan Verminne 75 jaar. Verantwoordelijk natuurlijk voor zoveel prachtige muziek en ook prachtige teksten. En dat hebben wij hier niet zomaar laten passeren natuurlijk bij Radio 2. Want onze Kim de Brie had vorige week in Radio 2 Olala bezoek in de studio van collega's en ook vrienden van Johan Verminne. En deed een prachtig gesprek met hem dat je nu vooral even kan checken op het Radio 2.

0: die prachtige babbel die onze Kim de Brie deed met Johan Vermeene, die intussen 75 jaar is, die vind je natuurlijk op het Radio 2-kanaal via VRT Max. Zeg, en dan nu vooral even jouw agenda erbij nemen en scrollen naar zondag 8 november. Dan gaan we iets plezant doen. In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, prachtige zaal natuurlijk. En daar zal doorgaan, dit jaar dus op 8 november, de Radio BNE, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Dat gaat een feestelijke show zijn met fantastische kroenermuziek. En er hebben al een paar namen bevestigd. De eerste namen die zijn al bevestigd en die mag ik nu alvast even met jou delen. Onder andere de geweldige Yannick Bovie zal er zijn.
1: Love often shows a funny return. The brighter it glows, the longer.
0: Want ja, zeg je kroener, dan zeg je ook meteen Yannick Bovie natuurlijk. Ja. Dus Yannick Bovie zal er zijn, maar ook bevestigd intussen Lise. Die ook niet vies is natuurlijk van al die prachtige crooner classics. En die kan uithalen natuurlijk. En zeker met zo'n orkest erbij. Dus ja, zondag 8 november in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal, de Radio BNE, de Red Pack Live in Concert, The Best of Christmas. En de derde naam, die intussen ook bevestigd is, dat is onze Helmut Lotti. Gaat tof zijn hoor. Tickets die score je nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
2: Tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up,

Ja, hij gaat erbij zijn. Helmut Lotti op de Radio BNR, de Red Pack live in concert natuurlijk. Best of Christmas edition in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen op 8 november. Tickets nu vooral te krijgen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: Bij die 30 graden klinkt dat toch net ietsje beter. Deze Philippe Cataldo, Le Diva du Dancing. Zometeen gaan we ook 500 miles stappen met de Proclaimers. Maar eerst even kijken hoe het gaat onderweg, want het is 3:30 op de E40 naar het binnenland. Is het accordeonrijden tussen Nieuwpoort en Aalter met 25 minuten vertraging op dit moment. Dan eens kijken op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 erbij tussen Antwerpen-West en Deurne. En nog eentje op de buitenring rond Brussel. Daar zijn door werkzaamheden de op- en de afrit in Tervuren afgesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Wannabe 500 Miles. En daar weet onze Margot van de regio echt alles over de laatste dagen.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Nou, volgens mij stapt hij meer dan 500 miles, onze Margot van de regio. Want we gaan weer op zoek bij Radio 2 naar de beste buurt. Dat weet jij intussen. En onze Margot van de regio die gaat langs bij 15 kanshebbers in elke provincie. In elke regio gaat ze bij buurten die zich hebben ingeschreven de afgelopen week via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Morgen bijvoorbeeld komt ze langs in Vlaams-Brabant en Brussel. Op Antwerpen woensdag dan en in Oost-Vlaanderen donderdag 28 mei. En Limburg, daar gaat ze deze vrijdag even op jurybezoek, of tenminste op buurtbezoek bij een van die 15 kanshebbers natuurlijk. Hè. Volgende week maandag, dan maken wij de winnaar bekend. Tenminste, Peter van der Veijre gaat dat doen in Goedemorgen Morgen met onze Margot van de regio. En woensdag, 3 juni, ja, wordt dat één groot buurtfeest bij die beste buurt. Met gratis ontbijt, ook een live uitzending van Goedemorgen Morgen. En ook een live concert.
2: Radio 2, de beste buurt.
1: Elke dag telt voor twee.
0: En niet van de minste, want Camille die gaat live zingen. Misschien ook wel deze song.

0: Dat is op het einde Backstreet Boys, Get Down.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè. Rustig, schrik even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Deed het. KBC, leeft met je mee.
6: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.

toch gebeuren. Die lang verwachte reunie. En die gaan ze spelen in Düsseldorf in Duitsland met drie shows. En als je kaarten hebt kunnen scoren, dan ben je toch bij de gelukkige. Want die kaartenverkoop ging zeer, zeer, zeer hard. Hier zijn de mannen van Coldplay, Radio 2 Hitmix en Humankind.

0: Humankind. So they call us Humankind. Dit is dan die samenwerking tussen die Nederlanders van Benner en onze Olivia.
1: Radio 2 Hitmix.
2: Radio 2.

Club Brugge viert vanavond de landstitel en dat moet natuurlijk gevierd worden. En Sportza-collega Rutger van Sever is daar op dit moment om de sfeer op te snuiven. En daar wil onze Anja Daams zo meteen alles over weten in Radio 2 Spits. Zometeen vanaf 4 uur. Veel plezier. En dit is nog Vanessa Carlton, 1000 Miles. Make a

0: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
1: Snotneusneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Richie. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
14: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
15: In Vlaanderen moeten de examens nog beginnen, maar onze kroonprinses viert deze week haar zoveelste diploma. Ik heb het erover zo meteen in Radio 2 Spits.
16: Elke dag.
17: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De brand in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Vanmiddag ontstond er een zware brand in een kledingdepot daar, waarbij veel giftige rook vrijkwam. Er zou ook gevaarlijk asbest zijn vrijgekomen. Alle straten in de buurt zijn ontruimd en het gemeentelijk rampenplan is ingegaan.

0: 20 jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt. En ook dagtoeristen kwamen massaal naar de kust, zegt Jurgen van Leerbergen, voorzitter van Westtour.
1: Dagtoeristen schatten wij op 450.000 mensen. En we doen dat op basis van een reeks gegevens, telefoniegegevens, maar ook cijfers van de NMBS en van dat soort dingen. Dat is dubbel zo hoog als vorig jaar. Dus ja, dan zie je dat dat ook cijfers zijn die we normaal gezien op topweekends in de zomer noteren. Dus ja, dat is allemaal wel heel erg goed.
0: En op de kusttram ter hoogte van De Haan is er gisteren een zwaar geval van agressie geweest. Een groepje jongeren, waarschijnlijk uit Brussel, verzette zich hevig tegen een controle van de vervoersbewijzen. De controleurs en de chauffeur van de lijn konden hen niet in bedwang houden. Ook de politie kwam ter plaatse. Alles samen moesten 7 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht. 5 mensen van de lijn en 2 politieagenten. Een van de betrokken jongeren zou zijn opgepakt. De anderen zouden intussen zijn geïdentificeerd. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag recordtemperaturen gemeten, tot 33,5 graad in de buurt van Londen. Nog nooit was het in het land zo warm op een dag in de maand mei. Ook in Frankrijk is het deze week uitzonderlijk warm. Gisteren is daar nog een vrouw overleden door oververhitting tijdens een sportevenement in Lyon in het zuiden van het land. Komende donderdag kan het in de stad Bordeaux 39 graden worden en 35 graden in Parijs. En dan het weer bij ons, zonnig, temperaturen tot 31 graden hier, aan zee 27 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets koeler aan zee. En woensdag zon en wolken en maximaal dan tot 27 graden in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
3: Radio 2 Spits.
4: Anja Daams.
5: Echte feestdag vandaag, hè? Wat lees ik in de app van Radio 2. Er worden weer verjaardagen gevierd, communiefeesten gevierd. En onze prinses Elisabeth die viert haar zoveelste diploma.
6: VRT Radio 2.
5: Ja, en Kim Brugge die viert dan weer dat ze nog maar eens landskampioen geworden zijn. En wij feesten heel graag mee met Radio 2 Spits vanavond. Goedenavond, dit is Prince.

1999 van Prince. Ik had het er vanmiddag hier nog over op Radio 2 met onze verkeersman, met Hajo Beekman. Ja, goed nadenken als je aan de kust bent vandaag, wanneer je terug naar huis rijdt. De uittocht is duidelijk al begonnen, want er zijn files van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Nieuwpoort en Aalter, met in totaal nog maar een half uur vertraging. Op de E34 tussen Lamscheuren en Maldegem. Op de N410, een kwartier van Aardenburg in Nederland tot aan het kruispunt met de E34 in Maldegem. Files ook naar Antwerpen op de E17, 10 minuten erbij vanaf Zwijndrecht. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Op de buitenring rond Brussel zijn door werkzaamheden de op- en afrit in Tervuren afgesloten. Je hoorde het net, het is snikheet overal in Europa. Ook in Londen vandaag heel warm, de warmste meidag ooit gemeten. En dan denk ik meteen, oei, de cake van Kate en William. Ja, in Groot-Brittannië wordt namelijk nu donderdag een stukje van de bruidstaart van William en Kate geveild. Het stukje taart is ondertussen 15 jaar oud. Het schijnt een heel klein fruittaartje te zijn van 7 op 5 centimeter. Nog zorgvuldig in de verpakking, in de originele verpakking van toen, met op het doosje het opschrift William en Kate, 29 april 2011. Een vriendin van Kate die zou het jaren bewaard hebben en nu wordt het dus te koop aangeboden. En men verwacht dat dat stukje taart, je kan het bijna niet geloven, een €1.700 gaat opleveren. Dan denk ik meteen, naar wie gaat dat geld? Is dat dan voor de vriendin van Kate die dat stukje taart heeft bijgehouden? En in godsnaam, als je dat dan gekocht hebt, wat doe je met een stuk taart van 15 jaar oud in de frigo? In elk geval, van harte proficiat aan de hoogste bieder binnenkort. En ook van harte proficiat aan onze kroonprinses Elisabeth, want hij studeert donderdag dan weer af aan Harvard in Amerika. Blijkbaar is dat daar een uitbundig feest. Maar Filip Feiten, die weet daar zo meteen alles over.

0: dolt al een tijdje rond in de Radio 2 Top 30. Hè. Deze Olivia Dean. Afgelopen zondag, dat is dus gisteren. Hè. Ja, ik ben de dagen een beetje kwijt met al die feestdagen de voorbije tijd. Maar gisteren dus, tussen 9 en 10 toevallig als de muren konden praten, gehoord hier op Radio 2. Ja, ik was op bezoek bij Jelle Kleijmans. Jelle die is een aantal jaren geleden, vorig jaar eigenlijk, verhuisd in dezelfde straat van een kleiner huis naar een groter huis. Een huis met een garage, dat is handig als je in het centrum van Antwerpen woont. Een huis met ook heel veel plaats voor zijn instrumenten. Ja, een bijzonder huis.
1: Dit is een architectenwoning. Het is getekend door Jo Crepin. Dus toen ik mijn architect de vraag stelde om hier wat dingen te tekenen, die waren echt stom verbaasd.
0: Het huis is ooit gemaakt.
1: Door Jo Crepin. Het grappige is, ik doe altijd de test met mensen als we in de straat zijn. Die weten niet waar ik woon. En ik laat hen kijken in de straat en zeg, toon mij nu eens het lelijkste huis van de straat. Wat vind jij nu het lelijkste huis van de straat? En 9 op 10 wijzen die mijn huis aan. Hè. Maar wat zegt Koen Wouters daar dan over?
0: Geen flauw idee.
1: Het zit van binnen.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Spits.
0: Maar het is echt, hè, toen ik voor dat huis stond, dacht ik hier toch niet. De schoonheid zit absoluut van binnen. Dat hoor je in de podcast op VRT Max.

0: vandaag weer bij op het filmfestival van Cannes. De mooie Vanessa Paradis en Be My Baby. Trouwens, weer schitterend gedaan van onze Lucas Dont. Hij is toch in de prijzen gevallen, hè? Ja, we weten binnenkort weer wat te doen. Natuurlijk, naar zo'n film Coward gaan kijken.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
7: Torfs! Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
11: Het is Toyota.
10: Info en voorwaarden op toyota.be.
12: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

Dat is nog eens de zomer op je radio, hè? Deze Alvaro Soler. Trouwens, wij kijken hier bij Radio 2 enorm uit naar de zomervakantie. Allemaal naar Blankenbergen. Maar ja, de zomervakantie komt eraan. Maar we maken ook al plannen voor het najaar en zelfs voor de winter. Met op zondag 8 november bijvoorbeeld in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene, de Red Pack Live in concert, Best of Christmas. Ik ben er vorig jaar naartoe geweest. Dat is echt geweldig. Allemaal de beste muziek om van te genieten. De eerste namen die zullen komen optreden, die zijn al bekendgemaakt. Helmut Lotti heeft laten weten dat hij er graag wil bij zijn. Lies wil er dit jaar ook weer graag bij zijn. Yannick Bouvier, die er vorig jaar bij was, die wil het dit jaar ook niet missen. En misschien jij ook wel niet. Als jij een van de eerste wil zijn om tickets te bestellen, dan kan dat nu al via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: Zoveel te doen, niks te doen vandaag hoor. Het is er weer niet voor. Zo meteen ergens in de schaduw gaan zitten, iets lekker nemen om te drinken en blijven luisteren naar Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Je vindt al het nieuws uit West-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Radio 2 Spits.
1: Anja Daan.

Alice Baxter, ik weet niet of er donderdag ook zal gedanst worden tijdens het afstudeerfeestje van onze kroonprinses. Ja, prinses Elisabeth studeert af aan Harvard. Proclamatie is donderdag. Welk diploma heeft ze nu weer precies gehaald en wat gaat ze daarmee doen? Ik ga het straks allemaal vragen aan royalty-kenner Philip Feiten. Maar dit is ook belangrijk natuurlijk. Hij meldde dat er files zijn van de kust naar het binnenland. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Middelkerken en Aalter. In het totaal 35 minuten. Een half uur staat er. 35 minuten. Een half uur vertraging. Staat er zo. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen. Een kwartier tussen Lapscheuren en Maldegem. Files ook naar Antwerpen. Op de E17 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Ook op de buitenring rond Brussel. Door werkzaamheden aanschuiven op de op- en afrit in Tervuren. Want die is afgesloten.

0: Oh, een van de mooiste nummers van Elton John. Toch? Deze Your Song?
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

0: Walking in Memphis, samen met Mark Koon. Radio 2. Donderdag feest voor onze kroonprinses Elisabeth, want dan studeert ze in Amerika af aan de Universiteit van Harvard. Zeer goede avond, Flip Feiten.
1: Hallo.
0: Goeie Hallo. Avond. Zeg, welk diploma heeft ze gehaald? Eigenlijk.
1: Ze krijgt een diploma dat heet Master in... ik moet er even nakijken.
0: Met economie of zo, dacht ik.
1: Ja, er zit economie bij. Wacht, hoor, de precieze titel is...
0: Ja.
1: Master in Public Policy.
0: Ah, okay.
1: Zo heet het precies.
0: Ah, oké. Okay.
1: Er zitten verschillende vakken in. Economie, je leert onderhandelen, je leert ethiek, leiderschap, statistiek.
0: Ja.
1: Dus het is een behoorlijk pittige opleiding.
0: Ja, zeg maar, ze reikt het ene diploma aan het andere. Hè? Hoeveel heeft ze er al niet ondertussen?
1: Verschillende. Hè. Ze heeft ook in Oxford gestudeerd. Daar heeft ze haar bachelordiploma gehaald. Dit is een masterdiploma. En ze heeft humaniora beëindigd in Wales. Mm-hmm. In een fantastische school in Wales, in het Verenigd Koninkrijk. Dus het zijn er al drie. En ze heeft ook nog een militair diploma.
0: Voilà, heel groot. Is dat een groot feest nu, donderdag?
1: Ja, heel groot, denk ik. Want dit is echt wel een behoorlijk pittige opleiding. En ze heeft het eigenlijk helemaal in haar eentje gedaan. Haar vader was de eerste die echt een universitair diploma in de familie kreeg. Maar dit gaat er nog een stukje bovenop, denk ik.
0: Ja, destijds is hij afgestudeerd in Californië, maar daar is weinig ruchtbaarheid aan gegeven, denk ik. Hè?
1: Ja, maar in die tijd was dat anders, hè, Anja. Het was ook heel ambitieus toen van koning Philip. Hij was er eigenlijk slecht op voorbereid. Hij is ook heel kort in Oxford geweest. En hij had ook een militair diploma. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk niet genoeg. Dus hij moest een schakeljaar bijdoen. Daar is over onderhandeld. En hij drong daar echt op aan. Hij wilde absoluut in Stanford dat diploma halen. Op een redelijk zwaar programma. En ja, in die tijd nog de pers, nog het koningshuis zelf... gaf daar veel rugbaarheid aan, maar hij heeft het wel gehaald.
0: Mm.
1: Hij heeft een beetje hulp gehad in het begin, maar op het eind niet, hoor. Hij heeft keihard moeten werken en hij heeft het wel gehaald.
0: Ja, want er wordt dan natuurlijk gezegd als koningskinderen naar zo'n universiteit gaan van ja, het is de dochter of de zoon van een koningin. Natuurlijk krijgen zulke personen hun diploma's. Is dat nu bijvoorbeeld in het geval van Elisabeth ook een beetje zo?
1: Nee, dat denk ik echt niet. Die vraag hebben ze ook eens gesteld aan koning Charles in Engeland, van Engeland.
0: Mm-hmm.
1: Die ook de eerste was in zijn familie die echt een diploma haalde aan Cambridge. En dan zeiden ze ook van ja, maar ja, hè, zo'n koningskind, dat geven ze sowieso een diploma. Nou, thank you very much.
0: Ik zou ook boos zijn als ze me zoiets zouden zeggen. Ja,
1: en ik ben er zeker van dat Elisabeth hier ook keihard voor gewerkt heeft.
0: Zullen de koning en de koningin naar Amerika gaan om het allemaal mee te vieren?
1: Ja, daar willen ze bij zijn. In destijds zijn ook de ouders van Philip naar Stanford gegaan. En naar Oxford zijn koning Philip en koningin Mathilde ook gegaan. Met twee kinderen.
0: Ja.
1: Die zijn er nu niet bij, want die zitten natuurlijk gewoon, zoals alle schoolkinderen, kinderen die aan de universiteit zijn, in de examens.
0: Mm-hmm, dat is waar.
1: En dus die kunnen niet mee.
0: Ja. En dan nu, ze is nu afgestudeerd, ze heeft een aantal diploma's. Ja, het is nog lang wachten op wanneer ze koningin mag worden. Wat gaat ze dan nu doen?
1: Wel, dat weten we niet precies. Een van de functies die ze waarschijnlijk in de toekomst gaat bekleden is met handelsmissies meegaan, die begeleiden. Hè. Prinses Astrid deed dat tot voor kort. Die is ermee gestopt om gezondheidsredenen. Koningin Mathilde heeft het nu overgenomen en daarbij heeft ze gezegd van oké, dit is wellicht iets dat Elisabeth in de toekomst gaat doen, maar ik ga haar nog wat tijd gunnen. We gaan dat allemaal geleidelijk laten komen, maar ik denk wel dat we ze meer en meer in het openbaar gaan zien, dat ze meer en meer protocolaire evenementen zal begeleiden. En ik denk ook, Anja, dat ze daarom voor het eerst haar dotatie gaat opnemen. Ze heeft die tot nog toe altijd geweigerd, omdat ze zei, ik werk nog niet.
0: Mm.
1: Maar als ze begint te werken en dus ook een eigen staf gaat krijgen, een aantal mensen die haar omringen, ja, die moeten betaald worden, dan denk ik dat ze stilaan die dotatie wel gaat opnemen. Maar dan moeten we ze ook natuurlijk dingen zien doen.
0: Ah ja, werken voor de kosten, Filip. Ah ja, zoals... Ja. Oké, maar eerst genieten natuurlijk van dat diploma en er een feest van maken. Hè. Zoals elke student is dat fantastisch. Hè. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Heel veel plezier.
0: Dag, Filip. Dag.

van Maxime en Babette. Onze weermensen die zijn van de zon aan het genieten. En groot gelijk hebben ze, want het is warm, zeer warm. 22 graden aan de kust, 30 graden in de rest van Vlaanderen. Vanavond blijft het ook nog warm. Het zal puffen worden van de nacht tussen de 10 en de 18 graden. Dat is warm, hè, om te slapen. Morgen zelfs nog een beetje warmer, tot 27 graden aan zee. Ah, dan moeten we terug gaan werken. En tot 32 graden in het noordoosten van het land. Woensdag blijft het warm. Komt een beetje verandering in, want woensdag zal er hier en daar een bui vallen. En hier en daar een onweerswolk of een onweersbui. Maar dat zal Sabine of Jacot of Bram, die zullen daar de volgende dagen veel meer over vertellen.

0: Tijdens de open deurdagen van Molecule in Vichten krijg je bij elke aankoop van 50 euro gratis kleding ter waarde van 10 euro.
1: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
2: Yep. Oh.
0: En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
3: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
0: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op molecule.be.
4: Ken jij jonge avonturiers die deze zomer op kamp gaan? Verras hen dan met een warme boodschap van het thuisfront en maak hun dag nog mooier. Vraag nu jouw gratis set van 3 kampkaartjes aan via kw.be. Je krijgt ze netjes bij je thuis, zodat je ze met een lieve, warme boodschap op het juiste moment kan versturen. Bestel ze vandaag nog op kw.be/kaartje. KW, thuis in West-Vlaanderen.
2: Ah, voetjes omhoog, zakje chips, een pintje, zalig.
1: Meneer.
2: Ja?
1: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
2: Ja, mevrouw. Maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
5: Meubelen en keukens Krak. Alles om je thuis te voelen.
6: Profiteer nu van onze Krak Days bij Krak in Ieper of Dottenijs en op krak.be.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Een groot feest zometeen in Brugge, want de supporters van Club Brugge die vieren hun kampioenstitel. En wij gaan mee vieren straks in Radio 2 Spits.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Tubeke woedt een brand in een kledingdepot. Een ticketcontrole op de kustram is gisteren uitgedraaid in geweld en Rusland dreigt met nieuwe aanvallen op Kiev. De brand in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Vanmiddag ontstond er een zware brand in een kledingdepot waarbij veel giftige rook vrijkwam en ook gevaarlijk asbest. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en ook verschillende inwoners in Vlaams-Brabant kregen een waarschuwing om ramen en deuren dicht te houden. Dat vertelt gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Sporen.
1: Er is heel veel visuele hinder geweest, omdat het om een enorme rookplam ging en een textielopslagplaats. Ook geurhinder. En dus daarom zijn er ook vanuit Vlaams-Brabant heel veel oproepen geweest naar de 112-centrale. Om die reden hebben wij dan op een bepaald moment ook een B-alert uitgestuurd, vooral om de mensen te informeren en ook hun te vragen om preventief deuren en ramen dicht te houden. Dan ging het in eerste plaats natuurlijk om Halle. Ook Pajottengem, Sint-Pietersleeuw, Sint-Genesius Rode, Goeilaar.
0: Verschillende brandweerlui raakten ook bevangen door de hitte. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vervoersmaatschappij De Lijn is niet te spreken over het incident van gisterenavond op de kustram in De Haan. Rond 7:30 is een ticketcontrole daar uitgedraaid in geweld. Zo'n 4 jongeren zonder vervoersbewijs verzetten zich tegen die controle. Ze sloegen en schopten om zich heen. Minstens 5 personeelsleden van De Lijn en 2 politieagenten raakten gewond. 1 jongere uit Nienhoven werd opgepakt en verhoord. Ook 3 anderen zijn intussen geïdentificeerd. De Lijn veroordeelt dit soort geweld met klem, zegt woordvoerster Ine Pieters.
2: We vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
0: En het is voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen. Zowat een derde meer dan vorig jaar. En veel mensen hebben nog last minute geboekt en ook dagtoeristen kwamen massaal naar de kust, zegt Jurgen van Lerbergen van Westtour.
3: Dagtoeristen schatten wij op 450.000 mensen. En we doen dat op basis van een reeks gegevens, telefoniegegevens, maar ook cijfers van de NMBS en van dat soort dingen. Dat is dubbel zo hoog als vorig jaar. Dus ja, dan zie je dat dat ook cijfers zijn die we normaal gezien op topweekends in de zomer noteren. Dus ja, dat is allemaal wel heel erg goed.
0: De afgelopen jaren hebben opvallend veel tienermeisjes een borstverkleining laten uitvoeren. Dat hebben de collega's van Nieuws Nieuws Nieuws vastgesteld, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben de cijfers van het RISIF ingekeken. Sinds 2021 waren er elk jaar ongeveer 700 borstverkleiningen. De 17-jarige Lotte heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen en zij vertelt waarom.
4: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
0: In ons land worden borstverkleiningen alleen maar terugbetaald als er een medische reden is voor de ingreep. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord zal gesloten worden tussen Iran en de Verenigde Staten. Amerikaans president Trump kondigt al sinds zaterdagavond aan dat zo'n akkoord er zit aan te komen. Maar de laatste struikelblokken blijken taaier dan verwacht. Toch blijft Trump optimistisch. Ook vandaag laat hij weten dat de onderhandelingen voorspoedig verlopen. Het zou gaan om de verlenging van het staakt het vuren met 2 maanden. Maar zolang Israël aanvallen blijft uitvoeren op stellingen van Hezbollah in Libanon, blijft elk akkoord moeilijk, want Iran blijft Hezbollah steunen. En ook in de andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er nog lang geen sprake van een staakt het vuren. Rusland kondigt nieuwe aanvallen aan op de hoofdstad Kiev. Wim Schepens, wat wordt er gezegd?
5: Alle diplomaten en buitenlanders worden opgeroepen om de stad te verlaten. Toch zegt Moskou dat het vooral commandocentra en militaire installaties viseert. Al bleek dat niet zo in de praktijk. Zaterdagnacht was er de zwaarste aanval tot nu toe op Kiev. Daarbij werden ook woontorens en winkelcentra geraakt. Wellicht gaan komende nacht opnieuw veel inwoners van de hoofdstad schuilen in de gangen van de metro. Rusland zegt dat het hard zal terugslaan nadat er eerder deze week doden vielen na een Oekraïnse aanval op een stad in door Rusland bezet gebied.
0: Oké, dankjewel Wim. In Oeganda in Midden-Afrika zijn er twee nieuwe bevestigde besmettingen van het ebola-virus. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om twee gezondheidsmedewerkers van een privékliniek in de hoofdstad Kampala. In Oeganda zijn er nu in totaal 7 bevestigde besmettingen met het ebola-virus. 1 patiënt is overleden. In buurland Congo, waar de eerste gevallen van ebola opdoken, zijn er intussen al meer dan 900 besmettingen. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie daar zeer ernstig. Morgen reist hij zelf naar Congo. En over een half uur begint in Brugge het grote kampioenenfeest ter ere van de 20ste titel van Club Brugge in het voetbal. De spelers zullen er met een open bus door het centrum rijden en gehuldigd worden op een podium op de markt. Rond deze tijd zou het feest beginnen. Het weer. Vannacht licht bewolkt tot helder bij minima van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw stralend weer bij temperaturen tot 31 graden. Wat koeler aan zee, 25 graden daar. Woensdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Vooraan in het nieuws de brand in een kledingdepot in Tubeke in Waals-Brabant. Die is onder controle. Bij die brand kwam veel giftige rook vrij en ook gevaarlijk asbest. De inwoners daar werden geëvacueerd. Meer op vrtnieuws.be.
6: Spits.
7: Ah ja, dames.
8: Goedemiddag.
7: WRT Radio 2.
8: Of wat zeg ik, goedemiddag. Het roept al tegen de avond aan natuurlijk. Hè. Feest bij Club Brugge. Een feestje dat wij niet willen missen vanavond hier in Radio 2 Spits. Dus straks is bellen met Rutger van Severen van Sporza, want die is daar. Ja.

0: Uit de tijd dat er nog grote liefde was tussen Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita. File van de kust naar het binnenland, zoals voorspeld vanavond. Op de E40 is het accordeonrijden tussen Jabeke en Aalter, met in het totaal 40 minuten vertraging. In Brugge is het opletten voor een ongeval op de aansluiting met de E403 richting Kortrijk. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen, een kwartier erbij tussen Lapscheuren en Maldegem. Op de N410, 20 minuten van Aardenburg in Nederland tot aan het kruispunt met de E34 in Maldegem. Files ook naar Antwerpen op de E17. 10 minuten erbij vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Ja, en de zomer is nu echt begonnen, ook op VRT1. Want na 4 jaar is de stoel terug. Je weet wel, het onderdeel van het programma Iedereen Zomert. Sharon die belde vanochtend al met Marnik Willems. Marnik Willems is medewerker van de stoel. En die vertelde dat het concept eigenlijk hetzelfde blijft. De stoel die wordt verstopt ergens in Vlaanderen. Het is aan jou om te raden op welke plek die stoel staat. En dan zo snel mogelijk naar die plek te gaan met het juiste voorwerp. En dat zijn in de geschiedenis van de stoel al heel veel verschillende voorwerpen geweest. Ook heel veel verschillende plekken in Vlaanderen. Maar toch zijn ze nog niet overal geweest.
1: Eigenlijk is er één plekje ergens in de voerstreek, dacht ik, maar het is zo klein. Men spreekt er eigenlijk enkel Frans. Okay. Dat hebben we overslagen. Maar voor de rest zijn we echt overal. In elke hoofdgemeente zijn we minstens één keer geweest.
0: Ja, waar die stoel staat, kan je dus vanaf vanavond weer meeraden in Iedereen Zomert om 7:40 op VRT1.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Trouwens, de komende weken krijg je hier tussen 10 en 12 ook een tip die je dichter bij de locatie van de stoel brengt.

0: Mercierplein in Mechelen. Op de Werf Impact Factory. Els, goedemiddag. Of goedenavond ondertussen al.
1: Goedemiddag, goedenamiddag bijvoorbeeld.
0: Vertel eens, waar ben je precies en wat ben je aan het doen?
1: Ik sta hier met Helen Blaton. Helen is projectleider bij aannemer Dulst en leidt hier in Mechelen een project in een gebouw dat heel lang heeft leeggestaan. Dat heet de Impact Factory. Helen, kan je mij eens vertellen wat dat hier vroeger eigenlijk was?
2: Ja, het project bestaat eigenlijk uit twee delen. We hebben enerzijds de potterij, een oude industriële wasserij die in het verleden voor veel vervuiling heeft gezorgd. En anderzijds de studio, een afgeleefd kantorengebouw dat zich eigenlijk gedeeltelijk in twee oude herenhuizen bevindt. Het Stadsmakersfonds heeft op een bepaald moment het gebouw gekocht met de bedoeling om er een plek van te maken met maatschappelijke impact en waar duurzaamheid en het circulaire centraal staat. Hergebruik staat hier dus centraal.
1: Ja, niks gaat hier dus verloren. We staan nu in wat de studio genoemd wordt, hè. Wat gaat hier gebeuren als het klaar is?
2: In de studio komen kantoren voor coworking. Er komen ook ateliers, kantoren, vergaderruimtes die mensen of bedrijven kunnen gebruiken in de ontwikkeling en verbetering van duurzame materialen. Bijvoorbeeld thuisbatterijen of hergebruik, bijvoorbeeld een naaiatelier. Een plek voor mensen die een bedrijf willen opstarten of hun bedrijf omtunen naar een meer circulair bedrijf.
1: Je hebt mij net ook al even rondgeleid. Hè. Wat heel mooi is ook om te zien dat alles hier ingericht is en gebouwd met gerecupereerd materiaal. Ik zei het al, niets gaat hier verloren. Er is hier zelfs hout van een ander bedrijf in Mechelen gebruikt.
2: Ja, klopt. Wij hebben getracht om zoveel mogelijk recuperatiematerialen te zoeken en bestaande materialen te renoveren. Zo zijn al onze traptredes gemaakt uit oude houten liggers. Die komen uit een loods die afgebroken werd op de Stitte Martal hier in Mechelen-Noord. Onze bestaande parket die wordt gerenoveerd. Maar ook gebruiken we nieuwe materialen waarin recyclagematerialen gebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld de linoleum en de akoestische spuitpleister aan het plafond.
1: Nog meer mooie verhalen hier, want hiernaast is ook de potterij. Die is nu opgeleverd en bijna klaar. Daar gaat een wat jullie noemen sociaal-economische invulling komen. Er gaan onder andere mensen kunnen te werk gesteld worden die moeilijk plek vinden op de normale arbeidsmarkt.
2: Ja, dat klopt. De VZW die hier aan de slag gaat, is een ideaal. En die gaan zaken doen zoals de schoenmakerij, een kleine wasserij voor horecazaken in de buurt, fietsherstelling, de kluspip, zaken die...
1: Ook... Mechelaar kan hier binnenkort dus zijn schoenen laten repareren of mensen met een horecazaak kunnen vuile schorten hier laten wassen en zo. Wat hebben jullie trouwens in petto nu zondag op Open Wervendag? Wat kunnen de mensen hier komen doen?
2: Iedereen is welkom tussen 10 en 5 uur. Je kan vrij rondgaan. Er is een parcours afgespannen. Er is een infomarkt waarin allerlei materialen toegelicht worden. Ook de werkwijze waarop wij te werk gaan. We lopen ook zelf rond om bijkomend uitleg te geven. En wie graag een volledige uitleg wil, die kan zich inschrijven op een van de rondleidingen. Dat kan via de website.
1: Dat is openwervendag.be als je dus zo'n begeleide rondleiding wilt. Zeker de moeite waard, denk ik, om te doen. Trouwens, op die website, Anja, vind je een overzicht van alle openwerven. En dat zijn er veel, hè?
0: Ja, 120. Hè. Deze werf kan jij al afvinken, die heb je al bezocht. Deze week gaan wij bij Radio 2 trouwens overal in Vlaanderen prospectie doen naar interessante werven. En inderdaad, zoals Elsa zei, hè, wil jij er zondag graag bij zijn. Kijk dan maar eens op openwervendag.be voor een werf bij jou in de buurt. Dankjewel, Els, om even aan de telefoon te komen. Dag!
3: Radio 2 Spits.
4: Anja Daams.

0: Anne's blij natuurlijk met die hit van Clouseau.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Je vindt al het nieuws uit West-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
4: I want you to want me.

0: Veel hits hebben ze nadien niet meer gescoord, geloof ik. Hè? In elk geval, het is toch de enige die ik onthouden heb. Maar wat voor eentje. I Want You to Want Me van Cheap Trick. En dat verdient natuurlijk een applaus. Er zijn veel files van de kust naar het binnenland. Op de E40 bijvoorbeeld een accordeonfile tussen Gistel en Aalter. Met in totaal ruim 3 kwartier vertraging. In Brugge is het opletten voor een ongeval op de aansluiting met de E403 richting Kortrijk. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen een kwartier erbij tussen Lapscheuren en de Werken in Maldegem. Op de N410 20 minuten van Aardenburg in Nederland tot aan het kruispunt met de E34 in Maldegem. Files ook naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem, daar staat een defect voertuig. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Radio 2.
2: Radio 2 Spits.
1: Radio 2.
2: Europabank. De bank die durft.

0: friends onder elkaar. I'll be there for you van de Rembrandts zo meteen naar Brugge. Voor een groot feestje daar van Club Brugge.
1: Radio 2. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat hier?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

0: helemaal weg van zijn stijl-icoon Niels de Stadsbader. Radio 2. Groot feest vandaag in Brugge, want gisteren heeft Club Brugge de 20e keer de landstitel gewonnen. En dat moet gevierd worden natuurlijk. Hè. Er is heel veel volk en wie daar ook is, dat is Rutger van Severen van Sporza. Goedenavond, Rutger.
1: Goedenavond.
0: Ah, goedenavond. Hoe is de sfeer daar, Rutger?
1: Wel, de sfeer zit er hier al goed in. Ik ben net even een paar meter weg van de oude markt, want er staat hier eigenlijk al boomvol. En de DJ is aan zijn set begonnen om de sfeer wel in te krijgen. Dus ja, dat wordt hier wel een feestje straks.
0: Het wordt een feestje, maar ook een beetje een afscheidsfeest, dacht ik. Hè? Want is het ook niet het afscheidsfeest van Simon Mignolet?
1: Ja, absoluut. Het is natuurlijk in eerste plaats de kampioenenviering, de huldiging van de kampioenen. Maar het is meteen ook wel het afscheid van Simon Mignolet. Dat was gisteren eigenlijk al het geval. Hè. Op het veld zelf werd hij al gehuldigd. Was ook heel emotioneel voor zijn doen, want het is niet de meest emotionele man die Simon Mignolet. Maar hij werd al in de bloemetjes gezet en dat zal straks zeker nog gebeuren hier op het podium ook.
0: Ja, want dat gaat er straks dan gebeuren. Ze komen allemaal op het podium en groot applaus.
1: Ja, absoluut. Voor de mensen die Brugge een beetje kennen, ze stappen op een open bus op het zand. En dan komen ze eigenlijk langs de winkelstraat gereden. Die is helemaal afgezet. En dan komen ze zo op de oude markt, waar het nu eigenlijk al ja, boomvol staat met blauw-zwart supporters. Maar ik veronderstel dat tussen het zand en de oude markt, dat het daar ook helemaal vol zal staan. Dus dat wordt echt een eretocht richting die oude markt. En dan komen ze allemaal op het podium. Ja, ze worden aangekondigd rond 6:45. En dan blijven ze denk ik ongeveer een half uurtje op het podium. En daar zal ook nog van alles gebeuren voor de fans te entertainen.
0: Ah, oké, want dan vraag ik me zo af, zijn die vrouwen daarbij en zo? En is dat met heel veel bekend volk en zo vanavond? Of is het echt het sportieve dat belangrijk is?
1: Het gaat vooral om de spelers en de staf. Die worden op het podium gevraagd. Ik denk dat ja, het feest met de vrouwen en de familie hebben ze dan eerder al gehad deze week. Dus het gaat echt om de spelers en de sportieve staf.
0: Voilà, en al het sportieve, het verslag daarvan, dat zullen we vanavond wel zien op VRT1, zeker, hè?
1: Ja, absoluut. We zijn hier voor het journaal. We gaan straks ook in het 7 uur journaal, hopelijk live met de speler bij ons, nog even verslag uitbrengen van de festiviteiten daar.
0: Voilà, dat is nog even hard werken voor jou en dan mee feesten. Dank je wel, Rutger, om hier van aan de telefoon te komen.
1: Met veel plezier.
0: Tadaa. Dag.

0: The Little Lies van Fleetwood Mac. Ik moet eerlijk zeggen, als ik iets niet kan uitstaan, dan zijn het wel leugentjes, kleine of grote. Maar wie dat nooit vertelt, dat is Karen Meijne. Daar ben ik zeker van. Dag Karen.
1: Liegen? Ik doe dat zeer, zeer, zeer weinig.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Dat is geen pis, denk ik. Ja. Recht voor de raap.
1: Ja, voilà. Klinkt het niet een botsen, Tanja. Ja.
0: Voilà. Voilà, Karen. Jij hebt goed gesproken, jong.
1: Voilà.
0: Zo meteen. Radio 2, olala.
1: Ja, want Kim die zit in Valencia, dus ik mag haar komen vervangen deze week. Heel fijn. En ik krijg ook heel tof bezoek. Want straks komt Jean Thomas langs. Die heeft een nieuwe single over een van de mooiste dieren die er is. Een chameleon.
0: Ah, ik was aan het zeggen. Een kat, een hond, een paard.
1: Nee, chameleon. En Jean is dat ook wel een klein beetje. Maar hoe dat precies zit, dat gaat hij straks allemaal zelf uitleggen.
0: Oh, ik kijk er naar uit. Allee, ik kijk er naar uit. En ik luister zeker op weg naar huis. Straks tussen 6 en 8. Radio 2, olala, met Karen Meijne dus. En ook een beetje met Jean Thomas.

When I Get You Alone van Thick. Neem alvast een lekker aperitiefje en zet je erbij zometeen Radio 2. Oh la la, met Karen en Jean Thomas. Ik heb nog David van Dijk voor je. Graag tot morgen.

0: is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneusneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max. Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
4: Meedoen met al onze wedstrijden.
3: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
4: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
3: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT
5: Radio 2. Ah, voetjes omhoog, zakje chips, een pintje, zalig.
6: Meneer.
5: Ja?
6: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
5: Ja, mevrouw. Maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
3: Meubelen en keukens Krak. Alles om je thuis te voelen.
7: Profiteer nu van onze Krakdays bij Krak in Ieper of Dottenijs en op krak.be.
8: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
9: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
8: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
9: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
8: Zeker, als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
11: Straks Jean Thomas op bezoek, want die heeft een nieuwe single en we gaan op zoek naar hele zonnige platen. Heeft dat iets met het weer te maken? Boah, ik denk het wel.
12: Elke dag telt voor twee.
13: VRT-nieuws met Toon Janssens. Club Brugge-supporters vieren de 20e kampioenentitel. In Tubeke woedt een brand in een kledingdepot en Rusland dreigt met nieuwe aanvallen op Kiev. In Brugge worden duizenden supporters verwacht voor het kampioenenfeest voor Club Brugge dat rond deze tijd begint. Thijs Nijrink, jij bent daar in Brugge. Hoe gaat het feest verlopen?
14: Wel, op dit moment brengt een DJ de supporters al wat in de sfeer. En dan straks rond 7:15 wordt de spelersbus hier verwacht op de markt in Brugge. We zijn naar schatting 5000 supporters die hier de kampioenenviering zullen bijwonen. Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan, hebben de politie, de brandweer en de club nu beslist dat de brandweer het publiek wat zal benevelen met water om het allemaal draaglijk te houden en natuurlijk te voorkomen dat mensen straks ook onwel worden.
13: Oké, dankjewel Thijs. De brand in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Vanmiddag ontstond er een zware brand in een kledingdepot waarbij veel giftige rook vrijkwam en ook gevaarlijk asbest. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd in Tubeke en ook verschillende inwoners in Vlaams-Brabant kregen een waarschuwing om ramen en deuren dicht te houden. Dat vertelt gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Sporen.
15: Er is heel veel visuele hinder geweest, omdat het om een enorme rookplam ging en een textielopslagplaats. Ook geurhinder. En dus daarom zijn er ook vanuit Vlaams-Brabant heel veel oproepen geweest naar de 112-centrale. Om die reden hebben wij dan op een bepaald moment ook een B-alert uitgestuurd. Vooral om de mensen te informeren en ook hun te vragen om preventief deuren en ramen dicht te houden.
13: Vervoersmaatschappij De Lijn is niet te spreken over het incident van gisteravond op de kustram in De Haan. Rond 7:30 s'avonds is een ticketcontrole uitgedraaid op geweld. Zo'n 4 jongeren zonder vervoerbewijs verzetten zich tegen die controle. Ze sloegen en schopten om zich heen en minstens 5 personeelsleden van De Lijn en 2 politieagenten raakten gewond. 1 jongere uit Ninove werd opgepakt en verhoord. Ook de 3 anderen zijn intussen geïdentificeerd. De Lijn veroordeelt dit soort geweld met klem, zegt woordvoerster Inne Pieters.
16: Wij vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
13: Dit lange weekend was voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen. Zowat een derde meer dan vorig jaar. En het aantal dagjestoeristen wordt geschat op 450.000. Veel meer dan het laatste hemelvaartweekend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het warme weer, maar er viel ook heel wat te beleven aan de kust, zegt Jurgen van Lerbergen van Westtour.
17: De kustgemeenten zetten altijd wel heel fors in op beleving, op evenementen. In een toeristisch weekend als het Pinksterweekend is dan niet anders. En daar waren er best wel wat visserijfeesten in Nieuwpoort, beachjumping in Middelkerk. Er was de dag van de boulevard in Oostende. Er is kermis in Wenduinen en in het Zwin Natuurpark vieren we het geboortefeest van de ooievaarkuikens.
13: De afgelopen jaren hebben opvallend veel tienermeisjes een borstverkleining laten uitvoeren. Dat hebben de collega's van Nieuws Nieuws Nieuws vastgesteld, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben de cijfers van het RISIF ingekeken. Sinds 2021 waren er elk jaar ongeveer 700 borstverkleiningen. De 17-jarige Lotte heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen en ze vertelt waarom.
18: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
13: In ons land worden borstverkleiningen alleen maar terugbetaald als er een medische reden is voor de ingreep. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord zal gesloten worden tussen Iran en de Verenigde Staten. Amerikaans president Trump kondigt al sinds zaterdagavond aan dat zo'n akkoord er zit aan te komen, maar de laatste struikelblokken blijken taaier dan verwacht. Toch blijft Trump optimistisch. Ook vandaag laat hij weten dat de onderhandelingen voorspoedig verlopen. Het zou gaan om de verlenging van het staakt het vuren met 2 maanden. Maar zolang Israël aanvallen blijft uitvoeren op stellingen van Hezbollah in Libanon, blijft elk akkoord moeilijk, want Iran blijft Hezbollah steunen. En in de andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er nog lang geen sprake van een staakt het vuren. Rusland kondigt nieuwe aanvallen aan op de hoofdstad van Oekraïne, Kiev. Wim Schepens, wat wordt er gezegd?
19: Wel, alle diplomaten en buitenlanders worden opgeroepen om de stad te verlaten. Toch zegt Moskou dat het vooral commandocentra en militaire installaties viseert. Al bleek dat niet zo in de praktijk. Zaterdagnacht was er de zwaarste aanval tot nu toe op Kiev. Daarbij werden ook woontorens en winkelcentra geraakt. Wellicht gaan komende nacht opnieuw veel inwoners van de hoofdstad schuilen in metrostations. Rusland zegt dat het hart zal terugslaan, dat er vorige week tientallen doden vielen bij een Oekraïense aanval op een schoolgebouw in de door Rusland bezette regio Luhansk.
13: Oké, dankjewel Wim. Sport. De Noor Hagenes heeft de wielerwedstrijd Antwerp-Port Epic gewonnen. Hij reed in de slotkilometer weg van een kleine groep. De Spanjaard Paul Miguel werd tweede. Dries de Bond was de beste Belg op de 3e plaats. Het weer vannacht licht bewolkt tot helder bij minima van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw stralend weer bij temperaturen tot 31 graden. Wat koeler aan zee tot 25 graden daar. En woensdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Dit nieuws begon met de kampioenenviering van Club Brugge. Duizenden supporters vieren in Brugge de 20e titel van hun ploeg. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Dankjewel, Toon. Ondertussen 6 over 6. Er zijn files van de kust naar het binnenland natuurlijk. Op de E40 accordeon rijden tussen Jabbeke en Nevelen. Met in totaal toch ruim 3 kwartier vertragen. Ook op de E34 van Knokken naar Antwerpen. Een kwartier erbij tussen Lapscheuren en de Werken in Maldegem. Files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de A12 A12 10 minuten vanaf Ekeren. Op de E19 een kwartier vanaf Kleine Bareel. Dat komt daardoor een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent. Even voorbij Antwerpen-Noord. Op de E313 ook 20 minuten aanschuiven door een ongeval bij Herentals-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent ook 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Merksem. Want daar staat een defect voertuig. En op de andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen.
3: Radio 2. Radio 2, oh la la.
4: Alles over muziek van bij ons.
3: Karen Meijne.
11: Een zeer fijne maandagavond. We kijken hier door het raam. Ah, het zonnetje schijnt. En dat in fijn gezelschap. Wat willen mensen nog meer hebben? Niks eigenlijk. Fris drankje, dat mag ook.

0: Ik heb er veel gezien hoor. Motorrijders. Ja, dit soort muziek doet mij daaraan denken. Het is het ideale weer ervoor natuurlijk. Hè. Je hoort de Golden Earring en Radar Love. Jean Thomas is er ondertussen ook al bijgekomen. Dag Jean.
1: Hallo. Hoe is het?
0: Deze dame is jarig vandaag. Isabella A.
1: Is het waar? Ah, ja? Max.
0: Voilà, drie dikke kussen voor Isabel.

0: Ik hoop dat ze een fijne verjaardag heeft gehad.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met dit weer kan dat natuurlijk niet anders, hè. In onze Olala lijst heb ik absoluut jouw hulp nodig. Want we laten de zon deze week extra schijnen. Met deze tropische temperaturen gaan we dus op zoek naar liedjes van bij ons die over mooi weer gaan, de zon gaan. En we hebben 3 liedjes gevonden die hun handdoekje deze week alvast hadden gelegd op het zonnebed. Onder andere, dit zit in onze lijst.
3: Warme dagen.
0: Remo natuurlijk. En zijn warme dagen. Maar dit liedje zit ook in de lijst.
3: Oh. Het eerst in heel mijn leven.
0: Toen kwam dat allemaal nog.
3: De allereerste.
0: Ah, mooi liedje natuurlijk van Rob de Nijs. Het werd zomer. Of deze. Ook plezant, hè?
4: Top.
0: Maar, lieve mensen daar thuis, 1 liedje uit deze lijst moet eruit. Maar dan moet je er een ander insteken dat over mooi weer, over de zon gaat. Jean, die steekt zijn hand al op.
4: Ah ja, ik heb een liedje dat heet Soleil, Soleil.
0: Ja, ja, ik weet het. Dus, lieve mensen thuis, op dit moment, als je aan het luisteren bent en je wil absoluut op een heel goed blaadje staan bij Jean, je weet wat te doen. Stuur het maar door via onze Radio 2.
1: Radio 2.

0: Paradijs op aarde. Oh la la. Jean Thomas, nogmaals, wees welkom. Wij zitten hier eigenlijk al een half uur te kletsen met elkaar.
1: Echt, hè?
0: Ik vind het heel fijn dat je op zo'n warme dag naar hier bent gekomen. Dank je wel daarvoor.
2: Ah, nee, maar dat is met veel plezier. Ik rij heel graag. En dan met zo weer een beetje daks kunnen open en een beetje airco opzetten.
0: Maar dit weer, werkt dat niet inspirerend?
2: Zeker. Het weer over het algemeen inspireert mij enorm. Of dat dan nu een storm is, of regen, of sneeuw, of zon. Ik haal daar heel veel inspiratie uit. Ja, ik vind
0: dus als jij in september een soort roadtrip nummer uitbrengt, dan komt dat door vandaag.
2: Voilà.
0: Ja, toch?
2: Voilà. Zo ja, zo simpel is dat.
3: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.

0: ja, ja.
1: Want Anton, I lie and I cheat. We zitten hier niks te liegen tegen elkaar.
2: Nee,
1: we zijn leuk aan het praten. De reden dat je er natuurlijk bent vandaag is niet alleen omdat je niks te doen had, maar omdat je natuurlijk een nieuwe single uit hebt. Ja. Chameleon heet die.
2: Ja, klopt, klopt, klopt.
1: Ben je zo'n chameleon?
2: Ja, toch wel. Toch wel. Ik ben zo'n een pleaser. Zo. Ik was een song aan het schrijven en meestal, denk 9 van de 10 keren... is dat in het, ik noem het spaghetti Engels.
1: Ja.
2: Weet je, dat is zo, ja, ik heel mijn leven altijd in het Engels geschreven. Dus dat kwam zo naar boven. En de titel, zeg maar, was dan ook in het Engels. I would do anything for you. I would do anything for you. Dat was zo'n beetje de insteek. Ja. En toen dacht ik, oké, ik ga er een Vlaamse tekst op schrijven. En dan dacht ik, oké... Wat als we nu een verhaal doen van een gast die echt volledig helemaal van de wereld verkocht aan iemand en die echt letterlijk alles zou willen doen voor zijn partner.
1: Ja.
2: En dan de meest ludieke situaties wat een beetje beginnen schetsen. En op het einde, het woord chameleon komt er echt letterlijk maar één keer in.
1: Ja.
2: Helemaal op het einde van de song. Want ik had... De titel was dan Ik wil alles voor je zijn. Dat was de originele titel. En dan was ik nog aan het schrijven en dan opeens kwam die zin van... Want ik ben jouw chameleon. Ik dacht, dat klinkt nog lekker. En dat klopt dan ook nog. Ja, dus, en vandaar dus de titel. Ja,
1: is het autobiografisch? Want dan heeft jouw vrouw het wel absoluut getroffen, hoor.
2: Wel, ik weet niet of dat ze het zo getroffen heeft. Maar ik ben wel iemand... ik probeer altijd heel attent te zijn. De Wim Klaas, mijn zaligere broer... Ja. Die met mij teksten schreef en muziek maakte. En die zei dat van... Ik ken geen enkele mens die zo attent is als jij, dat is ongelooflijk. En ik denk, merci voor het compliment. Ik vind dat wel fijn om mensen in de watten te leggen. En dat moet dan niet op 14 februari zijn dat je bij mij zegt gewoon, ik kom thuis en ik heb wat bloemetjes mee.
1: We gaan samen eens luisteren en dan gaan we het zo meteen eens hebben over al die dingen die jij doet in dat liedje.
3: Radio 2, oh la la.
4: Radio 2.
5: Je zegt...

0: Dus, jij hebt te weinig deken 's nachts. De lakens worden van je weggetrokken.
1: Ja, ja.
0: Je bent bang van een spin.
1: Ja, ik hou niet zo van spinnen, maar ik ben toch altijd degene die geroepen wordt als er een spin is. Ja.
0: En wat is de flauwste mop die je vrouw maakt?
1: Eigenlijk is dat meer ik.
0: Nee, het is
1: de dad jokes.
0: Leuk nummer, Gene.
1: Ja, dank je wel.
0: Ja. Is het een beetje het soort voorbeeld dat je misschien wil zijn in deze manosfeer die er tegenwoordig hangt? Van kijk eens, je kan ook gewoon weg. Beetje een pleaser zijn?
1: Ik, bij mij is het niet de bedoeling om een voorbeeld te zijn voor... Ik ben gewoon mezelf.
0: Ja.
1: En met momenten ben ik de stoere gast die gevechtsporten doet en op snelle bike zit en alles wat erbij hoort. En langs de andere kant ben ik ook de vent die heel graag gaat shoppen.
0: Ja. Dus, en zo.
1: Ook al, voilà. En tegen ons madame zegt koop dat jong. Doe dat toch. Als je dat schoon vindt, pak dat mee, zeg ik dan altijd. Voilà.
0: Magie.
1: Ja, ik weet het. Ja.
0: 92 kilometer file. Er zijn files van de kust naar het binnenland natuurlijk. Op de E40 accordeon rijden tussen Jabbeke en Nevelen in totaal toch 3 kwartier vertragen. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen komt er ook 1 kwartier bij. En dat in Lapscheuren. Er zijn daar werken in Maldegem. Ook files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de Antwerpsring richting Nederland. 1 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En richting Gent. 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Het gaat ook langzaam naar Brussel. Op de E411 1 kwartier vanaf Jezuseik. En op de buitenring 1 kwartier aanschuiven van Groenendaal tot Tervuren. Daar is een ongeval gebeurd en daar is maar 1 rijstrook beschikbaar.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Oh-la-la.
1: 27 juni, dan staat die Dotan die je net hoorde trouwens op Blender. Dat is een 10-daags festival in Kortrijk. Beetje een after-work festival. Het Zesde Metaal komt daar optreden. De Dolfijntjes, 10 dagen lang. En Dotan die gaat er dan ook bij zijn. Jean, jij vertelde mij net dat jouw Chameleon een voorloper is van een nieuw album dat eraan komt. En vrij snel normaal gezien.
2: Ja. De bedoeling is eigenlijk om in juni te releasen. We zijn nu nog de
1: het is al 25 mei, hè?
2: I know. Het zal... Ik kan geen datum geven. Het zal gereleased worden als hem af is.
1: Maar dat is goed.
2: Ik wil sowieso in juni wil ik hem sowieso uitbrengen. Ik ben al van augustus ben ik er al vol een bak mee bezig. Zo. Maar er zijn nog zo'n paar... ik ben dan zo'n ambetantrix en dan denk ik van... dat leek misschien dan nog wat harder en dat was stiller.
1: Ik ken jou al heel lang en ik weet... jij bent op dat vlak wel zo wat perfectionistisch en jij wil het ook heel graag allemaal zelf doen, hè?
2: Dat is niet van ik wil het graag zelf doen. Dat is ook een beetje een situatie dat zo ontstaan is. Vroeger deed ik alles muzikaal met de Wim Klaas. Ja. Wim Klaas is er helaas niet meer. Dus dan dacht ik van oké, ik zal het dan wel zelf doen.
1: Maar je doet dat ook goed, hè?
2: Dank u. Ik zeg altijd, mensen geloven dat niet als je zegt, maar ik kan ook geen noot lezen. Dus zet een partituur van mijn neus. Ik zal niet weten waar beginnen. Dus bij mij is het, ik hoor alles.
1: Ja.
2: En als ik een idee heb, dan heb ik direct ook al een soort arrangement in mijn hoofd. Dan weet ik van de bas... En een drum die doet... Hop, en dan zing ik dat zo in. En dan snap je, en zo begin ik mijn songs te schrijven. Meestal is het altijd een melodie. Dat is bij mij altijd de eerste stap en dan daarna volgt een tekst. Ja. Maar op den duur heb je zoiets van... Ik kan van alles een beetje... Ik noem mezelf de MacGyver van de Franse showbiz.
1: Ja, maar dat is zo, noem ik jou ook al.
2: Ik kan wat drummen, ik kan wat bassen, ik kan wat gitaar, ik kan wat piano, ik zing een beetje. Ben ik de beste in wat ik doe? Nee, waarschijnlijk. Er zijn veel mensen die veel straffer zijn, maar ik trek mijn plan.
1: Uh-huh.
2: En daardoor denk ik, mensen hebben mij al gezegd van ja, maar als je dat nu anders zou doen, dan zou jij niet... niet klinken zoals dat jij klinkt. Weet je, dat is uw eigenheid, dat is uw manier van werken. Dus ik amuseer mij, dat is het belangrijkste.
1: Dat nieuwe album, is er een thematiek of is er...
2: Nee, dus sowieso... ik had 3 Engelse liedjes. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Er zijn 3 Engelse songs die ik heb, die zo goed als klaar zijn. Maar ik was aan het denken, van misschien moet ik alleen maar de Nederlandstalige op de album zetten. Laat het mij weten wat jullie ervan vinden. Of mogen daar een paar Engelse liedjes bij staan.
1: Ik vind dat wel tof.
2: Voilà. Maar er zit van alles tussen. Er is een song die letterlijk Gene Machine noemt. Die over mij gaat. Ja.
1: Dat was toch vroeger jou bij TMF?
2: Voilà. Maar dat is nog altijd, dat is nog altijd mijn ding. Dat zijn songs die gaan over liefde. Over wanhoop. Over... er zit echt van alles.
1: Het leven.
2: Ja, het leven. Ik heb heel veel inspiratie gehaald. Ook uit verhalen rondom mij. Van vrienden of mensen die ik tegengekomen ben. Of ons madame ook is met heel veel tv-programma's bezig. En heel veel human interest. En ook met de verhalen dat hij soms thuis kwam. Dat ik dacht, wow, amai, echt pittig. En er is dus een song bijvoorbeeld, die heet De Hemel Brandt. Ja. Heet de song. Over 2 mensen die het kei moeilijk hebben in het leven. Maar die ondanks het feit dat de hemel in brand staat, toch voor elkaar blijven gaan. Dus er zit een beetje van alles tussen. Zo. En dat vind ik wel heel fijn. Ja. Aan een album schrijven dat je je ding kunt doen.
1: Juni. Het kan juli zijn. Maar de bedoeling is...
2: Nee, juni.
1: Oké, dat is nog 35 dagen. Moet lukken.
0: Kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
5: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
5: Met een live-uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
3: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
6: Radio 2.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
10: Radio 2.
6: elke dag telt voor twee.

0: Helmoet, Lottie en My Song.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Ik heb straks trouwens nog nieuws over Helmoet, Lottie, maar ik mag dat nu nog niet verklappen.
3: Ah.
0: Ja. Oeh, ben je ook benieuwd, hè?
3: Ja, tuurlijk.
0: Zeg, Jean, voor dat nieuwe album ben jij ook gaan aankloppen bij Udo?
3: Ja.
0: Voor teksten?
3: Ja, er waren een paar songs dat ik direct met een hoek had. En als je de hoek hebt, dan weet je van dan heb je iets om te beginnen breien, letterlijk. Hè. En er waren een paar songs dat ik dacht van, in het Engels heb ik met een hoek, maar ik raak er niet aan uit in het Nederlands. En de Nudo en ik, we kennen elkaar ook al jaar en dag. En eigenlijk nooit samen iets geschreven.
0: Ja, want nogthans, ik vind dat jullie wel, het klopt wel samen.
3: Maar dat was zo obvious dat het zo dichtbij dat je het niet meer zag bijna. Ja. Weet je, dus dat. En we zitten ook zo, de Christophe Stienlet, de Sven de Ridder en een Udo en ik, wij zitten in een WhatsApp-groep.
0: Ik wou het over het geheime WhatsApp-groep.
3: Ah, voilà. Dus daar zitten we, ons Star Wars-groepje noemen we dat.
0: Het gaat echt over Star Wars, hè?
3: Ja,
0: het is niks anders.
3: Zeker weten, En toen dacht ik van, het verdekken, de Udo die schrijft ook heel toffe dingen. Toch een ongelooflijk getalenteerde jongen. De vraag stelt van, Kit, zie je dat zitten, jongen? Als ik, tof. En die schreef dan zo dingen dat ik direct dacht van, wow, tof. Heel cool. Ja.
0: Mag ik zeggen dat ik een beetje geïnteresseerd ben in het Star Wars WhatsApp-groep?
3: Ja, tuurlijk dat.
0: Zo, de fort daar, wat was dat daar? De vierde van mei? Dan is
3: May
0: zo,
3: the fourth be with you. Hè.
0: Dan sturen jullie allemaal naar elkaar zo'n...
3: Ah ja, sowieso. Hè. Ja? Ja, sowieso. Maar zelf nu, was het vandaag of gisteren? Nee, de Sven die stuurde van, mannen, kan aan de Mandalorian kijken. Wij waren met ons drieën naar de première geweest. De Sven kon er toen niet bij zijn. En dan is dat heel fijn, dan beginnen discussies, van wat vind jij, wat vind jij en zo, en dan iedereen heeft daar zo zijn visie over, hè. Dus dat is wel geweldig. En ja, er zijn altijd van die mannen weten dan zoveel, dat je soms denkt van wow, vind ik wel cool. Ja.
0: Oké, en sluipt dat soms in jullie nummers? Zou dat niet tof zijn? Jean.
3: Ja,
0: Hoda Yoda, ik weet het niet.
3: Ja, maar op de hoes van Chameleon staat, hè, want de eerste zin is van, zou jij een draak verslaan voor mij? Daar sta ik, ik heb dat zo'n beetje, ik ben er even mee bezig geweest. Zo. Maar daar heb ik mezelf als Jedi gezet, met een lightsaber die tegen een draak vecht. Zo. Dat is allemaal een beetje verstopt zo, van die Easter egg. Zo. Ja.
0: Ik zou zo graag af en toe eens een dag rondwandelen in jouw hoofd, Jean.
3: Dat loopt te verloren, jong.
0: Ja, maar ik denk dat ik heel toffe dingen tegenkom. Jean, ik wens jou een fantastische zomer.
3: Dank je wel.
0: Ik vond het heel tof dat je wilde komen. Ik hoop dat we Chameleon heel veel gaan spelen.
3: Voilà.
0: En ik ben zeer benieuwd of er nu Engelse liedjes op dat album gaan komen. En vooral of dat klaarraakt tegen eind juni.
3: Komt allemaal goed.
0: Voilà, zo hoort dat.
3: Dikke merci.
0: Dank je wel.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promokoken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Wat hebben Lies en Helmoet Lotti met elkaar gemeen? Dat kom je allemaal te weten straks na 7 uur in Olala.
11: Elke dag.
12: Het is 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Dit lange weekend was voor de toeristische sector aan de kust het beste Pinksterweekend van de voorbije 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijf Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat een derde meer dan vorig jaar. En het aantal dagjes toeristen wordt geschat op 450.000. Veel meer dan het laatste hemelvaartweekend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het warme weer, maar er viel ook heel wat te beleven aan de kust, zegt Jurgen van Lerbergen van Westtour.
13: De kustgemeenten die zetten altijd wel heel fors in op beleving, op evenementen. In een toeristisch weekend als het Pinksterweekend is dan niet anders. En daar waren er best wel wat visserijfeesten in Nieuwpoort, beachjumping in Middelkerk. Er was de dag van de boulevard in Oostende. Er is kermis in Wenduinen en in het Zwin Natuurpark vieren we het geboortefeest van de ooievaarkuikens.
12: Vervoersmaatschappij De Lijn is niet te spreken over het incident van gisteravond op de kusttram in De Haan. Rond 19:30 s'avonds is een ticketcontrole daar uitgedraaid in geweld. Zo'n 4 jongeren zonder vervoerbewijs verzetten zich tegen die controle. Ze sloegen en schopten om zich heen. Minstens 5 personeelsleden van De Lijn en 2 agenten raakten gewond. 1 jongere uit Ninove werd opgepakt en verhoord. Ook de 3 anderen zijn intussen geïdentificeerd. De Lijn veroordeelt dit soort geweld met klem, zegt woordvoerster Inne Pieters.
14: Wij vinden dat uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de TEC, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
12: En op dit moment worden de spelers van Club Brugge gehuldigd voor hun 20e landstitel. Op de markt van Brugge wachten duizenden supporters op de spelers van Club om die landstitel te vieren. En de Noor Hagenes heeft de wielerwedstrijd Antwerp-Port Epic gewonnen. Hij reed in de slotkilometer weg van een kleine groep. De Spanjaard Miguel werd tweede, Dries de Bond was de beste Belg op de 3e plaats. En het weer dan nog. Vannacht licht bewolkt tot helder bij minima van 11 tot 18 graden. Morgen opnieuw stralend weer bij temperaturen tot 31 graden. Wat koeler aan zee, 25 graden daar. Woensdag veel zon en ook wat wolkenvelden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Dankjewel, Toon. Het is 6:58. Er zijn nog altijd files van de kust naar het binnenland. Op de E40 accordeon rijden tussen Jabbeke en Nevelen met in totaal toch 40 minuten vertraging. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen komen er ook 25 minuten bij tussen Lapscheuren en Maldegem. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Merksem. En het gaat ook nog langzaam naar Brussel op de E411 een kwartier vanaf Jezuserk.
15: Hoogstraten aardbeien.
16: Oh la la.
17: Alles over muziek van bij ons.
16: Hey, hey. Karen Meij.

Als het zo warm is, dan mag Belle Perez natuurlijk niet ontbreken. Hè. Wat had je gedacht? Bailale. Hoort je ondertussen 6 over 7. Ja, de musical Hallo Radio 2. Het is maar dat je het niet vergeet. Hè. Maar Radio 2 en Studio 100 gaan samen een musical maken. Het wordt een musical die zal gaan over de beginjaren van de radio. Hè. Misschien heb je het al gehoord, maar als je het nog niet gehoord hebt... Ja, ja, over de beginjaren van de radio. Wordt echt heel tof. Er komt heel veel muziek ook uit die iconische jaren 70 aan bod in die musical. De hoofdrollen zullen gespeeld worden door Peter van de Veyre, afwisselend met Chris van Tongelen. Het wordt absolute moeite. Volgend jaar, in het voorjaar, gaat hij in première in het Studio 100 Theater in Hofstade. Dat is bij Zemst. Maar je kan nu alvast je kaarten daarvoor bestellen. Dat kan heel makkelijk via het Radio 2-kanaal op VRT Max... of via de website halloradio2.be kan het ook gewoon.

Een maand geleden kwam dat album Exit uit en volgend jaar bestaan ze al 10 jaar, Bazaar. Ik vind dat ongelooflijk, al 10 jaar. Dat lijkt alsof Mathieu er al 10 jaar hetzelfde uitziet. Maar goed, ze gaan dat trouwens vieren volgend jaar, hè, in de Roma. Juni 2027 tekenen ze daar present. Bazaar hoorde je met Nacht in Amsterdam, over Amsterdam gesproken. Die van Doe Maar, die zullen daar ook wel rondgedwaald hebben, ben ik zeker van. En ze hebben zich daar zeker...

0: Rain.
1: Heerlijk toch, die mondharmonica. Geweldig. Paul Michiels en zijn happiness.
2: Radio 2.
3: Oh, oh. La la.
1: Zometeen krijg ik nog bezoeks van de vrolijkste stem van Radio Bene. Vanessa van Hoven komt langs. En die heeft nieuws. Want wat hebben Helmoet, Lottie en Lies met elkaar gemeen? Dat hoor je zo meteen.
2: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
4: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
2: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
5: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
2: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
6: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan ik niet meer verder.
3: Alles goed.
2: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
3: Alles goed?
2: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Ritchie.
12: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: past helemaal bij het weer, hè. Johnny Bernal, Kessie, Kenneth.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Voor wie gisteren aanklopte bij onze vrienden van Radio BNE, is het geen groot nieuws. Want die weten het allemaal al. Maar Vanessa van Hoven, er is groot nieuws, hè.
3: Er is heel groot nieuws. En het kwam op een vreemd moment, moet ik zeggen, Kaar.
0: Ja, ik sta hier bijna in mijn badpak.
3: Ja, ik ook eigenlijk, Kinder. Ik sta hier zo goed als...
0: Mooie bikini trouwens.
3: Dank je wel, dank je wel. Ja, dat is... Ja, fijn. Ik ben blij in de studio van Radio BNE dat er geen camera's zijn. Of in elk geval, groot nieuws. Nu, bikini. Op 8 november, Koningin Elisabethzaal. In het lang en in het chic. Ja. Pailletten, hoge hakken. Want we mogen nog eens. We mogen nog eens buiten spelen met het programma The Red Pack. En we mogen de VRT Big Band nog eens meenemen. En we gaan een best of doen, want we gaan nog één keer knallen.
0: Eén keer en dan nooit meer.
3: Eén keer, dus we gaan erop en erover en overtreffendste trap voor wat voluit heet Radio BNE, The Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Dat is geweldig nieuws, dat komt alleen heel raar over op een dag met temperaturen tot 30 graden.
0: Pas op, er zijn mensen die nu al nood hebben aan verkoeling, hè?
3: Ja, ik ook. Daar één van.
0: Die dromen van sneeuw en gezelligheid en kerst en kalkoen. En vooral heel veel mooie muziek natuurlijk.
3: Dat is het, heel veel mooie muziek, heel veel sfeer. Er zal natuurlijk kerst zijn, uiteraard. Ook dat is een beetje raar op 8 november, zondag 8 november. We doen trouwens twee concerten van jullie dag. Eentje 's middags, eentje 's avonds. Maar er is ook het allermooiste uit The Great American Songbook. Dat zijn die swing classics, die evergreens. Het beste wat we al geleverd hebben de voorbije 13, 14 jaar. Ja. Allemaal samen op één podium. De strijkers zijn er ook weer bij.
0: Leuk.
3: En ik mag ook al drie namen.
0: Ja, ik wou net zeggen. Wie komt er?
3: Wie komt er? Een man die al 14 miljoen platen heeft verkocht. Die alle genres zingt. Van swing tot hard rock en heavy metal.
0: Oh,
3: wow.
0: Wow. Helmoet.
3: Ja, en die heeft een geweldig drukke agenda. Maar die wil alles laten vallen om hier nog één keer te knallen. Dus dat is fantastisch.
0: Helmoet Lotti, geweldig.
3: Ja, Lies.
0: Superstem.
3: Al zoveel langer, zoveel meer dan de zus van Meteor. Ja. Die maakte 3 jaar geleden haar... Echt haar debuut met een big band, die stond daar te sterven in de coulissen van de zenuwen. Maar die zei van, mag ik nog eens, alsjeblieft.
0: Dat is op haar lijf geschreven, hè?
3: Onwaarschijnlijk. Ja. Dus die is er ook weer bij. En dan hebben wij, ik heb geprobeerd hoor, niet Michael Bublé, maar wel The Next Best Thing.
0: Dat is Yannick Bouvy.
3: Dat is Yannick Bouvy.
0: Ja, maar dat is toch gewoon zo.
3: Ongelooflijk, ja. En die is daar in de dubbele rol van co-host en van crooner. Dus dat is een zaligheid om met die man een podium te mogen delen. Of die nu zingt of die nu presenteert. Presenteert ook zalige zaterdag altijd hier op Radio BNE. Dus dat zijn nog maar 3 namen. Er komen er nog, maar geef toe dat het niet slecht is.
0: Dat is fantastisch.
3: Ja,
0: absoluut. 8 november, Koningin Elisabethzaal. Kunnen mensen nu al tickets bestellen?
3: De ticketverkoop is gisteravond officieel geopend. Kan via VRT Max, kan ook via de site van de Koningin Elisabethzaal. Maar ik hoop van jou daar te zien, Karen. En heel veel mensen. Het wordt een topjaar. Ja. Het is de laatste keer. Ik heb al gedacht, hè. Last Christmas, I gave you my heart. This is gonna be our last Christmas. I'm gonna give you my heart, my soul. Al wat ik in huis heb.
0: Ah wel, en ik kom in smoking.
3: Daar hou ik je aan.

hij zal er dus ook bij zijn. Yannick Bovie op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Bij de Radio Bene. De Red Pack live in concert. Best of Christmas. Het is een hele mond vol. Maar het is vooral een hele avond genieten. En namiddag, hè, genieten van de beste, beste optredens. Samen met die VRT Big Band. Hè. We weten al drie namen dus. Yannick Bovie, Lies zal er ook bij zijn. En Helmut Lotti. En je kan je kaarten nu alvast bestellen via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Bestel zeker je tickets. Als je nu al weet, ja, ik heb nood aan een beetje afkoeling, daar moet je zijn, hè. Wacht niet te lang. Dat is de enige tip die ik je kan geven. Dit zijn de Dinky Toys.

0: is 7:58 geworden. Er zijn nog altijd files van de kust naar het binnenland. Op de E40 drie kwartier vertragen tussen Jabeke en Nevelen. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen ruim een half uur tussen Lapscheuren en Maldegem. Files naar Antwerpen. Op de E17 komt er een kwartier bij vanaf Kruibeke. Op de E34 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E34 ook 20 minuten vanuit Turnhout tot Ranst. Op de E313 20 minuten van Ranst tot net voor Wommelgem. Dat komt door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem.
1: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: net een berichtje in onze Radio 2 app. Hey, waar was dat nu precies voor die tickets voor de Rat Pack? Ja, de Radio Bene, de Rat Pack live in concert, Best of Christmas. De laatste keer, het is een hele mond vol, de laatste keer is op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Je kan je tickets nu alvast bestellen en dat doe je via het kanaal van Radio Bene op VRT Max. Dus je gaat naar VRT Max, daar zie je kanalen staan, dan klik je op Radio Bene. En dan zie je daar meteen een foto van Vanessa met die big band. En daar moet je dan zijn om je tickets te bestellen. En dan komt dat helemaal goed.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
1: Schat, blijft kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
4: Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Radio 2.

0: De Kreuners. En zij heeft stijl.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Elke dag gaan we op zoek naar muziek van bij ons. En vandaag met het thema warm weer, zon. Mike, een hele goede avond.
3: Goedenavond vanuit Brugge.
0: Ah, Mike, zeg, jij hebt een beetje te veel zon gezien, hè Mike, gisteren?
3: Ja, eventjes te veel. Het was een pijnlijke ervaring om mee te scheren vanmorgen.
0: Oei, dus niet goed gesmeerd, Mike?
3: Toch wel. Dat is, maar ja, die zon en hier in Brugge met die rijen, dat is zeer gevaarlijk.
0: Ja, en er is op dit moment sowieso een hete sfeer in Brugge, hè? Met het voetbal en zo.
3: Ja, maar u spreekt nu met een cirkelsupporter, dus dat laat ik eventjes aan mij voorbij gaan.
0: Voilà. We gaan de zon ergens anders. Mike, we hadden een aantal liedjes in onze lijst staan. Onder andere dit nummer.
4: Warme dagen.
3: Ja, van Remo. Bruggeling.
0: Ja, tof liedje. Ook leuk.
3: Parkuil, ja.
0: Absoluut. En dan deze stond er ook in.
3: Ja. Als ik dan toch mag kiezen, dan zou ik graag Rob de Nijs laten gaan. Want ik vind een beetje meer ritme voor de zomer mag wel.
0: Ja, en daarom steek jij welk nummer in onze lijst?
3: Soleil van Jean.
0: Ah ja, Jean die was daar straks hier. Voilà, extra punten gescoord. Ik ga ze met veel plezier spelen voor jou. Ja, jij blijft vandaag binnen zitten en Mike en morgen ook, denk ik, hè?
3: Ja, ik ben aan het puzzelen geslagen.
0: Oké, maar dat is ook tof. En, wel, en weet je, de zon die straalt dan gewoon via de radio bij jou binnen. Goed?
3: Ah, zoals altijd. Heel veel bedankt.
0: Bye-bye.

0: Roma senza un soleil, soleil.
1: Soleil, soleil, soleil.
2: Radio 2.
3: Oulala.
2: Oulala.
0: We kijken ook nog eens eventjes terug naar de Vlaamse 30. Die kon je trouwens afgelopen zaterdag beluisteren bij onze vrienden van Radio Bene. Er is daar in die Vlaamse 30 toch wel wat verschoven aan de top. En vooral in de top 3, want Bazaar die stonden op 3 met deze. De Nacht in Amsterdam zijn maar liefst 2 plaatsen gezakt. Flemming en Meteor daarentegen, die gingen er dan weer eentje omhoog. Op de tweede plaats waren ze nogthans meer dan nodig, hoor. En ook Maxime en Babette die willen hoe dan ook in die top 3 blijven hangen. Want ze vlogen zomaar naar de nummer 1. Er waren ook wat nieuwkomers in de lijst. Kleimans en Van Geel bijvoorbeeld, die schreeuwen van geluk. Want ze zijn met hun song Schreeuw de lijst binnengekomen.

0: Lekker hoog binnengekomen in de Vlaamse 30 dus. Die nieuwe single van Bart Kael met Zot Verliefd. Het is ondertussen 8:05. Het is nog lekker warm buiten, maar het is misschien wel het ideale weer om zo wat te relaxen, een beetje rustig aan te doen. Wel, zometeen DJ Caroline, die neemt je heel graag mee in een Radio 2 Relax. Maak er nog een hele fijne avond van.
1: Radio 2.
0: Ik denk dat het bij mij ook een beetje tijd wordt dat ik wat ga relaxen. Ik voel het aan alles. Enfin, deze krijg je nog tot aan het nieuws, Gunter Neefs. En ik blijf bij jou heel graag. Tot morgen, dan ben ik er terug met een hele fijne gasten.

0: Preventieminuut met AXA Verzekeringen.
1: Onze Belgische kust is een van de veiligste van Europa. En dat hebben we te danken aan de vele gemotiveerde strandredders. Wist je dat er in de zomermaanden zo'n 1800 redders instaan voor je veiligheid? In elke kustgemeente vind je dan minstens één bemande reddingspost. Vorig jaar redden ze liefst 256 mensen uit de zee en kwamen ze meer dan 1000 keer tussen op het strand. Ze waken zelfs over de zeehondjes. Bij AXA Verzekeringen zijn we al bijna 25 jaar trotse partner van de Belgische strandredders. De beste ambassadeurs van risicopreventie die er samen voor zorgen dat jij op het strand kan genieten in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
3: Oké, we don't go out with a bang, maar we sluiten het weekend af, het lange mooie weekend, met veel rustige platen. Zo dadelijk in Radio 2, relax.

0: Zometeen nieuws met Brecht Schabrigs. In Bretagne in Frankrijk zijn twee kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
1: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne een kind schreeuwen. Hij waarschuwde de politie. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze tussen bosjes aan de oever van een rivier het lichaam van een jongen van 11 jaar. Hij was overleden. Om zijn nek zat een strak aangetrokken, natte badhanddoek. Hoe het kind is overleden is nog onduidelijk. Maar vandaag werd een jongen van 16 jaar opgepakt. Daarna meldde zich nog een meisje van 15 vrijwillig bij de politie. Ook zij werd gearresteerd. Volgens de Franse justitie zijn de jongen en het meisje gistermiddag gezien in het gezelschap van de 11-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood willen politie en justitie nog niet zeggen.
0: In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zou rond 6 uur in het water zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden. De hulpdiensten konden hem een eindje verderop uit het kanaal halen. De politie onderzoekt de zaak. Sport in voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd met de supporters. In de Hetenbrugse binnenstad kwamen duizenden mensen samen om te vieren. Voor clubaanvoerder Hans van Aken was het al de 7e titel, maar het vieren is hij nog niet beu.
2: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
0: En sommige supporters vierden al meerdere titels, voor anderen was dit een primeur.
3: Ja, de eerste keer samen met mijn collega's mee, die we mee hebben gesleurd.
4: Ik heb maar 35 jaar op het moment en als je kampioen speelt, erbij zijn. Hè.
5: Ja, 20e landtitel en 2 sterren.
6: Ik wil voelen hoe dat is onder Brugge supporters te zijn. Ik wil de sfeer opnemen van de Brugge supporters en dat ze het in het dak gooien.
0: Zo dadelijk vliegen de clubspelers met de helikopter naar Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde. Onze landgenoot won in 3 sets van de Australiër Vukic. Het werd 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer dat blijft volop zomers. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Was te verwachten. Heel wat files van de kust naar het binnenland. Op de E40 bijvoorbeeld 3 kwartier vertragen tussen Jabbeke en Nevelen. En op de E34 van Knokken naar Antwerpen ruim een half uur tussen Lapscheur en Maldegem. Ook files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de E34 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. De E34 20 minuten vanaf Turnhout tot Ranst. En de E313 ook 20 minuten van Ranst tot net voor Wommelgem. En dat komt daardoor een ongeval. Dan nog de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel en richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem.

0: Richard Marx, I'm waiting for you. Right here, waiting for you. Het is bijna 8:10. Man, wat een weekend. Wat een heet en goed weekend. De ijskar die elke dag passeerde. De buurman die dan kwam aanlopen in zijn bloot bovenlijf met zijn rood verbrande rug. Overal de geuren van barbecue. Ik weet niet hoe dat bij jou in de straat was, maar amai, het leek echt putje zomer. En nu gewoon heel rustig afsluiten, hè, de dag afsluiten hier bij Radio 2 met zeer rustige muziek. Dit koppel, die hebben het... Ja, die zijn wel hard aan het gaan. Ze zitten volop in een concertreeks in de Gelredome in Arnhem. 10 maal treden ze daar in totaal op. Ik hoop dat ze een goede babysit hebben.
1: Sterke mensen huilen niet. Die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders kan?

Suzanne en Freek, een lichtje branden. Je moet maar eens kijken op hun Instagram-pagina. Die zijn aan het genieten van hun concertreeks. Ah, hete avond. Daar horen Italiaanse klanken bij.

So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Het is maandagavond. Een maandagavond die voelt als een zondagavond. Of het einde van een goede vakantie. Trouwens, heel veel moed aan al wie in de file staat van de kust naar huis. Ik begeleid jullie met goede muziek.

Clouseau en Passie. Mooi nummer, hè? Koen Wouter schreef het voor de dochter van Herman van Veen. Babette, jawel. En weet je nog het jaar 2000? Coyote Ugly speelde in de zalen. Geen goede film, wel goede soundtrack.

Ik kan niet wachten om de documentaire van Kylie te zien. Kylie Minogue. Waarin ze het heeft over haar liefde voor Michael Hutchins. Over haar relatie met Michael Hutchins van INXS. Oh, wat een man was dat. Wat een sexy man toch ook. Maar eens je ten prooi aan hem bent gevallen, weet ik niet of je er zo goed uitkomt. Ik zal het nog moeten ontdekken. INXS was dat. En dit zijn Kleimans en Van Geel met Señorita.

Ik hoop dat jullie allemaal airco hebben in de auto. En vooral deze mensen die aan het aanschuiven zijn omdat ze terugkeren van de kust. Op de E40 drie kwartier vertraging tussen Jabbeke en Nevelen. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen een klein half uur tussen Lapscheuren en Assenede. En op de E403 20 minuten in de werken van Roeselare tot Kortrijk. Ook files naar Antwerpen op de E17 een kwartier van Kruibeke. Op de E34 20 minuten van Waaslandhaven-Oost. Op de E34 vanuit Turnhout ook 20 minuten vanaf Oelichem. En dan nog op de E313 een kwartier van Massenhoven tot net voor Bommelgem. De weg is daar wel weer vrij. Dan nog tenslotte de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuutjes van Antwerpen-Noord tot Merksem.

Robbie Williams en Angels. En als je nog 120 euro over hebt, op 27 juni staat Robbie Williams op het festival Life is Life in Park Middenvijver in Antwerpen. Hij zal die centen wel moeten delen met Sugar Babes, met Suzanne en Freek en met Bart Peters, want die staan er die dag ook. En er zijn nog tickets.

0: Family of the Year en Hero. Hier in Radio 2 Relax, 20 voor 9. En dit zijn twee meisjes op het strand. Ik denk dat het er wat meer zijn geweest. We hebben er zo'n 500.000 gehad. Enfin, 500.000 dagtoeristen afgelopen weekend. Het zullen iets meer meisjes geweest zijn. Hopelijk allemaal goed ingesmeerd.
1: Twee meisjes

Jessie J en Price Tag. Jessie J heeft heel goed nieuws gekregen. Ze heeft lang tegen borstkanker gevochten, maar ze heeft een fantastische MRI-scan gehad en ze kan weer ademhalen. Ja, dat is wat je moet horen. Hè. Dat brengt toch iets van 1000 kilo van je schouders weg. Ondertussen is het 9:15 voorbij. Waar zit jij? Ergens op een terras te luisteren? Laat gerust weten.

Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. Er zijn heel wat mensen die lekker liggen te chillen s'avonds met de gordijnen naar beneden, zodat de avondzon hen niet doet bakken. Anderen zitten dan weer fris op hun terras. Alleszins, wij brengen rust hier s'avonds op Radio 2. Altijd, elke dag en ook vandaag. Dit is Bart Peters, wat nog komen zou in Radio 2 Relax.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's.
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

van Jason Mraz. Trouwens, bedankt voor jullie foto's van de avondzon. Over 40 minuten gaat ze trouwens onder, dus geniet ervan. Veronique Spiltoire die stuurt dat ze rustig onder een boompje in Frankrijk naar ons zit te luisteren. Heel aangenaam, dankjewel voor je bericht. Dit is Davina Michel.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Ja, en we gaan straks door met rustige muziek, met de grote, grote hit van Tracy Chapman. Maar eerst het nieuws van 9.
2: Elke dag.
3: RT Nieuws met Brecht Schabrix. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in Daan. Verschillende medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich en drie ervan probeerden tijdens een controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
4: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
3: En een van de jongeren is intussen opgepakt. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gered en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De jongen zou rond 6 uur in het water zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden. De hulpdiensten konden hem een eindje verderop uit het kanaal halen. De politie onderzoekt de zaak. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken heeft positief getest. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vanavond. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. 2 weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na een besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen aan boord bleken niet besmet. Zij zitten 6 weken in thuisquarantaine. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd met de supporters. In de Brugse binnenstad kwamen duizenden mensen samen om feest te vieren. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar 4 is hij nog niet beu.
5: Zeker niet. Alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
3: Het is nog niet gedaan, want die galaavond vindt plaats straks in Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de 2e ronde. Hij versloeg de Australiër Vukic in 3 sets, 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Hallo daar in de files. Je staat aan te schuiven op de E40. Bijna 1 uur gaat het daar tussen Jabbeke en Nevelen. En op de E34 van Knokke naar Antwerpen moet je nog een half uur tussen Lapscheuren en Asseneden. Op de E403 een half uur in de werken van Roeselare tot Kortrijk. Tot zover de files van de kust naar het binnenland. Er zijn er ook naar Antwerpen op de A12, een kwartier in Willebroek. De Ruppeltunnel is gesloten door werken. Je moet omrijden via de brug. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.

Tracy Chapman en Fast Car. Het is 1988. Er is een groot tribute van Nelson Mandela gepland in het Wembley Stadion in de Groot-Brittannië. En Tracy Chapman is helemaal niet bekend, maar plots heeft Stevie Wonder een probleem. Een onderdeel dat hij niet vond van weet ik veel, of zijn piano of zo. En zij wordt naar voren geschoven. Oeh, en de rest is geschiedenis.

0: Ray Parker Jr. and A Woman Needs Love.
1: Radio 2 Relax.
0: Weet je nog, de coronacrisis en wij maar binnen zitten. En om 8 uur 's avonds op straat gaan applaudisseren voor de zorgkundigen. En ondertussen is er een 19-jarige Camille die had dit hitje op de radio. Samen met Reggie. Vergeet de tijd.

George Michael. En Too Funky. Oh, ik was zo gek op die videoclip. George Michael liet zich altijd graag omringen door modellen. Naomi Campbell, Linda Evangelista, enzovoort. Ik zou zeggen de snoeper, maar nee, het was niet zo. Bruno Mars, Risk It All.

Stars, Risk It All For You. En als je denkt, het kan niet meer dramatischer, dan is er altijd Bart Herman. En ik ga dood aan jou. Maar je wel nog altijd een heel mooi nummer, hè?

Jezus, alles kleurt hier gewoon oranje. Wat een prachtige zonsondergang. Ik heb daar een goede soundtrack bij. Diep oranje klanken van UB40 en Chrissy Hynde. I Got You, Babe.

Meisjes van Honing van Pommelien Thijs. Dat concert, of die concertreeks in Afasdoom. Je kan dat helemaal bekijken op VRT Max. En dat is echt de moeite. Een aanrader. Dit is Louis Capaldi, Someone You Loved.

Louis Capaldi is een tijdje ertussenuit geweest omdat de stress hem allemaal te veel werd. Kreeg heel veel last van zijn Gilles de la Tourette, maar hij heeft de lat wat lager gezet. Hij wil niet gaan voor commerciële hits, maar voor kwaliteit. Eens kijken wat dat oplevert binnenkort.

0: Deze was voor de mensen aan het kampvuur. Maar er staan ook nog altijd mensen in de file. Enes Hamig uit Antwerpen die stuurt het leukste aan de zonsondergang. Is dat wij nog altijd in de file zitten. En dat ik dan ondertussen Lin van Hooy kan pesten in de auto. Jongens, rustig aan daar. Misschien even een update geven, want het is inderdaad wel echt druk, hè? Files van de kust naar het binnenland. De E40, bijna 1 uur vertragen daar tussen Brugge en Nevelen. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen, 20 minuten tussen Lapscheuren en Maldegem. En nog een klein half uur op de E403 van Roeselaar naar Moorselen. Want de snelweg is daar gesloten door werken en je kan omrijden via de ring rond Kortrijk. Dan zijn er nog, of er is toch nog, een file naar Antwerpen op de A12. Een kwartier in Willebroek. De Ruppeltunnel is gesloten door werken. Je moet omrijden via de brug over de Ruppel. Gelukkig is er Radio 2. Relax.
1: Radio 2. Relax.
2: Caroline de Becker.
1: BRT. Radio 2.
0: Iedereen rustig blijven. Het is zo'n goed weekend geweest aan de zee. Nu gaan we dat niet laten vergallen door een beetje file stress. Dit is ondertussen Atomic Kitten.

Power of Love van Céline Dion. Moedig hoor, om die onder handen te pakken. Amai, daar heb je een stem voor nodig. Sanne. Ik denk dat hij zelfs een glas kan laten breken met haar stem. Het is bijna 10 uur. Veel mensen zitten nog te genieten. Buiten. In de warmte. Of lekker in de airco. Van de auto. In de file.

Schitterend nummer, hè? The Stranglers en Golden Brown. Zullen we eens een beetje in de sfeer blijven? Gewoon wat sfeervolle, rustige muziek draaien. Hier s'avonds op Radio 2. Dat is een beetje het handelsmerk, hè, van Radio 2 Relax. We gaan nog door tot 11 uur.

0: and CC, I'm not in love. Ik zei daarnet dat Radio 2 Relax doorgaat tot 11 uur. Maar nee, het is tot middernacht. Zelfs zonder verwarde presentatrice is dat niet geweldig. Geniet ervan.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag. Voor
4: twee,
3: VRT Radio 2.
4: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Tubeke in Waals-Brabant is de brandweer nog altijd aan het nablussen in een groot kledingmagazijn. Vanmiddag was daar brand uitgebroken waarbij een grote giftige rookpluim is vrijgekomen die asbest bevatte. Ja, Wim Schepers, dat heeft heel wat gevolgen gehad.
5: Ja, om te beginnen voor de buurtbewoners die uit voorzorg hun huizen moesten verlaten en elders werden opgevangen. De rest van de plaatselijke bevolking werd gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook inwoners van omliggende gemeenten kregen die vraag via Bialert. In Halle in Vlaams-Brabant werd zelfs uit voorzorg een kunstenfestival stilgelegd. Op de plaats van de brand zelf heeft de brandweer in de loop van de avond hulp gekregen van een helikopter van de federale politie die water aanvoert vanuit het nabijgelegen kanaal. De scholen en crèches in Tubeke blijven morgen dicht en gaan pas weer open als het vaststaat dat er geen asbestvervuiling is. De brand zelf is intussen onder controle. De burgemeester hoopt dat die in de loop van de nacht helemaal geblust zal zijn.
4: Dank je, Wim. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs. 3 van die jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen en daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
6: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
4: Een van de jongeren is opgepakt. In Bretagne en Frankrijk zijn 2 kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
7: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne een kind schreeuwen. Hij waarschuwde de politie. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze tussen bosjes aan de oever van een rivier het lichaam van een jongen van 11 jaar. Hij was overleden. Om zijn nek zat een strak aangetrokken, natte badhanddoek. Hoe het kind is overleden is nog onduidelijk. Maar vandaag werd een jongen van 16 jaar opgepakt. Daarna meldde zich nog een meisje van 15 vrijwillig bij de politie. Ook zij werd gearresteerd. Volgens de Franse justitie zijn de jongen en het meisje gistermiddag gezien in het gezelschap van de 11-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood willen politie en justitie nog niet zeggen.
4: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd samen met de supporters. In de binnenstad van Brugge kwamen zowat 6.000 mensen bijeen om feest te vieren. Voor de aanvoerder van Club, Hans van Aken, is het al de 7e titel, maar vieren is hij nog niet beu.
8: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
4: Ja, in Antwerpen is zo net een galaavond begonnen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Meer daarover in de volgende bulletins. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar

0: luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister op

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Op de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten, beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in Daan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met jongeren. 4 jongeren hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. 3 ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
4: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
3: De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft nu ook de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire gebouwen. Voetbal op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Sorkan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud-Heverlee Leuven dat voor de tweede keer op rij de titel pakte. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wordt het wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer en bijzonder veel zon. Meer op vrtnieuws.be.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Vanop de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder van N-VA, reageert geschokt na het incident van gisteren op de kustram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Drie ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen en daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
4: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
3: En een van de jongeren is opgepakt. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, heeft positief getest. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. 2 weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen aan boord bleken niet besmet. Zij zitten 6 weken in thuisquarantaine. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire infrastructuur. Alle spelers van het nationale voetbalteam van Iran zullen een visum krijgen voor het WK dat over enkele weken begint. Volgens de minister van Sport van Iran heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat beloofd. Het WK-voetbal vindt plaats in Mexico, Canada en de VS, het land waarmee Iran nu in oorlog is. Wegens de spanningen met de Amerikanen is het basiskamp van de Iraanse ploeg verhuisd van de VS naar Mexico. Iran speelt in de eerste ronde onder meer tegen de Rode Duivels. En op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Zorgan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud-Heverlee Leuven de titel dat voor de tweede keer op rij de landstitel pakte. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten. In Ukkel is het een dagrecord geëvenaard. Het was exact even warm als 73 jaar geleden op 25 mei in 1953. Vannacht is het meestal helder en tot 18 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en wellicht tropisch warm. Met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer. Aan zee rond 25 graden. Zo, maandag 25 mei zit erop. Een goede nacht.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar 6,25 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers,

0: Shop. Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. Euroshop. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Euroshop. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalvieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: VRT-nieuws met Joppe Matijn. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden ook verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Volgens de lokale overheid ging het om de 3e grote aanval op 1 dag tijd. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. De voorbije avond is van op de luchthaven van Luik een vliegtuig vertrokken naar Congo met 100 ton Europese hulpgoederen. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord van het vliegtuig zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola bestaat niet. Daarom is het belangrijk om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kusttram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs en 3 jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
1: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
0: En op de uitreiking van de Pro League Awards van het voetbal heeft Club Brugge-speler Christos Tsolis de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. Tsolis maakte het voorbije seizoen 17 doelpunten en gaf 23 assists. Bij het vrouwenvoetbal won Aurélie Reinders van OH Leuven de trofee. Een overzicht van de andere winnaars vind je op sportza.be. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Shop. Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. Euroshop. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie producten.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.